Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Ja.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Vrijdagochtend, 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met zometeen muziek van Acta en Munnik. Ook Stromae komt nog langs. En Eurythmics is ook van de partij deze vrijdagochtend. Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding heeft aangifte gedaan bij de politie.

0: Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek dat de recherche doet, de Rijksrecherche, te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn gisteravond laat twee vrouwen geschept door een tram. De twee raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken. Ook is er gesproken met de bestuurder. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers in de tram, maar die zijn niet gewond geraakt. Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesserlanden gedemonstreerd tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk. Volgens de gemeente is de parkeerdruk groot, ook buiten de ring in wijken als Omboort en Zevenkamp. Bewoners zijn het daar niet mee eens en zeggen dat de gemeente het parkeren gebruikt als melkkoe. Voor de bewoners betekent dat ze een parkeervergunning moeten aanvragen. Wethouder Zegers van Rotterdam nam gisteravond de petitie aan. Per 1 december wordt in Nesserlanden als eerste het betaald parkeren buiten de ring ingevoerd. Daarna volgen ook andere wijken. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baruch Open Air, Rotterdam Pride en de Pleinbioscoop en wat andere kleinere festivals, denkt Rotterdam Festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is er na de bezuiniging nog altijd 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festivals. Ze zegt ervoor te waken dat de gratis festivals verdwijnen. Het weer bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of regen. In de middag wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave, en dan heb ik goed nieuws voor je. Want op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou. Radio met een grote R.

0: Jurrit Mix en Sweet Dreams was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Thank God, it's Friday, het is gewoon bijna weekend.
1: En we zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag is er bewolking, af en toe zon en het blijft tot de avond vrijwel droog. De temperatuur stijgt tot maximaal 19 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden.
1: En het belangrijkste nieuws is toch wel dat de familie van de man die zaterdag na zijn aanhouding overleed in Rotterdam aangifte heeft gedaan tegen de politie. Dat heeft advocaat Gerald Roethoff gezegd, die de familie van Alfredo Gulu bijstaat. En na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet nou steun gaat krijgen voor haar plannen. Premier Jette die mikt op brede steun, maar hij weet niet of het nou via links moet of via rechts. En via deelakkoorden of via een totaalakkoord. Nou, in ieder geval kan de Rotterdamse partijleider van 50PLUS, Jan Struijs, ook een echte Sparta-supporter, maar dat hoor je wel in zijn commentaar, die kan niet wachten om te beginnen.
2: Wij zijn een zeer constructieve partij met gelukkig velen in de Kamer die dat ook zijn. En als dragende middenvelder praten we met ministers, maar de warming-up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
3: We zijn uit de startblokken, dat is deze miljoenennota. We gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
2: Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
1: Dat is toch geweldig, hè? Het commentaar
0: wat
1: van Jan Struijs. Zodra er meer nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste hier op Radio Rijnmond. En Milou, wat zit er allemaal in de show vandaag?
0: Nou, onder andere inderdaad voetbal, hè, met FC Rijnmond. Maar we moeten het ook over andere wedstrijden hebben, namelijk die van de trambestuurders. Er vindt morgen in Polen dus een EK trambestuurders plaats. Iedere trammaatschappij uit Europa mag iemand daar naartoe sturen. Een team eigenlijk, een man en een vrouw. En de RET die stuurt onder andere Elvira en Jeffrey. Dus Elvira die willen we straks om te kijken wat die wedstrijd nou inhoudt. Want ik heb gelezen dat ze dus onder andere ook gaan bowlen. Nou, en ook heel leuk nieuws, want vandaag is eindelijk de dag die we wist dat zou komen. Gilles Dilder krijgt een eigen plein in Rotterdam. Nou, daar is echt heel lang over gedaan om dat te realiseren. Dus daar moeten we natuurlijk ook eventjes over gaan bellen.
1: Het J.A. Dilderplein is dan echt een feit. En we gaan ook weer puzzelen natuurlijk vandaag. En wat heerlijk dat je ook deze ochtend op deze vrijdag net voor je weekend alweer wakker bent. We zouden het ook heel leuk vinden als je even wat van je laat horen. We zijn namelijk op zoek naar jou als vroegste vogel vandaag. Meld je even via de Rijnmond-app, rechtsboven de App Ons-button. En dan kom je zo bij ons in de studio. En dan begroeten we jou met open armen. Zometeen Agda en de Munnik, eerst Sven Siliers en Somebody New.

0: Aten de Munnik en het regent zonnestralen voor je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Je weet het, elke dag rond deze tijd hoor je van ons een korte voetbalupdate met het laatste nieuws uit de regio. Anis Hadj Moussa is opnieuw geselecteerd voor het nationale elftal van Algerije. En dat is best interessant, want bij de Algerijnen is het nodige veranderd. En dat kan wel eens goed uitpakken voor de Feyenoorder. Bondscoach Vladimir Petkovic is vertrokken en Brahim Hemdani neemt het voorlopig over. Daarnaast is de sterspeler van Algerije, Riyad Mahrez, die is niet meer inzetbaar voor de nationale ploeg. En juist hij was jarenlang de grote man op rechts. De plek waar Hadj Moussa ook het liefst speelt. Dus voor de Feyenoorder kan er op korte termijn een grotere rol ontstaan. Algerije speelt nu 3 interlands. En Tyrell Malacia die vervolgt zijn loopbaan in de Major League Soccer in Amerika. De voormalige Feyenoorder heeft een akkoord bereikt met FC Cincinnati. Dat meldt Football International. Hij is inmiddels 27 jaar. Linksback tekent een contract tot medio 2027 met een optie voor nog een extra seizoen. Malacia zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Manchester United afliep. En Givay Zegiel dan, die blijft langer bij Feyenoord. De middenvelder heeft zijn contract verlengd en ligt nu tot medio 2029 vast in de Kuip. Zegiel heeft zich dit seizoen nadrukkelijk in de basis gespeeld. Feyenoord ziet zijn ontwikkeling dan ook als een voorbeeld voor andere talenten. In een interview zei technisch directeur David Rigo dat Zegiel in korte tijd veel impact heeft gehad. Zegiel zelf die spreekt van vertrouwen en wil zich verder blijven ontwikkelen in Rotterdam. De middenvelder voert op dit moment zelfs de topscorerslijst van de Eredivisie aan. Onder andere dankzij zijn treffer van afgelopen zondag tegen PEC Zwolle.
3: Riet laat de bal lopen, zodat Hadj Moussa hem op de middenlijn al op kan pikken. Hadj Moussa, die hem dan meegeeft op Riet. Die bal is perfect op maat voorgeven. Hij legt op Zegiel, doelpunt. Givay Zegiel ook. Nummer 5 van dit seizoen.
0: En dan het programma. Vanavond gaat FC Dordrecht in de eerste divisie op bezoek bij Top Os. En morgen Eredivisie voetbal met Sparta thuis om 6:45 tegen SC Heerenveen. En Excelsior gaat om 8:00 op bezoek bij Ajax in Amsterdam. Nou, zondag om 11:45 in de Kuip. Feyenoord tegen FC Utrecht. En die wedstrijd is natuurlijk ook live te volgen bij Radio Rijnmond met onze verslaggevers Dennis en Dennis.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Stromae met Alora Dans. Oftewel, laten we dansen.
1: Ja, laten we dansen. We gaan als een raket deze ochtend. Maar ik wil toch even stilstaan bij iets anders, Milou. Hoe is het met jou?
0: Ja, goed.
1: Hoe gaat het met het huis en zo? Want je bent natuurlijk je huis aan het verkopen. Daar hebben we het over gehad. Jij gaat op dit moment ergens anders misschien nog wonen. Hoe gaat het op dit moment met je?
0: Nou ja, het gaat goed. En het huis is nog niet verkocht. Hopelijk wel heel snel.
1: Ja.
0: We gaan het zien. En ondertussen woon ik met mijn katten bij mijn vader. Dus dat is ook heel gezellig.
1: Ja, nee, perfect. Dat wil ik toch even weten. Want ik kan me voorstellen dat mensen daar ook wel nieuwsgierig naar zijn. Want we gaan soms zo snel met allerlei onderwerpen en gesprekken. Met mensen en zo. Maar ja, mensen willen toch ook weten hoe het nu met jou gaat, denk ik.
0: Nou, dat is heel lief. Nou ja, het gaat dus eigenlijk hartstikke goed. Ik moet zeggen, het gaat zelfs zo goed. Ik heb me eigen nog nooit zo erg mezelf gevoeld.
1: Nee,
0: maar
1: dat is
0: echt zo. Want ik ben eigenlijk achtergekomen wat er allemaal bij mij past. En hoe ik me ook graag wil voelen en wat ik dan doe. En dat heb ik eigenlijk al zo lang niet gedaan hiervoor. Dat het een hele goede beslissing was geweest eerder dit jaar.
1: Je hoort ook van heel veel mensen, wat zie je er goed uit en wat straal je en zo, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt mooi.
0: Ja, dat komt echt omdat je gewoon lekker in je vel zit, denk ik.
1: Ja.
0: Maar jij ziet er ook goed uit, hoor.
1: Nou, dankjewel. Ja. Het is nog wel een beetje vroeg, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En mijn anti-wallencreme heb ik nog niet opgesmeerd, hè?
0: Die had je gisteren gewoon in de wc laten liggen. Toen zei opeens onze hoofdredacteur, onze grote baas, die zei tegen mij... Heeft iemand zijn make-up laten liggen in de wc? Ik zo,
1: in de mannen-wc?
0: In de mannen-wc. Ja, daar ligt onder andere wallencreme. Ik zo, oh, dat is van Peter.
1: Dat kan er maar eentje zijn. Nou, heel goed. Michel van Egmond, die spraken we gisteren. Dat is een man die duizenden Nederlanders aan het lezen heeft gekregen... met zijn voetbalboeken over Gijp, Kieft en Derksen. En die heeft nu een nieuw boek uit, hè? En dat boek gaat over de succesvolle podcast die ze met z'n allen maken. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp, waar wekelijks 200.000 mensen naar luisteren. En dat boek, dat heet... dit wordt toch niks. Want Wim Kieft die had gedacht, die podcast, dat wordt helemaal niks. We kunnen daar wel gaan zitten met als vrienden. Maar daar gaat toch helemaal niemand naar luisteren. Maar het zijn er dus 200.000 geworden.
0: Bizar.
1: En het boek, ja, heel eerlijk, zal ook wel weer een succes worden. Een running gag is dat Wim Kieft die wordt elke keer geïntroduceerd als de man van de kopbal tegen Ierland op het EK van 88. Dus Michel, hoe noemen we jou? De bestseller koning van Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Koning. Nou, dat is nog beter. Ja,
1: toch? Ja, dat is wel lekker om zo over straat te gaan, kan me voorstellen.
2: Ja, in zo'n hermelijnen mantel door Rotterdam,
1: Ja, precies.
0: Dat wil ik wel zien.
1: Hey, je hebt heel wat bestsellers op je namen. Gijp, Kieft, Derksen, Topshow over Voetbal International, dat tv-programma. Allemaal geweldige boeken die vlot lezen, maar dat is niet altijd zo geweest. Hè? Je bent niet altijd de bestseller koning geweest.
2: Nee, tuurlijk niet. Ik heb voor die tijd heel veel boeken geschreven die aan de meeste mensen voorbij zijn gegaan. Ja, dat klopt. Nee, het is natuurlijk allemaal begonnen met het boek over René van der Gijp in 2012. En toen is het een beetje uit de hand gelopen.
0: Ik vind het wel leuk, want de titel van dit nieuwe boek is Dit wordt niks. Omdat Wim Kieft echt dacht dat het niks zou worden. Waarom zat Wim Kieft er zo naast?
2: Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Want ik dacht zelf ook, dit wordt toch niks. Dus ik had ook totaal niet verwacht dat die podcast van ons zo populair zou worden. Het is eigenlijk gewoon begonnen als een probeersel en een vehikel dat ervoor zorgde dat wij elkaar weer eens zagen als vrienden. En dat er over 200.000 mensen naar gingen zitten luisteren elke week, dat hadden wij niet kunnen voorzien. Maar we zijn er uiteraard heel erg blij mee.
1: Is ook wel absurd, hoor. Een gesprek tussen mannen. Ik weet het ook niet, maar ik ben er ook een beetje verslingerd aan geraakt. Ik zoek hem toch elke keer weer
0: op. Maar wat is dan het succes van deze podcast?
1: Ja, het is gewoon lekker ouwe hoeren, vrienden onder elkaar. Eigenlijk ook wat het succes is van Vandaag in Sight, toch?
2: Dat denk ik ook, ja. Een hoop dingen lijken wel op elkaar. Ik ben natuurlijk ook eindredacteur geweest van Voetbal International, van het tv-programma.
1: Ja.
2: De voorloper van Vandaag in Sight. En in die zin herken ik wel wat, dat bij het tv-programma werden alle tv-wetten met voeten getreden. En dat doen wij eigenlijk zelf ook bij die podcast. Hè? Ja. Ik bedoel, wij bereiden niks voor. Als de telefoon gaat, nemen we gewoon op. Als er iemand naar het toilet moet, staat hij gewoon op en gaat er naartoe. Dus we hebben eigenlijk al die formele regeltjes overboord gegooid. En het is inderdaad wat jij zegt. Het zijn gewoon vier vrienden die aan het praten zijn met elkaar. Er zit ook helemaal niet zoveel verschil tussen hoe wij zijn met een microfoon of zonder microfoon.
1: Je hebt al heel veel boeken geschreven over die mannen. Maar weten we niet alles over ze inmiddels?
2: Nee, we weten...

0: meestal een maand of 9 of een jaar lang. Schrijf op wat er in dat jaar gebeurt en verdwijn dan weer uit dat leven. Maar die levens gaan natuurlijk ook gewoon door.
1: Aldus Michel van Egmond, successchrijver van Kieft. Janse Egmond Gijp, die podcast die maar liefst 200.000 keer bekeken wordt en waar dus nu een boek over verschenen is. En dat boek dat heet Dit Wordt Toch Niks en is vanaf nu verkrijgbaar. Zometeen de Sissy Sisters, Britney Spears komt eraan. Mijn eerste Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Altijd lekker wakker worden met de Dolly Dots. En lekker wakker worden met Tim via de Rijnmond-app. Die zegt goedemorgen vanuit Zwitserland. Danny is er weer bij. Aad die zegt ook een goedemorgen. En Paul die is alweer onderweg naar de tram voor zijn dienst. Heerlijk zeg.
1: En we zeggen goedemorgen tegen Dave Datema. Want hij heeft zo meteen over een paar minuten de hoofdpunten van het nieuws voor je.
2: Nou, verkeerslichten. Niemand houdt er echt van. Maar om nou met een hamer heel bewust verkeerslichten te gaan zitten slopen. Dat gaat misschien wat ver. Maar er zit een verhaal achter. En dat verhaal dat hoor je zo meteen.
1: Had je ook niet moeten doen, Dave.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via Rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdam.

0: Amsterdams Filharmonisch Orkest.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Goedemorgen, het is 6:01. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie. En er staan twee files bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen de Thomassentunnel en Afrit Oostvoorne. 9 kilometer, daar doe je een klein half uur lang over. Je wordt er omgeleid via de vluchtstrook en het heeft alles te maken met die Zuurhofbrug. Dan verderop op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 5 kilometer en ook daar heb je een klein half uur vertraging.
3: En zonder vertraging naar het weerbericht met Steven van der Gijzen. Wat brengt deze dag, Steef? Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Nou ja, na de buien en regen van gisteren krijgen we vandaag een zo goed als droge vrijdag. Er is alleen vanochtend nog een kleine kans op een lokale bui. Maar veruit de meeste plaatsen blijven droog en krijgt de zon ook in de loop van de dag ook meer en meer de ruimte. Temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 18 tot 19 graden met wel een toenemende zuidwestenwind. Langs de kust wordt die weer krachtig met een windkracht 6. Nou, morgen is er vrij veel bewolking. Af en toe een beetje ruimte voor de zon. Plaatselijk kan ook wat lichte regen vallen, maar ondanks de bewolking wordt het morgenmiddag toch wel 20 tot 21 graden. Maar wel morgenmiddag ook weer die stevige zuidwestenwind. Nou, of we die ook zondag nog hebben, die wind, dat stel ik zo meteen.
3: Dankjewel, Steven van der Gijzen. Het is inmiddels 6:58. Tijd voor het laatste nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
5: Goedemorgen. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt namelijk alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesterland een petitie overhandigd aan wethouder Zegers. Die was bij een vergadering van de wijkraad om te praten over haar plan om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesterlanden, die zien daar niets in. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
6: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dit is echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
5: Een uitgebreid verhaal over die demonstratie vind je overigens op Rijnmond.nl. En een bizarre arrestatie in Engeland. Er werden twee ouderen opgepakt omdat ze een ladder op waren geklommen om een verkeerslicht helemaal in elkaar te slaan met een hamer. Het stel was compleet in de ban van een complottheorie, schrijft het AD. De twee horen bij een radicale online beweging die zichzelf de Blade Runners noemt, zo schrijft de krant. Die hebben het niet eens specifiek voorzien op de verkeerslichten, maar meer op de sensoren die er bovenop zitten. Zo'n sensor die stelt dan vast of iemand staat te wachten en als dat het geval is, dan springen ze op groen. Nee, zeggen deze mensen, die zijn er juist om de bevolking ziek te maken. Volgens berichten die de groep verspreidt zou het gaan om illegale, van het slagveld afgeleide technologie met faseverschuiving die hartaanvallen, hersenkanker, angststoornissen en zelfs een plotselinge dood kan veroorzaken. Ze kunnen mensen doden wanneer ze zich op een doelwit richten, beweert de groep in een online manifest. Nou, in een open brief beweren de actievoerders verder dat ze niet woke, maar volledig wakker zijn. En dat ze nooit zullen opgeven met een levensreddende werk. Nou ja, het levensreddende werk heeft er in ieder geval voor gezorgd dat deze twee ouderen van in de 60 zijn opgepakt en in de cel zijn gezet. Inmiddels zijn ze wel op borgtocht vrij.
3: Wel jammer dat je dit een complot noemt, hoor. Ik bedoel, het is toch algemeen bekend wat die mensen beweren? Ja,
5: ja, van die verkeerslichten en dat, ze mensen, ja, dat die verkeerslichten mensen doodmaken.
3: Ja, natuurlijk.
5: Ik denk dat er meer mensen overlijden als je ergens geen verkeerslichten neerzet.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar waarom ben jij vanochtend eigenlijk door rood gereden?
5: Ik ben niet door rood gereden.
3: Je bent aangehouden door de politie, dat is niet voor niks.
2: Staande gehouden.
5: Ik was staande gehouden en ik was niet door rood gereden.
2: Oranje.
7: Dit is Radio Rijnmond.
2: Heel donker oranje was
3: ik. Ik was niet door rood gereden, aldus Dave Datema maar zelf. Zometeen Britney Spears, Teddy Swims is onderweg. Maar eerst de Sisters met Elton John op piano. I Don't Feel Like Dancing.

0: Elton John die schreef dit nummer dus samen met de bandleden van de Scissor Sisters. En je hoort hem dus ook zelf op piano op deze bekende disco-hit. I Don't Feel Like Dancing. Oh, dit is trouwens het geluid. De pingel van Hand in Hand. Niet het moment waarop je nu al kan appen, maar even als voorbeeld, hè?
1: Nou, zeker weten, want we geven deze week kaarten weg voor Feyenoord FC Utrecht van aankomende zondag de wedstrijd. En dit is je allerlaatste kans bij ons in de show om je te kwalificeren voor die kaarten. Want vanmiddag worden die kaarten weggegeven in Afslag Rijnmond tijdens de Vrij Mibo.
0: Het enige wat je hoeft te doen om je daarvoor te kwalificeren voor die tickets is Hand in Hand appen als je dit signaal hoort. Dus, hoor je dit signaal voorbij komen, bijvoorbeeld tussen twee liedjes of tijdens een plaat, of tijdens de verkeersinformatie die voorgelezen wordt door Milou, app dan direct Hand in Hand en daarmee kwalificeer je jezelf dus voor die tickets.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All voor je op Radio Rijnmond.
1: En wie er als kippen bij was deze ochtend, was Mike uit Zevenhuizen. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Peter en Milou.
1: Goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja?
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Je klinkt vrolijk.
2: Ja, gewoon, ik dacht er weer zin in vandaag. Dus,
1: en wat ga je doen dan?
2: Ik ga nu even mijn vriendin helpen in de bloemenkast. En daarna ga ik even mijn eigen werk nog doen.
0: Okay. Ja, in Zevenhuizen. Waar wonen je, zei je?
2: In Zevenhuizen.
0: Ik wou zeggen, in Zevenhuizen is heel veel kassen.
2: Bij de Intratuin.
0: Oh,
2: ja, bij
0: leuk.
2: De Intratuin daar ook.
1: Oh, en zijn het nog spannende dagen voor jullie met betrekking tot die begroting en die BTW-verhoging die er misschien aankomt?
2: Ja, dat houdt ons wel bezig natuurlijk tot de BTW van de bloemen naar 21% gaat. En de gasprijzen en dan gaan zo maar door.
1: Ja, jeetje, dat zijn
2: dus
1: wel.
2: Dat is allemaal spannend.
1: Ja, dat zijn voor jullie spannende dagen inderdaad.
2: Ja,
1: en hoe wordt er dan over gesproken? Wat zijn de eventuele consequenties dan?
2: Nou ja, de kosten lopen natuurlijk heel erg op. En hoe ga je daarmee om? En hoe ga je slimmer dingen doen? Want ja, je wordt aardig op kosten gejaagd door de overheid tegenwoordig.
1: Ja, inderdaad, maar het gaat niet ten koste van jouw humeur in ieder geval.
2: Nee, op dit moment niet hoor. Ik ben lekker vrolijk. En ik had niet verwacht dat ik zo snel door jullie gebeld zou worden. Dus
1: nee.
2: Dat was helemaal leuk.
1: En heb je dan ook nog leuke weekendplannen die je met ons wilt delen?
2: Niet echt wat speciaals.
1: Niet
2: ik
1: heel
2: geloof dat er iets in Berkel of zo, weet ik nog wat ding was. Waar we misschien naartoe beginnen? Weet het even niet.
1: Oh ja, dan moet je even checken bij je vriendin.
0: Maar je zondag is dus in ieder geval vrij.
2: Ja, als het goed is wel.
1: Nou, dat is mooi. Als het goed is, ik hoop in ieder geval voor je. Daar ga ik echt voor duimen. Want zo'n vrolijke gozer, die gunnen we dat natuurlijk. Dat je naar die wedstrijd gaat. Feyenoord-Utrecht. Ja. Want jij appt er hand in hand naar de Rijnmond-app. Daarmee kwalificeer je jezelf voor die tickets. En goed nieuws voor jou en je vriendin. Want jullie gaan er sowieso vandoor met die Feyenoord-sjaal.
0: Nee,
1: die is vast in de pocket, hè?
2: Ja, leuk.
0: En we benoemen jou ook tot onze vroegste vogel. Heb je een raampje of een deurtje daar openstaan en in die kast in Zevenhuizen?
2: Ja hoor, die hebben we open.
0: Let goed op die vogel, want straks pikt hij nog wat.
2: Ja, ik zal hem in de gaten houden.
1: Dan komt hij aangevladderd, dan komt hij helemaal naar Zevenhuizen. Gemeente Zuidplas.
2: Ik zie hem aankomen hoor. Ja,
0: heb je?
2: Ik heb hem. Ja.
0: Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, als Feyenoord natuurlijk, rood-wit.
1: Ja, isn't she lovely hè, dat vogeltje.
2: Ja,
1: hey, fijne dag hè, geniet ervan.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Dag Mike, groetjes aan iedereen.

0: Stevie Wonder die zelf zingt en mondharmonica speelt natuurlijk. Overigens, op de tracks waarbij die mondharmonica heeft gespeeld, heeft hij ook gigantisch veel geld verdiend, hè?
1: Echt?
0: Ja, dus alleen al met mondharmonica zou die multimiljonair zijn geworden, die Stevie Wonder.
1: Nou, isn't she lovely? Ik denk dat een van mijn beste vriendinnen, vandaag er ook heel lovely uitziet, want die gaat trouwen.
0: Oh, fantastisch,
1: ja, dat
0: hè?
1: Is toch leuk. Ze gaat vandaag trouwen en vanavond mag ik op het feestje komen. En dat feestje dat vindt plaats bij de Oude Haven in Rotterdam.
0: Ik zie jou ook meteen helemaal glimmen. Jij bent natuurlijk een jonge meid van 25 jaar. En je vindt het eigenlijk stiekem ook heel erg leuk. Je zou ook wel ten huwelijk gevraagd willen worden door de prins op het witte paard.
1: Het is geen must voor mij, maar als hij dan op zijn knie gaat, hè, die toekomstige prins op het witte paard, dan zeg ik geen nee. Ik was er natuurlijk al vrij snel bij met mijn outfit. Die was goedgekeurd, want er was een dresscode. En toen vertelde ik jou over dat ik een beetje stress had over mijn schoenen. En dat klonk ongeveer zo in het programma bij ons.
0: Ja, ik zat even aan andere dingen.
1: Jij kent mij.
0: Ja.
1: Ik loop eigenlijk nooit op hakken, toch?
0: Nee, altijd op gympies.
1: Altijd op gympen, een beetje sportief vaak wel. Maar ja, er moest toch iets onder komen. Onder die jurk, onder die rok die ik ga doen. Dus ik ben gisteren naar een bekende schoenenwinkel geweest. En ik heb dus deze schoenen gekocht. Kan jij ze even omschrijven voor de luisteraar?
0: Het is een platte schoen. Het lijkt er wel een soort sandalen. Maar dan met tijgerprint, pantenprint.
1: Ja, het heeft iets weg van een ballerina schoen. Maar dan iets netter met een gesp in het midden.
0: Het zijn ongeveer, even kijken. Ja, ik denk dat dit wel de lelijkste schoenen zijn die ik ooit in mijn leven heb gezien.
1: Nou, ze waren ook wel heel lelijk hoor. Ik krijg af en toe nog steeds appjes over van mensen die deze video hebben gezien. Want we hebben hem op onze Instagram gezet. Peter Emilou Radio Rijnmond Instagram. Nou ja, ik heb nieuws.
0: Ja?
1: Ik heb de schoenen teruggebracht. En ik ga voor open haksandaaltjes met een dikke hak van ongeveer 5 centimeter. En die heb ik me laten aanraden door jouw vrouw, door Winnie.
0: Nou, wat ontzettend leuk. En wat zeiden ze toen je die schoenen kwam terugbrengen? Nee, hou ze maar, gooi ze zelf maar weg.
1: Ik had één vriendin die zei, oh, ik had ze van je willen overnemen. Want ze waren overal uitverkocht, deze lelijke schoenen.
0: Oh, ja, echt waar?
1: Ja, maar toen had ik ze al teruggebracht.
0: Heel bijzonder. Oh, ik ben wel benieuwd hoe die bruiloft is. Laat het maar weten binnenkort. Het zijn Bent en Bluff.

0: Bente samen met Bluff en hoe hou ik dit vast?
1: En morgen vinden de Europese kampioenschappen voor trambestuurders plaats. En Rotterdam, die wordt onder andere vertegenwoordigd door de 24-jarige Elvira. En daarom bellen we zo meteen met deze stoere trambestuurster.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
0: Yes, een hele goede morgen voor de mensen die altijd luisteren. De klok is terug.
1: Hij was hem helemaal niet. Hij hangt wel raar. Eerst hing hij schuin, dat we hem allebei konden zien. Ja. En nu hangt hij alleen dat jij hem echt kan zien. Ja. Echt zo recht.
0: Ja, ja, ik wil dat ik hem alleen kan zien. Nee, maar, maakt me helemaal niks uit. Het is 7:00 precies. Dit is Radio Rijnmond. En dan zometeen hoor je Temper City. Elvis Presley komt eraan met Junkie XL en Heavy D and the Boys zijn onderweg.
1: Maar eerst willen we Dave Datema horen. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek dat de Rijksrecherche doet te beperkt. Die kijkt alleen of agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn twee vrouwen geschept door een tram. De twee raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er gisteravond laat is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken en ook is gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn in ieder geval niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers ook in het voertuig, maar die zijn niet gewond geraakt. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is na een paar uur omgekeerd omdat er een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing 777 was gisteravond vanaf Schiphol vertrokken. Vanwege de brand werd besloten om terug te keren naar Amsterdam. Op dat moment vloog het toestel al boven de Atlantische Oceaan. De passagiers worden nu omgeboekt. Vorige zomer leidde een oververhitte powerbank tot veel rook op een KLM-vlucht van naar Brazilië. Voor powerbanks gelden speciale regels aan boord. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals in de stad. Het bestuur van de stad schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, zouden festivals verdwijnen als Baruch Open Air, Rotterdam Pride, Pleinbioscoop en wat kleinere festivals, denkt Rotterdam Festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is er na de bezuiniging nog altijd 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festival. Ze zegt ervoor te waken dat die gratis festivals verdwijnen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Tot 18 tot 19 graden vandaag. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon, misschien wat regen. In de middag wordt het dan zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en Oostvoorne 6 kilometer. Daar doe je een klein kwartier langer over. Dat komt omdat je daar via de vluchtstrook geleid wordt. En dat heeft alles te maken met die Zuurhofbrug. Dan nog een kleinere file tot slot op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. 3 kilometer en dan heb je 6 minuten vertraging.
0: Zometeen zonder vertraging Elvis Presley en JXL.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Radio Rijnmond.
10: Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
12: Voordeelhaartjes.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
14: Oh ja joh?
13: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Hey vrienden, boys. Met Now That We Found Love voor je op Radio Rijnmond.
1: Hartelijk welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze gloednieuwe vrijdag. Thank God it's Friday.
1: Yes, en je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden. Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En vandaag is er bewolking, af en toe zon. En blijft het tot de avond vrijwel overal droog. Temperatuur stijgt tot maximaal 19 graden.
0: En de langste file in onze regio die vind je op de A16... tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. En dan heb je een klein half uur vertraging door een ongeluk.
1: En de familie van de man die zaterdag na zijn aanhouding overleed in Rotterdam... heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat zegt advocaat Gerald Roethoff, die de familie van Alfredo Gulu bijstaat.
0: En na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk... hoe het kabinet steun gaat krijgen voor de plannen. Ja, premier Jetten mikt op brede steun, maar weet niet of dat dan met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met een deelakkoord. En in ieder geval kan de Rotterdamse partijleider van 50PLUS, Jan Struijs, niet wachten om te beginnen.
2: Wij zijn een zeer constructieve partij met gelukkig velen in de Kamer die dat ook zijn. En als dragende middenvelder praten we met ministers, maar de warming-up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
3: We zijn uit de startblokken, dat is deze miljoenennota. We gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
2: Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
1: Geweldig, hè? Wat is die Jan Struijs toch een ambitieuze middenvelder in het kabinet. Ja, Givay Zegiel, die over middenvelders gesproken, die blijft langer bij Feyenoord, want de middenvelder heeft zijn contract verlengd en ligt nu tot medio 2029 vast in de Kuip. Zegiel die heeft zich dit seizoen nadrukkelijk in de basis gespeeld. De geboren Rotterdammer voert zelfs de topscorerslijst aan met 5 doelpunten op dit moment.
0: En morgen vinden de Europese kampioenschappen voor trambestuurders plaats. En Rotterdam wordt onder andere vertegenwoordigd door de 24-jarige Elvira. Nou, wij zijn echt super benieuwd hoe dat eruit ziet, die kampioenschappen. En daarom bellen we zo meteen met haar.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Ja, Priscilla Presley die wilde eigenlijk helemaal niet dat er nummers van Elvis werden gecoverd. Maar toen kwam deze versie van Junkie XL en die vond ze wel leuk klinken. Maar Junkie moest weg, het moest JXL worden. Daarom hoorde je JXL en Elvis Presley met A Little Less Conversation.
1: Snelheid inschatten, tot op de millimeter nauwkeurig stoppen bij een halte en trambolen. Morgen vindt in Polen het Europees kampioenschap trambesturen plaats. De RET stuurt hun beste duo naar het kampioenschap. En een van hen is natuurlijk de pas 24-jarige Elvira Alblas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heb je lekker geslapen, Elvira?
2: Nee, helemaal niet. Ik was zo zenuwachtig.
1: Voor dit radiogesprek of voor het trambesturen?
0: Want je bent al in Polen.
2: Ja, voor het oefenen vandaag.
1: Ach jeetje, het is gewoon heel erg spannend, begrijp ik. Ik zie trouwens, ik heb een foto van jou in beeld gebracht op TV Rijnmond en op de livestream. Ik zie een blonde vrouw, een stralende persoonlijkheid. Je hebt de leeftijd van Milou ongeveer. Ja. Wat is jouw passie voor trambesturen? Hoe ben je in het vak beland?
2: Ja, mijn vader zei tegen mij, word trambestuurder. Toen dacht ik altijd, nee, dat is veel te eng. En na een halfjaartje dacht ik, weet je, ik doe het gewoon. En nu heb ik echt mijn droom aan gevonden.
1: Wat leuk, en wat maakt het zo mooi dan?
2: Ja, dat je door je eigen stad rijdt.
1: Ja, dat is
0: dat
1: het.
0: Is ook heel mooi.
1: En je eigen stad is Rotterdam, neem ik aan, hè?
2: Ja, Rotterdam.
1: Goed zeg.
0: Hey, maar je ziet het niet zo vaak, Elvira. Een 24-jarige vrouw die gewoon lekker op de tram rijdt. Is het nog steeds een mannenwereld bij de RET? Of komen er ook steeds meer vrouwen bij, zoals jij?
2: Ja, het is best wel een mannenwereld in de RET. Maar voordat ik hier werkte, dacht ik dat er wel minder vrouwen waren. Maar er zijn best wel wat vrouwen bij de RET.
1: Je weet ze wel te vinden. Nou, morgen ga je met je mannelijke collega, met Jeffrey, 27 jaar, strijden tegen de beste trambestuurders van Europa. Wat kunnen we ons daar precies bij voorstellen? Wat gaat er gebeuren? Neem ons even mee.
2: Nou, je zei het net al, bowlen met de tram.
1: Wat is dat?
2: Dan heb je pionnen voor de tram en een hele grote bal. En dan moet je in één remstand moet je keihard tegen de bal aanrijden. En dan hopelijk gaan alle pionnen om.
0: Wat cool.
1: Wat spannend.
0: Ik vroeg me trouwens nog af. Het is natuurlijk niet onze eigen RET-tram die daar zometeen met het EK in Polen rijdt. Moet je dan die hele tram weer opnieuw gaan uitproberen, oefenen? Dat je daar een beetje normaal in kan rijden in zo'n Poolse tram?
2: Ja, de tram komt helaas niet mee in de koffer.
0: Nee.
1: Nee.
2: Dus, vandaag gaan we oefenen met z'n allen, alle teams.
1: Ja, en daar ben je dus best een beetje zenuwachtig over, hè?
2: Ja, heel erg.
1: En wat maakt het dan dat je zo zenuwachtig bent? Want hoe lang ga je al mee als trambestuurder in Rotterdam?
2: 2 jaartjes.
1: Nou, jaartjes. Denk ik, je hebt best wel wat ervaring. Ja. Wat maakt het dan dat je zo zenuwachtig bent?
2: Ik ben altijd zenuwachtig voor nieuwe dingen.
1: Ah, dat zit gewoon in jou.
2: Ja, dat zit gewoon in mij.
0: Oh, maar op welk stuk ben je nou zo meteen het beste? Waar je van denkt, dat ga ik gewoon rocken. Is dat bowlen dan met de tram? Of heb je een andere waar je heel goed in bent?
2: Ik denk misschien de inschatting met de deur, maar dat durf ik niet te hard te zeggen.
1: Het inschatten met de deur, hoe gaat dat dan? Hoe zit dat dan met het inschatten van de deur?
2: Dan heb je een pijl op de weg en dan moet je precies met de pijl in het midden van deur 2 komen te staan.
1: Ah, oké. En daar ben je over het algemeen wel goed in het inschatten dus.
2: Ja, met onze tram wel.
1: Nou, ik wens je heel veel succes samen met Jeffrey. Doe hem ook de groeten, hè?
2: Ja, zal ik doen.
1: En we spreken jou maandag weer als je in de top 3 geëindigd bent. Dat snap je, hè?
2: Ja, ik hoop van wel.
1: Ik hoop het ook. Wel. Nou, dan hopelijk tot maandag.
0: En dan zijn die zenuwen helemaal voorbij.
2: Tot maandag.
1: Je hoorde Elvira Alblas, 24 jaar. Morgen verdedigt ze samen met collega Jeffrey de eer van Rotterdam op het EK trambesturen in Polen. Elvira, heel veel succes.
2: Heel erg bedankt.

0: Fleming, Feyenoord-fan. Zij wil mij hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijg je het nieuws van Dordrecht-fan Dave Datema.
2: Nederland heeft 6 ploegen die Europees voetbal spelen dit seizoen. Maar heel erg lekker gaat het tot dusverre nog niet echt. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch, daar komen alle echte Rotterdammers.
12: Oh ja joh?
11: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
1: Een hele goede morgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. 5 kilometer, doe je 6 minuten langer over. En ook de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Afrit Brielen en Oostvoorne. 6 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dat komt door die veiligheidsmaatregelen met de Zuurhofbrug. En daarom word je geleid via de vluchtstrook.
0: En dan gaan we naar het weerbericht. En Steven van der Gijzen, ik stuurde jou gisteren nog even een appje van... oh, dit is dus buiige regen. Het was de hele tijd, die kraan ging open en dan ging die weer even dicht. En het waren echt plensbuien af en toe. Niet normaal. Cool.

0: daarna was het weer, weer gedaan met de regen.
1: Ja, klopt. En lokaal is ook veel regen gevallen gisteren door die buienregen. Plaatselijk meer dan 10 mm. En in de loop van de avond werd het gisteren uiteindelijk wel droog. Vandaag zelfs een hele aardige dag met af en toe wat zonneschijn. Temperaturen lopen vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Maar wel in de loop van de dag toch alweer die stevige zuidwestenwind. Die kan langs de kust wel weer krachtig worden met een windkracht 6. Nou, morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking in de regio. Plaatselijk een beetje regen. Of ook af en toe wat zonneschijn, maar ik verwacht daar niet heel veel van. Ondanks de bewolking morgenmiddag wel 20 tot 21 graden... maar ook morgen nog steeds die stevige zuidwestenwind. Nou, zondag valt er in de ochtend regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droog... met meer ruimte voor de zon. Dan neemt ook eindelijk die wind af... en de temperatuur stijgt dan naar 19 graden. Nou, en Peter, waarschijnlijk volgende week een beetje nazomer. Zometeen alle details.
0: Ja, want nu is er wel weer genoeg regen gevallen, hè?
1: Zou je bijna denken.
0: De bloemen en de planten hebben nou wel weer even genoeg gehad. Hey, dankjewel, Steve.
1: Oké, hoi.
0: Het is 8:02. Tijd voor de hoofdpunten. En die kreeg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn twee vrouwen geschept door een tram gisteravond laat. Ze raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken en ook is gesproken met de bestuurder van de tram. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter betaal je nu €2,81. Dat is de adviesprijs, dus meestal de prijs die je langs de snelweg betaalt. Het komt vooral door de schaarste aan diesel, legt deze econoom uit.
3: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland vrij ongebruikelijk. En oh, wat waren ze blij dat ze de Europa League hadden gehaald... daar in Nijmegen bij NEC. Maar dat betekent dus ook dat je moet spelen tegen hele goede tegenstanders. Tegen Juventus verloor NEC gisteravond met 5-0. De ploeg uit Nijmegen kwam er geen moment aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net iets anders.
4: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk... De eerste, 8 minuten of zo, ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
2: Ja, je krijgt vooral heel veel ruimte om achter je tegenstander aan te lopen. De meest opvallende uitslag kwam gisteren overigens uit Noorwegen. Daar verloor Lillestrøm van Torreense uit Portugal. Mocht je nou zeggen, Torreense, nog nooit van gehoord. Ja, dat kan kloppen. Het is namelijk een ploeg uit de eerste divisie in Portugal. Maar het won de beker en mocht dus de Europa League in. En daar won het met 2-1 in Noorwegen. Overigens speelde Lillestrøm 2 jaar geleden ook nog in de eerste divisie. Het won de beker en daar loopt zo'n seizoen heel anders. Die loopt daar van maart ongeveer tot en met oktober. En inmiddels staat die ploeg nu in de subtop van de Noorse eredivisie. Maar eigenlijk twee recente eerste divisionisten tegen elkaar. En dat is gewonnen door de Portugezen.
0: Wat ontzettend leuk zeg. Nou, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Dankjewel Dave.
2: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Aretha Franklin, maar eerst Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Radio.

0: Heerlijk om weer te horen. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. En dan moet je toch denken aan de Soundmix Show waarmee hij ooit doorbrak, hè, via Henny Huisman. Maar begin jaren 90 had hij 3 Italiaanstalige albums uitgebracht. Maar van het 3e, Giorno per Giorno, werd het nog maar zo weinig verkocht dat hij niet eens in de top 100 terecht kwam.
1: Nee.
0: En toen zeiden ze met z'n allen bij elkaar gaan zitten, wat zullen we gaan doen? Nou, en toen zeiden ze, zullen we anders een Nederlandstalig liedje opnemen? En kwamen ze met Dromen zijn bedrog.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Nee, puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes! Je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren. Mensen nemen zelfs puzzelboeken mee op vakantie.
1: Nou, moet niet gekker worden.
0: We hebben een wel heel speciale voor je in de aanbieding.
1: Wij hebben namelijk het enige echte Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje voor je. Daar maak je kans op als je zo meteen de opgave juist weet te maken. En wat staat in dat puzzel? Een boekje hoor ik je denken. Nou, er staan woordzoekers in, sudoku, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja, je hoort elke dag een andere puzzel, geregeld ook andere categorieën. En aan jou dus de taak om de puzzel van vandaag op te lossen. En het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. En vandaag is het een opdracht uit een Zweedse puzzel van ons eigen puzzelboekje. Wij zoeken vandaag een woord voor grappenmaker. En dat is een woord van 3 letters.
1: 3 letters maar?
0: Ja, dus jij dacht meteen aan komiek bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: maar dat is niet het goede.
1: Of aan Peter.
0: Ja, precies. Maar dat is niet het goede antwoord, want dat is 5 letters. Wat is wel het goede antwoord? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. We zoeken dus een woord voor grappenmaker van 3 letters. Een woord voor grappenmaker van 3 letters.
2: De Peter en Milou puzzel.

0: Yes, Aretha Franklin en respect. En dat verdient ze zeker. En dat krijgt ze ook binnenkort op televisie. Hè? Want Sherman Rouse, onze eigen Rotterdamse zangeres Sherman Rouse, is nu samen met Matthijs van Nieuwkerk een programma aan het opnemen over Aretha Franklin, getiteld Soul Sister.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, je kan nog steeds meedoen met de Peter en Milou puzzel. Het is niet lol. Het goede antwoord is niet lol.
2: Nee.
0: Maar we zoeken wel een grappenmaker van 3 letters.
2: En jij bent het niet.
0: Ik ben 5 letters. En komiek is 6 letters. De vraag... K-O-M... Ja, dat is inderdaad 6 letters. Maar we zoeken er een van 3 letters. Dus weet jij hem, laat het maar weten via de Rijnmond-app.
2: En ik kwam zo'n bijzonder verhaal trouwens tegen. Mark uit Capelle aan de IJssel maakte wel iets heel bijzonders namelijk mee toen hij van de week voor een flesje melk naar de supermarkt reed op zijn fiets. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dat zit zo. Ik ga dus inderdaad naar de winkel toe. Ik koop 1 flesje mullenmelk. Nog een paar andere boodschappen wat ik nodig had voor mijn kinderen en mijn gezin. En ik ga op de fiets terug naar huis toe. Draai ik tijdens het fietsen even stoppen. En ik draai het flesje open. En ik hoor ineens dat welbekende geluid.
2: Er kwam gewoon geluid uit jouw melkdopje.
3: Ja.
2: Wist je van tevoren dat er een actie was met dit soort melk?
3: Ja, ik wist wel dat er iets gaande was. Maar ik was er niet bewust mee bezig of zo, zeg maar. Ja, dat. Ja,
2: en dan gaat het dopje open en dan zit je dus gewoon op dat fietsje in Capelle aan de IJssel. En hij begint te moeien tegen jou, te loeien. En wat doe je dan? Ben je niet gevallen?
3: Nee, gelukkig niet. Nee, want ik stond stil om het flesje open te draaien, zeg maar. Dus ik stond gelukkig stil. Ik was eventjes verbaasd, zeg maar. Ik was even van mijn, apropos, zeg maar. Van, wat overkomt me nou? Dus ik ben om 8 uur naar huis gegaan, zo gezegd.
0: Ja.
3: En daar op de website heb ik mijn code ingevuld en het afgewacht, zeg maar.
0: Maar even voor de duidelijkheid. Jij hebt hier dus mee een gigantisch geldbedrag gewonnen, of niet?
3: Ja, absoluut. Weliswaar 25.000 euro.
0: 25.000, dat is lekker, hè?
3: 25.000 euro, ja.
0: Zo, dan ga je naar de supermarkt voor een flesje melk. En dan ga je er dus vandoor met 25.000 euro. Omdat je dit hoort tijdens het openmaken van die dop. Nou, dat is toch bizar. Ja. Dit maak je toch nooit van je leven meer mee?
2: Ik denk altijd bij dit soort acties, hè, want er gebeuren vaker...
0: Win je nooit.
2: Dat win je nooit, weet je wel. Bestaan ze überhaupt wel. Maar jij was dus gewoon zo winnaar en je hebt gewoon 25.000 euro gewonnen. Bruto, moet ik er wel bij zeggen. Wat ga je met dat bedrag doen?
3: Als eerst ga ik met mijn gezin naar Walt Disney.
0: Leuk.
3: Ik wil heel graag een elektrische fiets om makkelijker naar mijn werk te gaan, zeg maar.
0: Ja?
3: In plaats van de oude borrel die ik nog heb. En met mijn moeder een keer uit eten. Lijkt wel superleuk.
0: Zit even te kijken, dat is ongeveer... Nou, dan kom ik nu op 40.000. Nou, dan kom je nog 15.000 tekort. Nee hoor. Nee, hartstikke leuk. Hey, gefeliciteerd. Hè. Wat ontzettend leuk dat je dit hebt meegemaakt. En geniet ervan. Je kan nooit meer tegen mensen zeggen, ik win nooit wat.
3: Nee, dat is zeker waar.
0: Hey, fijne dag, hè. Geniet ervan.
3: Ja, dankjewel. Doei.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear bij Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: We spelen inderdaad nog steeds het Peter en Milou puzzel. Daar staat een heel mooi Peter en Milou puzzelboekje tegenover. En dat puzzel voor alle leeftijden is, dat blijkt wel. Want ik heb Noor van 13 jaar uit Rotterdam-Ommert aan de telefoon. Noor, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij houdt dus van puzzelen.
4: Ja, heel erg.
3: En wat voor puzzels maak jij dan?
4: Ik maak vaak woordzoekers.
3: Ja. En nog meer?
4: Ook vaak kruiswoordpuzzels.
3: Hey, en Noor, hoe ben je daarmee begonnen? Want ik ken niet zoveel 13-jarigen die puzzelen.
4: Ik had een keer voor mijn verjaardag een boekje gekregen. Toen ging ik daarmee beginnen. En toen vond ik het heel leuk om te doen.
0: Nou, wat superleuk. Goed. En luister je samen met je ouders naar Radio Rijnmond of helemaal alleen?
4: Ik luister vaak heel samen met mijn ouders.
3: Wat gezellig.
4: Naar Radio Rijnmond.
0: Gezellig.
4: Elke ochtend hebben we het opstaan.
0: Puzzelen met je ouders op de radio. Wat heerlijk zeg. En fijn dat we erbij mogen zijn aan de keukentafel.
3: Leuk.
0: Zo bij het ontbijt, hè?
4: Ja, gezellig.
0: En wat ga je doen vandaag in het dagelijks leven? Wat doe je?
4: Ik zit op school, dus ik ga zo meteen naar school.
0: En welke school is dat? En welke opleiding doe je?
4: Ik zit op het iCollege in Capelle.
0: Ah, oké.
3: En ik denk zomaar in het tweede leerjaar dan?
4: Nee, nog wel in het
0: eerste leerjaar. Maar dit is wel echt een puzzelkampioen, dus waarschijnlijk heel hoog niveau. Maar goed.
3: Maar we moeten hem eerst gaan raden dan samen.
0: Ja, eerst even het antwoord doorgeven natuurlijk, hè?
4: Ja.
0: Heb je enig idee?
4: Ik denk dat Nar het goede antwoord is.
0: En komt dat van papa, mama of van jezelf?
4: Helemaal van mezelf.
0: Wauw, dat zou wel fantastisch zijn als het goed is. En ik heb goed nieuws, want het is goed!
3: Ja! Yeah! Gefeliciteerd, Noor. Jij gaat er vandoor met dat Peter Milou puzzelboekje.
0: En die staat ook helemaal van jezelf.
3: Ja, niet van papa en mama.
4: Nee, niet van papa en mama.
0: Hey, gefeliciteerd, hè?
1: De Peter en Milou puzzel.
0: En een fijne dag. Groetjes aan je ouders. Doei, doei.
4: Dankjewel, doei.
0: Dit is Radio Rijnmond. Zometeen Supertramp. Yves Berendsen komt eraan met hun cover van Clouseau. Geweldig nummer hebben ze gecoverd in De Beste Zangers. Die hoor je zometeen voorbij komen. Maar eerst de mannen met baarden. Behalve de drummer, dat is Frank Beard. Maar die heeft geen baard als enige. Zie je

0: Jessie J. En Price Tag bij Radio Rijnmond.
1: En waarom duurde het 4 jaar voordat de beroemdste nachtburgemeester van Rotterdam, oftewel Jules Deelder, zijn eigen plein kreeg? Je hoort het zometeen direct na de reclame van Stratennamencommissie Thijs Blompost.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: 8:00, een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond.
0: Zometeen die geweldige nieuwe single van Yves Berendsen. Nou ja, nieuw, het is een cover van Clouseau. En Supertramp komt eraan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt namelijk alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt en werd daarna onwel. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesselanden gedemonstreerd tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk. Volgens de gemeente is de parkeerdruk groot, ook buiten de ring, in wijken als Ommoord en Zevenkamp. Bewoners zijn het er niet mee eens en zeggen dat de gemeente het parkeren gebruikt als melkkoe. Voor de bewoners betekent dat ze een parkeervergunning moeten aanvragen.
16: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
15: De Rotterdamse wethouder Zegers nam gisteravond de petitie aan. Per 1 december wordt in Nesselanden als eerste het betaald parkeren buiten de ring ingevoerd. Daarna volgen ook andere wijken. Een autobestuurder is gisteravond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem tot aan de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. In Opheusden, in de Betuwe, zijn volgens de politie meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Dat was een avond van de gemeente Neder-Betuwe, waar gesproken werd over de plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten bij het gemeentehuis. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop is de ME ingezet. De politie bleef vanwege de grimmige sfeer na afloop van de vergadering enige tijd in het gemeentehuis. Aan het einde van de avond was volgens de politie de rust grotendeels teruggekeerd. Het weer. Bewolkt, af en toe zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is 18 tot 19 graden vandaag. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het morgen 20 graden. tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de vier langste files bij ons in de regio op dit moment. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 5500 en 5700. En afrit Oostvoorne, 4 kilometer, doe je 3 minuten lang over. Ook op de A16 file Rotterdam richting Breda tussen Knoppen Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen. 2 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er nog dicht. Dan nog 2 files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoppen Terbrechtseplein. 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot dus ook een A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoppen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer en daar doe je ook 5 minuten lang over.
0: Nou, binnen nu en 2 minuten hoor je deze.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niets lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010 307 4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
4: Bel 010 307 4015.
5: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigttravel.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
21: Radio met een grote R.

0: Ik dacht het gisteren wel hoor. It's raining again, dacht ik dan. Weet je wel, met die buiige regen van gisteren. Elke keer zo'n plensbui en dan was het weer even droog. En dan dacht je weer, it's raining again. Supertramp hoorde je bij Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: Thank God, it's Friday. Het is gewoon bijna weekend, jongens.
0: En je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag is er bewolking, af en toe zon en het blijft tot de avond vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt tot maximaal 19 graden.
1: De langste file in onze regio die vind je op de A15 tussen de havens 55 en 5700. En afrit Oostvoorne en heb je nu 5 minuten vertraging.
0: De familie van de man die zaterdag na zijn aanhouding overleed in Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat zegt advocaat Gerald Roethoff die de familie van Alfredo bijstaat.
1: En na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor de begrotingsplannen. Worden het deelakkoorden of wordt het een totaal akkoord en gaan we dan via links of rechts naar de Rotterdamse partijleider van 50PLUS Jan Struijs? Die kan in ieder geval niet wachten om te beginnen.
2: Wij zijn een zeer constructieve partij met gelukkig velen in de Kamer die dat ook zijn. En als dragende middenvelder praten we met ministers, maar de warming-up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
3: We zijn uit de startblokken, dat is deze miljoenennota. We gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
2: Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
1: Geweldig.
0: Ja, mooie uitspraak van Jan Struijs. En over middenvelders gesproken, Givay Zegiel die blijft langer bij Feyenoord. De middenvelder heeft zijn contract verlengd en ligt nu tot medio 2029 vast in de Kuip. Zegiel heeft zich nadrukkelijk laten gelden. De geboren Rotterdam. Rotterdammer voert op dit moment zelfs de topscorerslijst aan met 5 goals.
1: En vandaag na 4 jaar wachten is het dan eindelijk zover. Ja, Jules Deelder krijgt zijn eigen plein in Rotterdam en zometeen meer daarover.
0: Maar eerst Yves Berendsen.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: 90.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
7: Radio met een grote R.
8: Goeiemorgen, Peter en Milo.

0: En zo is het maar net. You to me or everything van The Real Thing was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is een vrouw, een monoloog van een vrouw. Kijk dan daar aan de overkant met die zinksnijer. Krijg je daar ook de pleuris van dat wijf. Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdam zeus en toen ik nog een Amsterdam zo... krijgt ze de tering met de Amsterdam, met de tyfus erbij.
2: Oh, heerlijk. Je krijgt toch heimwee naar Jules Deelder, hè? Maar in zijn eigen Rotterdam is hij voor eeuwig vastgelegd in het straatbeeld. Vanaf vanmiddag heeft hij namelijk zijn eigen plein. De voormalig nachtburgemeester krijgt niet alleen een plein... maar ook zijn standbeeld wordt verplaatst van Café Ari... naar dat plein. En dat is aan de Nieuwe Binnenweg, vlakbij zijn oude huis en stamcafé Ari. Daar wordt dus het J.A. Deelderplein officieel onthuld door burgemeester Carola Schouten. En de secretaris van de Straatnamen- en Gedenktekencommissie Thijs Bijpost. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik zou bijna willen zeggen, eindelijk zeg. Het heeft jaren geduurd, hè?
3: Dat heeft inderdaad even geduurd, ja.
2: En waarom heeft het zo lang geduurd?
3: Hij is natuurlijk in 2019 overleden, maar al vrij snel... zijn de gesprekken daarna gestart om hem een prachtige plek in Rotterdam te geven.
2: Maar hoe moeilijk kan het zijn? Waarom duurt dat jaren?
3: Omdat we als commissie houden we ons ook aan een aantal richtlijnen. En een daarvan is dat iemand binnen 5 jaar nog niet in aanmerking komt voor een straatnaam. Dus dat geldt natuurlijk dan ook voor Jules Deelder, helaas.
0: Ja, nee, Jules is geen uitzondering. Maar dan is het eigenlijk nogal vrij snel gegaan als er 5 jaar overheen moet gaan.
2: Dan is het snel, ja.
3: Ja, dat vind ik ook. Eigenlijk hadden we deze locatie al voor ogen, volgens mij binnen een maand na zijn overlijden. Dus hebben we er nog een tijdje op de informatie moeten zitten. Ja. Maar daarna was er nog 5 jaar wachten tot we deze locatie hebben gevonden.
2: En waarom deze locatie?
3: Sorry, wat zei je?
2: Waarom deze locatie?
3: Natuurlijk vanwege de nabijheid van zijn woning, waar hij natuurlijk in... Nou ja, volgens mij vanaf de jaren 80 heeft gewoond. En daar was hij altijd wel te vinden. Dus ik heb zelf ook in die straat gewoond. Dus ik kwam daar ook vaak tegen in de supermarkt of nabij het café daar. Dus dan was het 1 en 1 is 2 wat dat betreft. We hebben verder ook nog gekeken naar bijvoorbeeld een locatie in Overschie. Waar hij is geboren, of anders in Spangen bij Sparta. Maar eigenlijk was dit qua levendigheid, paste dit ook meer bij het leven van Jules.
0: En heb je dan ook heel veel contact gehad met de nabestaanden? Bijvoorbeeld zijn dochter Ari over jouw plannen?
3: Ja dat is, die gesprekken zijn eigenlijk al heel snel van start gegaan na het overlijden. Deze locatie is volgens mij ook een idee van Rien Vroegendewij. Dus de voormalige, of de schrijver en dichter uit Rotterdam. En hij was ook bevriend met Annemarie en Ari. En het was eigenlijk zijn idee om dit namens Ari en Annemarie voor te stellen.
0: En hoe blij zijn ze hiermee nu?
3: Sorry?
0: Hoe blij zijn Ari en Annemarie?
3: Die zijn hier wel erg blij mee, want ze wilden vooral een erg levendige plek in de stad. En dat hebben we hiermee ook wel gevonden.
2: Dat is het geworden inderdaad, ja. Het wordt dus het J.A. Deelderplein, hè? Dus met initiaal in plaats van Jules. Waarom precies die naam?
0: Hoe ziet het eruit?
2: Ja, hoe ziet het eruit inderdaad?
3: Onder die naam publiceerde hij ook. Dus dat was ten eerste wel een verzoek van Annemarie en Ari. En ten tweede heeft hij in 1986 ook in een interview gezegd... met Hans Sleutelaar dat als er een straat naar hem vernoemd wordt... dan het liefst het J.A. Deelderplein. Nou, dan is het 1 en 1 is 2 om die naam dan ook aan het plein te geven.
2: Nou, leuk zeg. En vanmiddag om 3 uur is het zover, hè? Dan wordt het J.A. Deelderplein dus officieel geopend door de burgemeester, door Carola Schouten. Wil je alvast in de stemming komen, zou ik zeggen, wandel over de Nieuwe Binnenweg. Want de etalages die hangen daar vandaag massaal vol met gedichten ook van de legendarische nachtburgemeester. Dank je wel voor je tijd. Thijs Bijpost van de Straatnamen- en Gedenktekencommissie.
3: Graag gedaan.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
12: Een hele goede morgen. Het is een halve minuut voor 8:30. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Europort tussen haven 5700 en 6200. En afrit Oostvoorne, 3 kilometer, heb je nu een klein minuutje vertraging. Maar je wordt daar over de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn dicht en dat heeft alles te maken met die Zuurhofbrug. Dan nog een korte file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen. 2 kilometer, ook daar 2 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. En daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En dan tot slot een iets langere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer en heb je nu 6 minuten vertraging.
13: En onze weerman Steven van der Gijs, een hele goede morgen. Gaat het weer zo plan als gisteren of valt het wel mee?
14: Nee, dat valt zeker mee, Peter. Want vandaag hebben we te maken met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het zelfs helemaal droog. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 18 of 19 graden. Met vanmiddag dan wel weer een stevige zuidwestenwind. Morgen een dag met vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, maar het stelt weinig voor. Middagtemperatuur morgenmiddag dan wel 20 tot 21 graden. Maar ook morgen nog steeds een stevige zuidwestenwind. Nou, op zondag valt er in de ochtend af en toe regen. Zondagmiddag wordt het droog. Temperatuur gaat stijgen naar zo'n 19 graden. En dan neemt ook eindelijk in de loop van de dag de wind wat af. Ja, en vanaf maandag, Peter, een overgang naar rustig en droog najaarsweer. Zeker vanaf dinsdag staat er nog maar heel weinig wind. Breekt de zon ook meer en meer door. En zeker vanaf woensdag is het zelfs vrij zonnig in de regio. Temperaturen zijn ook aangenaam. Die liggen dan in de middag zo rond de 19 of 20 graden.
13: Zeg jij nou dat de zomer weer terugkomt?
14: Nou, een beetje nazomer. Een beetje nazomer.
13: Heerlijk,
14: ja,
13: zeg.
14: Lekker.
13: Het is 8:58. Radio Rijnmond, een hele goede morgen. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. In Groningen staat vandaag een 15-jarige tiener voor de rechter die verdacht wordt van het doden van beide ouders in het Groningse Meerstad. De zaak dient voor de kinderrechter. Die is daarom dus achter gesloten deuren en de kans dat er vandaag meer duidelijkheid komt is dus niet zo groot. Het stel stond op het punt te gaan verhuizen, de ouders. Er waren wel wat zorgen over de tiener die soms 's avonds laat hardrennend op straat werd gezien. Maar volgens het AD lieten de buren weten dat ze worstelde met haar identiteit en liever een jongen wilde zijn. Ze zou ook in transitie zijn geweest en had

0: haar lange haren al afgeknipt.
1: Jeetje, wat een verhaal.
0: Ja. In Zuid-Amerika is een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo, schrijft RTL Nieuws. De soort is wat kleiner dan de gemiddelde huiskat, maar heeft opvallende vlekken en wordt daarmee vergelijken op een luipaard. Ja, de kat is ongeveer 45 centimeter lang, 1,5 kilo. Dat is een stuk lichter dan bijvoorbeeld de gemiddelde huiskat. Die zit meestal tussen de 3,5 en 5 kilo. Nou, de soort werd 10 jaar geleden voor het eerst gezien. Iemand had een kitten gevonden, meegenomen naar huis, in de veronderstelling, dit is gewoon een katje zonder huis. Maar ja, dat beestje werd groter en het gedroeg zich ook niet echt als een huiskat. Vervolgens is die persoon ermee naar wat onderzoekers gegaan. Die merkte wel degelijk verschillen. Totdat ze op een gegeven moment zeiden van, nou, laten we eens eventjes gewoon het DNA gewoon gaan vergelijken. Ja, daar bleken grote verschillen in te zitten. En de conclusie werd getrokken, dit is gewoon een hele nieuwe soort.
1: Wat grappig.
0: Nou, sindsdien is er eigenlijk alleen nog geen ander exemplaar nog van deze Leopardus tilcayo gevonden. Ja, de dieren zouden leven in een bergachtig en vochtig bosgebied daar in Zuid-Amerika, dat moeilijk toegankelijk is en ook bijzonder schuw zijn. Dus dat zou dan weer een verklaring zijn dat er nog geen ander exemplaar is gezien.
1: Heel bijzonder. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Frank Boeien en Benson Boon, maar eerst Keen voor je.

0: En Everybody's Changing op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Yes, elke dag rond deze tijd hoor je van ons een korte voetbalupdate met het laatste nieuws uit de regio. Feyenoordspeler Anis Hajmoussa is opnieuw geselecteerd voor het nationale team van Algerije. En dat is best interessant, want bij de Algerijnen hebben ze een nieuwe tijdelijke bondscoach, Brahim Hemdani. Die neemt het voorlopig over van Vladimir Petkovic. Daarnaast is sterspeler Riyad Mahrez niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg. En juist hij was jarenlang de grote man op rechts, de plek waar Hajmoussa ook het liefst speelt. Dus voor de Feyenoorden ontstaan op deze manier kansen in het team van Algerije. En dat is wel lekker natuurlijk. Maar ja, of het voor Feyenoord altijd zo goed is, is altijd maar afwachten natuurlijk. Je wil een speler nooit geblesseerd terugkrijgen na een interlandperiode. En Tyrell Malacia die vervolgt zijn loopbaan in de Major League Soccer in Amerika. De voormalig Feyenoorder heeft een akkoord bereikt met FC Cincinnati, zo meldt Football International. De 27-jarige linksback tekent een contract tot medio 2027 met een optie voor nog een extra seizoen. Malacia zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Manchester United afliep. Bij de Engelse club werd hij nogal geplaagd door blessures. En Jivael Zegiel die blijft langer bij Feyenoord. De middenvelder heeft zijn contract verlengd en ligt nu tot medio 2029 vast in de Kuip. Zegiel heeft zich dit seizoen al nadrukkelijk in de basis gespeeld. Feyenoord ziet zijn ontwikkeling dan ook als een voorbeeld voor andere talenten. In een interview zei technisch directeur Davy Rigaud dat Zegiel in korte tijd veel impact heeft gemaakt. Zegiel zelf die spreekt van vertrouwen en wil zich verder blijven ontwikkelen in Rotterdam. De middenvelder voert op dit moment zelfs de topscorerslijst van de Eredivisie aan. Onder andere dankzij zijn treffer tegen PEC Zwolle.
3: Riet laat de bal lopen, zodat Hajmoussa op de middenlijn al op kan pikken. Hajmoussa, die hem dan meegeeft op Riet. Die bal is perfect op maat voorgeven. Hij legt het op Zegiel, doelpunt. Riet bij Zegiel ook. Nummer 5 van dit seizoen.
2: En daarmee is hier de topscorer. En je hoorde Dennis en Dennis natuurlijk op Radio Rijnmond.
0: En dan het programma. Vanavond gaat FC Dordrecht in de eerste divisie op bezoek bij Top Os. En morgen Eredivisie voetbal met Sparta thuis om 6:45 tegen SC Heerenveen. En Excelsior gaat om 8:00 op bezoek bij Ajax in Amsterdam. En zondag om 12:15 in de Kuip. Feyenoord tegen FC Utrecht. En die wedstrijd is natuurlijk ook live te volgen bij Radio Rijnmond met onze verslaggevers Dennis en Dennis.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Mensen Boon en Sorry I'm Here for Someone Else.
1: 4 keer Olympisch goud, meerdere wereldtitels en jarenlang een van de allerbeste wielrensters ter wereld. Maar achter al die successen volgt Leontien van Morsel ook tegen een eetstoornis. En juist die ervaring vormt de basis van het inloophuis Leontienhuis in Zevenhuizen, waar mensen met een eetstoornis en hun naasten al 11 jaar lang worden geholpen op weg naar herstel. En morgen kun je daar letterlijk voor in beweging komen, want Leontien van Morsel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat gaat er gebeuren dit weekend?
2: Ja, we hebben morgen de Charity Walk and Ride. En de totale opbrengst gaat naar het Leontienhuis. Dus mensen kunnen met ons meewandelen, 8 kilometer, of met ons meefietsen. We hebben een route van 30 of 60 kilometer. Ja, en met iedere donatie zijn wij hartstikke blij.
0: Ik vind het zo mooi, Leontien, dat je een Leontienhuis hebt, een inloophuis hebt voor de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij vroeger. Is dat ook een reden waarom je het hebt opgericht? Omdat je het zelf zo goed weet hoe dat voelt om een eetstoornis te hebben?
2: Ja, het is vreselijk. Het is vreselijk. Ja, dat klinkt misschien... Maar ik had niet meer willen leven, door willen leven met een eetstoornis. Dus ja, dat zet even gelijk het gevoel neer. En dat gevoel wat ik toen had, dat gun ik echt niemand. En dat gevoel wat ik nu heb, dat gun ik iedereen.
0: Ja.
2: Het is zo lekker om de balans terug te vinden in je leven en weer te genieten en dat je weer voelt dat de zon schijnt en dat je je niet schuldig voelt als je een puntje appeltaart opeet, dan is het leven zo mooi.
1: Kan je er nu ook helemaal vrijheid over praten en denk je niet meer van, oh jee, misschien val ik weer terug en zo?
2: Nee, ik ben daar wel heel lang bang voor geweest, omdat zeg maar na het overwinnen van mijn eetstoornis heb ik heel veel jaar geen tegenslagen gekend. Ja, en op een gegeven moment krijgt ieder mens weer tegenslagen. Maar hoe ga je dan met die tegenslagen om? Ja, dan moet je leren anders omgaan met je emoties. Maar je moet je realiseren dat stoppen met eten lost geen enkel probleem op.
1: Nee.
2: Dus ik heb nu weer een aantal tegenslagen gehad. En ik ben recht overeind blijven staan. En ik heb me goed verzorgd. Dus ik durf te zeggen, ik ben 100% genezen. En dat is voor ieder mens mogelijk.
1: Nou, wat prachtig hoe je
0: echt
1: dat zegt
0: mooi.
1: Ook. Wat begrijp je nou door je eigen ervaring wat voor ouders, partners of vrienden soms heel moeilijk te begrijpen is?
2: Nou, weet je, iedereen denkt dat het over eten gaat. Want heel veel mensen die niet begrijpen wat een eetstoornis is, die zeggen, ah joh, stop er een boterham in, stel je niet zo aan, ja. Eet gewoon een boterham extra. Maar een eetstoornis gaat niet over eten. 9 van de 10 keer zit er een zwaar achterliggend probleem waardoor iemand een eetstoornis ontwikkelt. Dus mensen, stop om te zeggen, eet een boterham extra, was het maar zo simpel.
1: Ja.
2: Maar zo simpel is het niet.
1: Dat hoor je dus nog steeds? Er is zoveel onwetendheid over deze ziekte blijkbaar?
2: Ja, er is nog steeds heel veel onwetendheid over deze ziekte. Wel, er is al wel veel meer kennis dan 30 jaar geleden, toen ik te kampen had met een eetstoornis.
1: Ja.
2: Maar er is nog steeds, die informatie moet veel meer verspreid worden. Dat mensen dit soort opmerkingen niet meer maken.
0: Wanneer moet je eigenlijk als ouders of als vriend, vriendin zijnde zorgen om iemand gaan maken? Wanneer moet je aan de bel trekken?
2: Wanneer moet je aan de bel trekken? Ja, als iemand steeds meer in zichzelf keert en er steeds slechter uit gaat zien, dan moet je wel aan de bel gaan trekken. En als ze aan tafel ook heel veel dingen over gaan slaan, ja, dan moet je wel met iemand die dicht bij je staat het gesprek aangaan van wat er is en wat die persoon voelt.
1: Ja, ja, ja. En voor bewustwording kun je natuurlijk morgen ook meelopen, hè, met die Charity Walk en Ride. Jij doet zelf ook mee met de walk en dat doe je eigenlijk voor een heel speciaal iemand, hè?
2: Nou, ik doe dat voor iedereen, want ik ben daar morgen, ik ga wandelen, ik ga niet fietsen en ze hebben allemaal een speciaal plekje in mijn hart en het is ook heel bijzonder, want er lopen ook heel veel mensen mee die in die 11 jaar beter geworden zijn door hetgeen wat wij ze hebben kunnen bieden in het Leontienhuis.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik heel bijzonder, dat zij ook allemaal meelopen en meefietsen. Maar ja, er is één die heeft een heel speciaal plekje in mijn hart. Ze hebben allemaal een speciaal plekje in mijn hart. Maar Tim, die is zijn broertje Wessel verloren een aantal jaar geleden. Zijn tweelingbroer aan anorexia. En ja, weet je, hij stuurt me altijd al 2 maanden voor de charity walk en Ride Leontine, wandel je met me mee? Zeg ik, natuurlijk wandel ik met je mee.
1: Ja, prachtig.
2: En dat doen we morgen voor Wessel, maar niet alleen voor Wessel. Voor ook heel veel mensen die een kind verloren zijn of die op dit moment iemand hebben binnen hun gezin die leidt aan anorexia of bulimia of een andere eetstoornis.
1: Heel mooi verteld. Dankjewel, Leontine van Moorsel. En meer informatie over het Leontienhuis en de charity walk and run en hoe je kunt opgeven vind je op leontienhuis.nl.

0: Als zo'n lekkere uit je dak weekendplaat. Irene Kerwa en Fame bij Radio Rijnmond.
1: We krijgen trouwens van Jannie via de Rijnmond-app al een vraag. Peter en Milou, wat doen jullie nou in die envelopjes?
0: Nou ja, daar had het eerder deze week over. Ja. Jij hebt een bruiloft dit weekend.
1: Ik heb vanavond een bruiloft. En ik heb ook later deze week nog een bruiloft. De een alleen een feest, de ander daggast. En jij hebt ook een bijzonder feest.
0: Ik heb een bruiloftsjubileum in Café Swaf in Rotterdam. En er komen ook allemaal journalisten en zo. Hartstikke gezellig. Maar de vraag is dus, wat doe je dan in die envelop? Want ze zijn ook nog eens jarig, die twee.
1: Ja, het houdt niet op.
0: Dus ik zat te denken, wat doe ik nou in die envelop? Jannie, nou, ik zal die vraag beantwoorden. Ik dacht eerst aan 100 euro, maar naarmate ik er langer over nadenk en de reacties las van mensen, ga ik toch voor 120 euro in de envelop.
1: Jij bent gul. Ja. Dan voel ik me gelijk een stuk slechter.
0: Hoezo? Wat doe jij in de envelop?
1: Nou, ik had eigenlijk, maar ik moet het dus nog gaan pinnen, dus misschien wordt het dan toch meer. Maar ik dacht eigenlijk 50 voor vanavond, want het is een feestje.
0: Ja.
1: Dus dat is 2,5 uur feest. En 100 voor van de week. Want dan ben je echt de hele dag erbij.
0: Ja, precies.
1: En dat is voor één persoon trouwens.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is voor één persoon. Ja. Wij zijn met z'n tweeën. Dat scheelt natuurlijk ook. En dit gaat om twee personen met een bruiloftsjubileum en twee verjaardagen.
1: Ik vind het toch een partijtje lastig nog steeds.
0: Ja, het is lastig, hè?
1: Ik sta straks bij die pinautomaat. Ja. En dan denk ik, ja, hoeveel moet ik eruit halen?
0: Je wil niet die vriendin zijn die het minste geeft natuurlijk.
1: Nee, en misschien luistert ze wel mee, die vriendin van vanavond.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad.
1: Oh, sorry. En zometeen hoor je Ruud de Boer in de boer op. En hij begint traditie getrouwd met zijn 8:55 natuurlijk. Met vandaag de Bee Gees, Dean Lewis en Johnny Nash voor je.
0: Zometeen tussen 9:12 de boer op onder leiding van uw gastheer Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Hey Raymond!
19: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Hey Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: In Dordrecht is het 14 graden. Goedemorgen, hier ben ik bij Rijnmond.
11: De Borrel, daar luister je naar. En de komende 3 uur kun je natuurlijk weer terecht in de koffiecorner voor het nieuws van de dag. Nou ja, ik weet niet of je toevallig nu zit te luisteren in Rotterdam-Krooswijk, maar de wijk is gekozen in de lijst met 40 coolste wijken ter wereld. Dat staat in het magazine Time Out. Wat vind jij nou een echte coole plek om te wonen? Nou, laat het me weten. Kom even langs in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En zometeen een 5 na 9 aangevraagd door Piet Pauw. Hij is van de Prostaatkankerstichting. En er komt een bijzonder belangrijke dag aan. En er horen 5 heel mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt namelijk 1/5 van de gemeentelijke subsidie voor evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baroeg, Rotterdam Pride en de Pleinbioscoop en wat kleinere festivals, denkt het organiserende Rotterdam Festivals. Een online petitie om die dingen te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is er na de bezuiniging nog steeds 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festival. Ze zegt ervoor te waken dat die gratis festivals verdwijnen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn 2 vrouwen geschept door een tram. De 2 raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er gisteravond laat nou eigenlijk is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken. Ook is er gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers in, maar die zijn niet gewond geraakt. Een autobestuurder is gisteravond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten totdat de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun krijgt voor zijn plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord is of met deelakkoorden. De grote oppositiepartijen herhaalden dat het kabinet een keuze moet maken, maar de pogingen van pro-voorman Klaver en JA21-leider Eertmans om een antwoord te krijgen leiden tot niets. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of een deelakkoord te komen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, af en toe zon. Op de meeste plaatsen is het droog vandaag. Het wordt 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Betrekkelijk rustige ochtendspits. Natuurlijk hebben we nog te maken met die aanpassingen bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de slechte staat. En verder op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Bresseplein en Rotterdam-Kralingen 5 minuten door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn nog wel dicht. Verder op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel en knooppunt Bresseplein 10 minuten. En tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delshaven nog eens 10 minuten. 5 minuten ben je langer onderweg op de 27. Gorkum richting Utrecht. Tussen Noordeloos en Lexmond. Zometeen de 5 na 9. Ik ga praten met Piet Pauw van de Prostaatkankerstichting Regio Zuid-Holland. Binnenkort, dat is heel snel, over 3 dagen... dan wordt er in de Boei in Rotterdam-Zuid een themaavond georganiseerd. En dat is belangrijk om daarbij te zijn, of in ieder geval je daarvan op de hoogte te stellen. Het is belangrijk dat er onderzoek blijft gedaan worden. En er horen 5 mooie platen bij in de 5 na 9.
21: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst, en design.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
27: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De Boer op. Ruud de Boer.
28: Radio met een grote R.
30: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Johnny Nash. En I Can See Clearly Now, de eerste van...
1: De 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Piet Pauw van de Prostaatkankerstichting Regio Zuid-Holland. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, ik moest natuurlijk gelijk denken aan Lee Towers, maar die komt straks voorbij in de 5 na 9.
2: Ja,
0: dit was er eentje van Johnny Nash.
2: Ja.
0: Komt er een belangrijke dag aan, Piet. Komende 21 september wordt in het Ipsohuis De Boei in Rotterdam een themaavond georganiseerd over prostaatkanker. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Dat initiatief dat is eigenlijk ontstaan vanuit De Boei, hè, vanuit dat inloophuis.
0: Ja.
2: Die zetten zich in voor mensen en nabestaanden met kanker.
0: Mm-hmm.
2: En dit past natuurlijk goed in hun visie om mensen te betrekken bij kanker.
0: Ja.
2: Die heeft contact gezocht met uroloog dokter Rikke.
0: En, die is van het IJsseland ziekenhuis, hè, geloof ik?
2: Die is van het IJsseland ziekenhuis. Ja. En die was gaarne bereid om eens een verhaal te houden over prostaatkanker.
0: Ja, want wat zijn nou de grootste misverstanden? Hè? Want wat je heel vaak hoort is, oh, prostaatkanker, ja, daar word je mee ouder.
2: Dat is natuurlijk lang zo geweest.
0: Ja.
2: Dat ze zeggen van mensen, de meeste mannen die sterven niet aan prostaatkanker, maar met prostaatkanker. Maar dat is natuurlijk wel wat aan het veranderen.
0: Ja.
2: Dat komt natuurlijk meer omdat er steeds meer mogelijkheden zijn en ook meer aandacht besteed wordt aan deze ziekte.
0: Mm-hmm.
2: Het is ook belangrijk dat mannen zich bewust zijn van deze ziekte en dat ze ook bij de huisarts dit gesprek aangaan om eens een test te doen om te kijken van hoe de conditie van de prostaat is.
0: Controleren. Want de harde cijfers, Piet, zijn dat duizenden mannen de diagnose jaarlijks krijgen, vaak onverwacht en ook vaak in een laat stadium.
2: Ja, vorig jaar 16.000 mannen die de diagnose krijgen. En dat komt natuurlijk deels omdat er steeds meer mannen bij de huisarts gaan vragen van, goh, wil je mijn bloed eens even controleren op deze kankersoort?
0: Ja.
2: Daar is wel een beetje een verklaring voor. Maar het is wel belangrijk dat we erover praten.
0: Ja.
2: En vandaar deze thema bijeenkomst.
0: Ja, het is heel erg belangrijk. Ja, bij mij onmiddellijk in mijn herinnering, gisteren maakte ik dat bekend op Radio Rijnmond, het overlijden van mijn lieve oud-collega Rob Vermeulen. Ook aan die ziekte.
2: Ja, ik las het. Ik wilde er eigenlijk ook iets over zeggen. Dus het past heel goed in dit moment om daar nog eens aandacht aan te besteden. En het is natuurlijk heel triest, 72 jaar maar. Dat is natuurlijk vreselijk. En gelukkig zijn er heel veel mogelijkheden tegenwoordig als je er bij tijds bij bent, dat je het goed kan behandelen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, als het er eenmaal zit, dan is het moeilijk te genezen, maar de therapieën en de mogelijkheden om een goed leven nog te hebben zijn legio.
0: Ja. Als er nou mensen geïnteresseerd zijn, Piet, zijn ze nog welkom in Ipsohuis De Boei?
2: Uiteraard, graag.
0: Ja.
2: Het is maandag, je hebt al gezegd, van 7 tot 21 uur. Het is een prachtige locatie,
0: mm-hmm.
2: Midden in Rotterdam-Zuid. De deuren staan open, er staat koffie en het is de bedoeling dat niet alleen mensen met prostaatkanker, maar ook geïnteresseerden daar komen om eens te horen wat dokter Rikke te vertellen heeft.
0: Ja, absoluut. Nou, dank voor deze aankondiging. En ik hoop dat er veel mensen komen kijken. En ook dank voor het aanvragen van 5 mooie platen. We hoorden er net I Can See Clearly Now van Johnny Cash. Dus laten we inderdaad ook vooral vooruit kijken.
2: Ja.
0: En als je daar eenmaal mee te maken krijgt, dan is er altijd een arm om je schouder. En dan doe ik natuurlijk op You'll Never Walk Alone van Lee Towers.
2: Nou ja, dat is ook de reden dat ik deze 5 platen zo heb uitgekozen.
0: Ja.
2: Het heeft allemaal te maken met ziek zijn, met troosten.
0: Ja.
2: En dat je er niet alleen voor staat.
0: Ja. How do I say goodbye hoort er ook bij van Dean Lewis. Staying Alive, Bee Gees. Ja, laten we daarvoor gaan natuurlijk. Hè?
2: Ja, goed zo. En bedankt dat jullie aandacht hier aan besteed hebben. En nogmaals, iedereen is welkom.
0: Ja.
2: Maandag 21 september in De Boei in Rotterdam-Zuid.
0: Oké. Okay. Gaan we nu Emma Kok draaien, want die heb je ook aangevraagd. En dat gaat natuurlijk om Jade.
2: Ja,
0: natuurlijk. Ook ons onlangs ontvallen. Dank je wel voor het aanvragen, Piet.
2: Graag gedaan en een fijne dag.

When you walk through a storm, hold your head.

Lee Towers en You'll Never Walk Alone bij Radio Rijnmond. Begin november verschijnt het boek Lee Towers, Geloof in je dromen. Dat is een prachtig boek over het veelbewogen leven van Lee Towers. En ja, over dromen gesproken, laten we dromen dat er zo min mogelijk mensen onderuit gaan na de diagnose prostaatkanker. Want daar sprak ik net over met Piet Pauw van de Prostaatkankerstichting Regio Zuid-Holland. En komende maandag, 21 september, in het Ipsohuis De Boei in Rotterdam-Zuid, een themaavond hierover. Dus als je geïnteresseerd bent, zoek het even op via het internet. Prachtige vijf platen.

0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
2: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
5: Voordeeluitjes.nl. Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Het is 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Zou die het komend 30 minuten eruit gaan? Dat signaal van hand in hand. Het kan zometeen gebeuren, het kan ook vlak voor 12 gebeuren. Als ik een geluid laat horen, ik ga het zometeen het voorbeeld geven, dan moet je gelijk, tenminste je moet niks, kun je gelijk hand in hand teksten naar de app van Rijnmond. Hand in hand, de tekst. Hand in hand appen naar Rijnmond. En dan maak je dus kans op die Feyenoord-sjaal. Ja, en misschien vanmiddag wel kans op die 2 kaarten... voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Eigenlijk geen files of vertragingen door oorzaken als vrachtwagens die met pech staan of zo. Maar wel door infrastructuur dat een beetje piept en kraakt. De Zuurhofbrug bijvoorbeeld moet je rekening mee houden met enige vertraging. A15 Rotterdam Europoort. En natuurlijk heb je te maken met de A27 waar geen zwaar vrachtverkeer overheen kan. En de N3 Dordrecht-Papendrecht ook nog voorlopig even in constructie. Dan snel naar het weer. Want het ziet er vandaag best aardig uit hoor. Het blijft in ieder geval op de meeste de plaatsen droog in Zuid-Holland. Wel bewolking, maar ook af en toe die zon. Vanmiddag wordt het een graad of 18 à 19 bij een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In de nacht plaatselijk een drup regen, minimaal rond 16 graden. Morgen veel bewolking met plaatselijk een beetje zon of wat regen. In de middag wordt het wel 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn 2 vrouwen gisteravond laat geschept door een tram. Ze raakten zwaar gewond. Ze hebben het spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. In Amersfoort heeft de GGD per direct de kinderopvang gesloten vanwege een muizenplaag. Inspecteurs troffen op alle groepen uitwerpselen aan en ook op 1 groep een echte muis. Op het kinderdagverblijf aan een park worden kinderen opgevangen tot 12 jaar. De GGD wil dat het probleem binnen een week is opgelost. De ouders, die moeten tijdelijk zelf maar opvang zien te regelen. Vandaag wordt bij de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam een plein vernoemd naar de overleden dichter en nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder. Er komt ook een beeld te staan van de man in het zwart. Ja, ondernemers aan het plein, die zijn er blij mee.
9: Ja, ik vind dat geweldig. Vooral dat de oude monumenten nog worden herkend en dat er nog steeds, tijd en plaats daarvoor wordt genomen. En dat er toch wel, de jeugd, ook de wat oudere mensen dan nog steeds interesse aan tonen. Dat is heel belangrijk, vind ik.
10: En wat is voor jou het meest herkenbare aan Jules Deelder?
9: Ik zou zeggen natuurlijk zijn gedichten en ook misschien zijn manier van praten. En zoals vaak wordt gezegd, misschien de André Hazes van Rotterdam. Dat je dat feesten en dat sigaretten roken en gewoon dat leven. Dat leven in leven zat van hem.
10: En jullie hebben ook een mooi gedicht van hem hangen. Hier in het café. Rotterdam is niet te filmen.
9: Nee, Rotterdam is niet romantisch zou ik zeggen. Maar er zit toch wel op elk hoekje van de straat een stukje liefde erin. Ook naar Jules toe, laten we zeggen.
8: Ja, een van de ondernemers in gesprek met verslaggeefster Francina Stol.
7: Ja, leuk. Ja, mooi. Mooi dat het gebeurt. Dat was hem.
8: Zeker.
7: Dankjewel, Dave.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op.
7: Met nu The Scene.

Cat's Eye, an Animal bij Radio Rijnmond. De boer op de luister hier naar het eerste uurtje. En de koffiecorner is alweer even open. Je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Nou, ik las vanochtend dat Rotterdam-Krooswijk is gekozen in de lijst met 40 coolste wijken ter wereld. Dus die staat gewoon in de lijst met 40 coolste wijken ter wereld. Dat vind ik toch wel een mooie prestatie. Het staat in het magazine Time Out. Maar ja, mijn vraag aan jou is, wat vind jij nou echt een coole plek of een fijne plek om te wonen? Waar zou jij, als je gewoon zou kunnen fantaseren, geld speelt geen Rolex, waar zou je dan willen zitten? En columnist Wouter de Winter die spreekt van uitstel van executie als het gaat om het nieuwe kabinet Jetten. Het wil na 2 dagen vergaderen nog niet echt vlotten met een definitieve begroting en beleid. En dat is ook lastig natuurlijk, hè, omdat het kabinet Jetten een minderheidskabinet is. Ja, dus denk jij dat het uiteindelijk goed gaat komen? Of verwacht je dat je binnenkort misschien wel weer naar de stembus gaat? Of zit ik nu onnodig de boel een beetje op te jutten? Ja, en het social media verbod dat de EU voorstelt schrijft voor dat kinderen onder de 13 weg moeten blijven van asociale media. Is dat goed bedoeld van de EU? Maar ja, heeft dat wel een kans van slagen? Wordt nou bruut onderbroken door dit geluid? Wat zullen we nou krijgen? Ja, dit is het geluid van hand in hand. En dat betekent dat je dus kans maakt op die mooie Feyenoord-sjaal. Dus wil jij kans maken op die mooie Feyenoord-sjaal? En misschien vanmiddag wel op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Nu even in actie schieten. En dan maak je dus kans sowieso op die Feyenoord-sjaal. Vanmiddag misschien wel gewoon 2 kaarten voor die wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Stuur nu de tekst hand in hand naar de app van Rijnmond. En dan hoop ik je zo meteen te spreken.

0: The Spice Girls. En To Become One bij Rijnmond. In De Boer Op. Hij krijgt weer allemaal van die bedrukte ICT-medewerkers hier in de studio. Die zeggen, Ruud, stop er nou eens een keer mee. Want ons netwerk ligt bijna plat van de vele aanmeldingen via de Rijnmond-app voor Hand in Hand. Ja, ik liet het geluid zojuist horen. En het was de bedoeling natuurlijk dat je de tekst Hand in Hand zou sturen. Nou, de computer heeft zijn werk gedaan. Dat was nog wel best wel een aardige klus. Ook al was AI er ook nog bij betrokken. Maar uiteindelijk is Maarten tevoorschijn gekomen. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was er snel bij.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, nou ja, mag ik je dan in ieder geval feliciteren met de Feyenoord-sjaal. Ja, die is sowieso leuk om te hebben.
1: Super, super.
0: Ja, nou, goed, ik duim voor je natuurlijk, want het is al eens een keer eerder gebeurd. Dat op dezelfde dag iemand met en die sjaal en die twee kaarten er vandoor gaat.
1: Nou, oké, cool.
0: Ja. Hoe lang ben je al fan van het clubpie?
1: Ja, mijn hele leven al.
0: Je hele leven al, ja. Je bent je hele leven al de 12e man, heel goed. Nou,
1: zeker.
0: Gefeliciteerd in ieder geval met de sjaal, die nemen ze niet meer af. Wat zijn de plannen nog voor vandaag, Maarten?
1: Ja, een beetje klussen thuis, weinig.
0: Beetje klussen? Ben je een handige klusser?
1: Nou, niet echt.
0: Oké, okay, nou, dan wens ik je wel sterkte en doe wel voorzichtig, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Super.
0: Dag Maarten, hoi hoi. Dit is Radio Rijnmond met nu Davina Michel in My Own World.

in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: In Rotterdam is het 16 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de Boer op deel 2. Met dit uur die linnen tas die ik in de aanbieding heb. Ja, de hand in hand sjaal is er net uitgegaan. Maar die linnen tas die staat hier nog wel. En dat is ook een leuke prijs om in de wacht te slepen. Met daarin gerse sokken, collectors items. En ook dit uur de koffiecorner geopend. Hè. Praat mee over wat jou betreft de meest coole plek is om te wonen. Want Rotterdam-Krooswijk staat hoog in de lijst met 40 coolste wijken ter wereld. En is het inderdaad uitstel van executie? Zoals columnist Wouter de Winter schrijft. Hè, als het gaat om het nieuwe kabinet Jetten, want dat wil nog niet echt vlotten met een definitieve begroting en beleid. Laat je mening erover horen. Ja, en ik ben ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit op dit moment? Maak een foto en stuur hem op via de app. Het laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Ellevoetsluis is vannacht een slooppand volledig uitgebrand. Het was al de derde keer deze week dat de brand was op die locatie. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een oud pand van begin vorige eeuw waarin veel hout zit verwerkt. Het pand was dit keer niet te redden. Omliggende panden werden nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Daarna is het verder gesloopt om te voorkomen dat er weer iets in brand kon vliegen. Een sloopbedrijf gaat de resten verwijderen. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club over die maatregel, maar Feyenoord wil dat niet. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakten in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar de aanrijding van 2 vrouwen met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West gisteravond laat. De 2 raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Camerabeelden worden bekeken. Ook is er gesproken met de bestuurder van de tram. Vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers in, maar die zijn niet gewond geraakt. Na 2 dagen debatteren is het nog altijd niet duidelijk of het kabinet steun krijgt voor zijn plannen. Premier Jette die zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. De grote oppositiepartijen herhaalden dat het kabinet een keuze moet maken, maar de poging van pro-voorman Klaver en JA21-leider Eerdmans om een antwoord te krijgen, die leidde tot niets. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om de partijen nu al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of een deelakkoord te komen. Het weer bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of regen. In de middag wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Nou, het valt allemaal wel mee, maar dit is een beetje moeizaam op de A20. Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Bressenplein naar de A16 richting Breda. Er is net een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is dicht. Dus dat leidt tot enige vertraging op de 20 Rotterdam-Krooswijk knooppunt Bressenplein. Een minuutje of 5. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen, ja, laten we eens even oefenen hoe hoog we kunnen. Nou ja, Mariah Carey doet het 1 keer voor met Dream Lover.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Rouwkaart? Kist?
18: Uitvaartpraat.
17: Bloemstuk? Koets met paarden?
18: Uitvaartpraat.
17: Koffie? Cake? Bitterballen?
18: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
19: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
18: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
19: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.
21: Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Hey Remo!
28: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Hey Remo!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
29: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
1: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

0: Dream Lover van Mariah Carey bij De Boer op. Een bijzonder goedemorgen. Deel 2 van dit drieluik Radio Rijnmond De Boer op. Met dit uur kans op die leuke linnen tas. Ja, met een leuke tekst erop van Radio Rijnmond. En daarin ook nog eens een keer gerse sokken van Radio Rijnmond. En dat zijn dus collectors items. Dus die kun je in de wacht slepen. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. De koffiecorner is geopend voor het gesprek van de dag. Nou, waar zou jij nou willen wonen als geld geen rol zou spelen? Wat vind je nou echt een coole plek om te wonen? Of welke plek heb je nou wel eens bezocht waarvan je dacht, nou, dit vind ik best wel een coole wijk. Rotterdam-Krooswijk is gekozen. Staat in een lijst met 40 coolste wijken ter wereld. Staat in het magazine Time Out. Wat vind jij nou echt een coole plek? Ja, en steeds meer mensen spreken over uitstel van executie als het gaat om het nieuwe kabinet Jetten. En dan bedoelen ze natuurlijk mee dat het geen lang leven beschoren is. En dat heeft alles te maken met de moeizame totstandkoming van een sluitende begroting en beleid. Ja, het is heel erg lastig natuurlijk, omdat het kabinet Jetten een minderheidskabinet is natuurlijk. Hè? En de social media, het social media verbod dat de EU voorstelt, schrijft voor dat kinderen onder de 13 weg moeten blijven van asociale media of onder begeleiding van ouders, is ook al geroepen. Is dat nou goed bedoeld van de EU? Maar heeft het wel een kans van slagen? En wanneer heb jij voor het laatst gedetoxed van je smartphone? Dat je echt dacht van, nu leg ik hem weg. Nu leg ik hem weg. Wat doe jij om een beetje daar een beetje van weg te blijven? Open de app, rechtsboven klik op App ons. En dus kans maken op die linnen tas waar ik het net over had, met die gerse sokken erin. Koppensneller. In de nieuwsquiz Koppensneller. Ik heb een nieuwskop en die is weer gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesselanden gedemonstreerd tegen de...
0: En de vraag luidt, het is vrijdag. Waartegen hebben de mensen in Nesselanden geprotesteerd? A, tegen de invoering van betaald parkeren. B, tegen de overlast van jongeren op het strand. Of C, tegen de invoering van gescheiden afval. Op de app, rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes en geniet van Spendo Ballet en Gold. Thank you.

Justin Wiltz en cheerio bij Radio Rijnmond. Het is vrijdag, het is zo'n dag bewoners van de Agnische buurt in Rotterdam nou niet echt vinden dat ze in de coolste wijk wonen van de wereld. Want het gaat niet goed daar. Dealers, verslaafden, vechtpartijen. Bewoners zijn wanhopig en ze vinden dat de woonwijk echt geteisterd wordt. Verder in het nieuws bij Rijnmond. De parkeertarieven natuurlijk, die tot heel veel woede leiden. Hè, dus de invoering van betaald parkeren in overige delen van Rotterdam. En hoe moet het nou verder met festivals in Rotterdam? Want Rotterdam gaat erop bezuinigen. Maar de wethouder die belooft dat die festivals blijven. Nou, als je wil meepraten over dit soort onderwerpen, ben je van harte welkom. Je kan ook meepraten over jouw coole plek om te wonen waar het wel goed toe is. Laat het me weten. En ik kreeg net trouwens jaloersmakende luisterpleisterplaatsfoto's van Pieter. Met daarop mooie gebouwen. En ik zie ook een close-up van een Guinness-biertje. En dat betekent dat hij aan de overkant van de plas is. Ja, hij zegt de groeten uit Edinburgh. Pieter, heel veel plezier en fijn dat je ook aan de overkant van de plas luistert naar Radio Rijnmond.

Adam Levine en Locked Away bij Radio Rijnmond in De Boer op. Nel die zegt net over de mensen die in de Agnese buurt echt wanhopig zijn. Over verslaafden en daklozen of

0: verslaafde daklozen of mensen die verward zijn. Ja, Nel zegt, Ruud, dat gedoog drugsbeleid heeft voor al heel veel ellende gezorgd. Door die duurbetaalde troep zijn er heel wat daklozen bijgekomen. Maar de overlast ervan grondig aanpakken, zoals beloofd, homaar, zei Nel zojuist tegen mij. Nou, wil je ook meepraten? Bij het koffiezetapparaat ben je van harte welkom. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En vergeet vooral niet mee te doen met...
1: Groepensneller.
0: Ja, daar komt hij dan.

0: Val. Open de app, rechtsboven klik op Apples, beproef je geluk, dan wel je wijsheid en dan hoop ik je zo meteen te spreken. Dan gaan we nu naar de hoofdpunten van het nieuws. Dat wou ik zeggen. Ellen Foley krijg je nog een keertje van me. Even kijken hoor, want er is wat aan de hand, zie ik daar op de A16 opnieuw. Even kijken wat de ANWB daar precies over te vertellen heeft. Enige vertraging geloof ik. Ridderkerk, Hendrik Idormacht, enige vertraging. Maar ook wat problemen op de A20, hoek van Holland richting Gouda... bij knooppunt de Bressenplein naar de A16 richting Breda. Een ongeluk, de verbindingsweg is dus dicht. Maar voor de rest valt het enigszins mee met de files in Zuid-Holland. Gaan we snel door naar het weer. Het is een aardige dag vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Een graad of 18 tot 19 bij een stevige zuidwester. Dat dan weer wel. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In de nacht plaatselijk een drup regen. Minima rond 16 graden. Morgen veel bewolking met plaatselijk een beetje zon. Maar ook wat regen misschien. In de middag wordt het een graad of 20. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Hellevoetsluis heeft vannacht voor de vierde keer in een week tijd brand gewoed in een slooppand aan de Oostdijk. Vannacht heeft de brandweer het pand gecontroleerd laten uitbranden. Het wordt nu gesloopt om nieuwe problemen te voorkomen. De eerste brand was afgelopen maandag. Daarna was het eigenlijk elke nacht alweer raak. Vannacht sloegen de vlammen volledig uit het pand. Het gaat om een oud pand van begin deze eeuw. Er zit veel hout in, dus dat wil wel branden. Een woordvoerder zegt dat er vaak jongeren in en om het pand hingen. Een deel van de aanhang van Feyenoord boycott wedstrijden na het uitdelen van tientallen stadionverboden. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. De 47 stadionverboden werden uitgereikt na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Daarbij raakten 7 supporters van Cambuur gewond. De groep is boos en wil een gesprek met de club, maar die houdt het af. Iedereen die maar of onder een doek heeft gestaan zonder enige aanwijzing van betrokkenheid wordt nu al voorlopig buitengesloten, schrijft de groep in onder meer een verklaring op Instagram. Daarop heeft de groep besloten de wedstrijden van Feyenoord voorlopig niet meer te bezoeken. En bijna 20 jaar na de beroemde McFlurry-egel is er opnieuw een dier vast komen te zitten in verpakking van de fastfoodgigant. Er is een doodgereden egel opgedoken met een deel van een milkshake om zijn nek. Het beestje krijgt een plek op de tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daar zijn we dus ook al dus die McFlurry-egel te zien en de domino-mus die ooit werd doodgeschoten bij Domino D-Day. Ja. Ook wordt een ander dier toegevoegd. In mei werd op de Maasvlakte een volwassen meeuw gevonden met zijn snavel hopeloos verstrikt in het lint van een wensballon. Nou, dat dier dat was dus verhongerd. De dieren zijn voor het eerst gezien op 20 september. Dat is bewust gekozen voor die dag. Dat is World Cleanup Day. Mm-hmm. En toevallig vindt dat weekend ook de nationale egeltelling plaats.
0: Kijk, zie je, niks is toevallig.
1: Nee.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu René Vroger.
2: Radio met een grote R.

0: Black Amber en Belong Together op jouw radio met de grote R. Je weet het, hè? Je kunt altijd langskomen in de koffiecorner voor het gesprek van de dag of meedoen met de nieuwsquiz.
1: Koppensneller.
0: Ja, en het begint er nu wel een beetje om te spannen, want ik heb nog steeds die linnen tas voor je klaarstaan met die gerse sokken erin. Dit is de opgave nog een keer.
2: Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesselanden gedemonstreerd tegen de...
0: Maar goed, waar hebben ze dan tegen gedemonstreerd in Nesselanden? A, tegen de invoering van betaald parkeren. B, tegen de overlast van jongeren op het strand. Of C, tegen de invoering van gescheiden afval. A, B of C, open de app rechtsboven, klikken op app ons. En dan hoop ik jou zo meteen in de uitzending te hebben als winnaar van die leuke linnen tas met die gerse sokken erin. Ja, het wordt wel weer mooi weer volgende week, maar daarna wordt het wel weer kouder. Dus je hebt ze altijd nodig. Nee, je kunt maar beter voorbereid zijn. Over koud gesproken, ja, ten tijde van de Koude Oorlog was dit een grote, dikke hit. Dit is Elton John over een verboden liefde. Dit is Nikita.

0: Alphabet uit Denemarken. Fascination bij Radio Rijnmond. Het uur is aangebroken. Ora Est, wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met daarin die gerse sokken? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesselanden gedemonstreerd tegen de...
0: Maar waar tegen dan? Waar tegen hebben de mensen in Nesselanden geprotesteerd? A, tegen de invoering van betaald parkeren. B, tegen de overlast van jongeren op het strand. Of C, tegen de invoering van gescheiden afval. Christel, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, Ruud. Ze hebben geprotesteerd tegen de invoering van betaald parkeren.
0: Nou, eens even kijken of dat correct is, het even juist.
1: Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nesselanden gedemonstreerd tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk.
0: Precies. Ze zijn echt boos ook, hoor.
2: Ja.
0: Ja, dat zou ik ook zijn.
2: Ja. Ja, kan me best voorstellen.
0: Zit jij in een wijk waar betaald parkeren is, Christel?
2: Ja, helaas wel. Ja. Al jaren.
0: Maar waar is dat? Waar is dat?
2: Rotterdam-Noord.
0: Oh ja, ja, daar is het al een tijdje gaande, hè, inderdaad.
2: Ja, dus wij zijn het wel gewend.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat als het jarenlang niet zo is geweest... en dat gaat in één keer veranderen, dat het dan... daar zijn mensen niet blij mee.
2: Nee, dat kan ik me ook voorstellen.
0: Het levert jou in ieder geval een leuke linnen tas op met daarin die gerse sokken. Dus gefeliciteerd ermee.
2: Ja, dank je wel.
0: Ga je nog spannende dingen doen vandaag of is het gewoon een rustige vrijdag?
2: Het is een rustige vrijdag.
0: Goed zo.
2: Ik ga gewoon boodschapjes doen.
0: Goed zo. Nou, het weer is er redelijk naar, dus dat kan mooi zo.
2: Zeker.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Graag gedaan. En jij bedankt, hè, Ruud.
0: Dankjewel, Christel.
2: Joe,
0: hoi.
3: Spinderella cut it up one time.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Hey Remon!
11: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: In Bergse Hoek is het 17 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De Boer op, deel 3. Met de komend uur een artiest. Oh, ho, ho. Ik had haar vorig jaar nog in de studio. En toen bracht ze prachtige theatertour Nashville Part 2. Maar er komt alweer een nieuwe theatertour aan van deze Rotterdamse muzikale duizendpoot. En zometeen is ze bij mij te gast in de studio. Wie het is, dat hoor je zometeen vanzelf natuurlijk. En we gaan ook even gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van RTV Dordrecht, de Streekomroep. Ja, en natuurlijk ook lekkere muziek. Hè? Bon Jovi bijvoorbeeld. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Hellevoetsluis is vannacht een slooppand volledig uitgebrand. Het was al de vierde keer deze week dat er brand was in een pand aan de Oostdijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een oud pand van begin vorige eeuw waar veel hout in verwerkt zit. Het pand was deze keer niet te redden. Omliggende panden werden nat gehouden om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Daarna is het verder gesloopt om te voorkomen dat er weer iets in de brand kon vliegen. Een sloopbedrijf gaat de restanten nu verwijderen. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club over die maatregel, maar Feyenoord zelf wil dat niet. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van vuurwerk raakten in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou volgens diverse media gaan om de Haagse drugsbaron Henk R. Die was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. Twee van de medeverdachten staan volgende maand al in Dordrecht voor de rechter. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar de aanrijding gisteravond laat van twee vrouwen met een tram op de Tweede Middellandstraat Rotterdam-West. De twee raakten zwaar gewond en zijn uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Camerabeelden zijn bekeken. Ook is er gesproken met de bestuurder van de tram. Het is nog altijd niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers ook in de tram, maar die zijn niet gewond geraakt. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging gemeld op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en af het Dordrecht Centrum. Hou daar rekening met een kleine 10 minuten. En een dikke 5 minuten ben je langer onderweg op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en knooppunt Terbrechtseplein. Je bent bij de boer op. Je bent nog steeds van harte welkom in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Nou ja, misschien kun je ook wel meepraten over of jij misschien wel meegedemonstreerd hebt tegen het parkeerbeleid van Rotterdam in Nesselanden bijvoorbeeld. Open de app, rechtsboven klik op app ons zometeen. Uit de plafondspeakers van de koffiecorner, Bon Jovi en In These Arms.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
17: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
19: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
20: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
29: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud

0: Bon Jovi en In These Arms bij Radio Rijnmond.
1: Derde uurtje van de boeren alweer. Met dit uur een artiest van formaat. Over de vloer hier in de studio op het mini-podiumpje van de Boerop. Een Rotterdamse die echt werkelijk van alle markten thuis is. En ze heeft een liedje straks bij zich. Daar heb ik al stiekem naar mogen luisteren. Nou, dat is al echt, dat komt wel binnen. Laat ik het daarop houden. Gaan we zo meteen meer over horen. En we gaan zo meteen ook even gluren bij de buren natuurlijk. Dat doen we bij de collega's van RTV Dordrecht, de streekomroep. Wat speelt er allemaal in die streek? En we hebben natuurlijk met die omroep allemaal in de Rijnmond een nauwe samenwerking. En dat levert ook een gezamenlijk tv-programma bijvoorbeeld op. Lokaal, dat morgenmiddag weer te zien is. Ja, en jij bent natuurlijk van harte welkom in de koffiecorner nog steeds. Hè, om te praten over op welke coole plek je eigenlijk wel zou willen wonen. Ja, als geld geen rol zou spelen. Dat is echt een coole plek om te wonen. Nou, de reden is dat ik vanochtend las dat Rotterdam-Krooswijk gekozen is. Die komt voor in de lijst met 40 coolste wijken ter wereld. Dat staat in het magazine Time Out. Ja, en het social media verbod dat de EU voorstelt schrijft voor dat kinderen onder de 13 weg moeten blijven van asociale media. Goed bedoeld van de EU, maar heeft het een kans van slagen? En wanneer heb jij voor het laatst gedetoxed van je smartphone? Ja, en misschien heb je wel meestaan demonstreren tegen het parkeerbeleid van Rotterdam. Of heb je daar een mening over? Nou, laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. In de coronatijd had zij nog een fantastische persiflage gemaakt van Jolene. Vaccine zong ze toen. Ja, altijd heel grappig, getalenteerd, humor. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig is de muziek er nog wel. Dit is Dolly Parton.

0: Samuel Welton bij Welton bij Radio Rijnmond in De Boer op. En ja, we gaan zo voorzichtig richting 11:30. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van RTV Dordrecht, de streekomroep, op de redactie daar, eindredacteur Koen Theus. Goedemorgen.
1: En goedemorgen, Ruud.
0: Ik zie allerlei nieuwe berichten bij jullie op de site van rtvdordrecht.nl. Ook wel een heel heftig bericht.
1: Zeker, ja. Mensen die familie in verzorgingshuizen hebben wonen, die zullen dit wellicht een bijzonder zorgwekkend bericht vinden. Want in Sliedrecht heeft namelijk een vrouw daar in een verzorgingshuis meer dan 5 dagen dood op haar kamer gelegen, zonder dat iemand het doorhad.
0: Hoe kan het, zou je zeggen?
1: Ja, nou, dat vroeg de zoon van de mevrouw zich ook af. En die is daarmee naar buiten gekomen met dit verhaal. Mm-hmm. Duurde lang, want hij heeft maanden juridische touwtrek moeten voeren om toezicht te krijgen in het patiëntendossier. En daaruit bleek dus dat al 12 dagen personeel van de zorginstelling zou hebben vastgesteld dat ze mevrouw niet gezien hadden. Maar kennelijk niemand op het idee kwam om even aan te kloppen, de deur open te doen en te vragen: goh, mevrouw, bent u er nog en hoe gaat het met u?
0: Ja, ja.
1: Inspectierapport, of in ieder geval een melding bij de inspectie, zorginspectie is geweest. Uiteindelijk hebben ze zelf onderzocht wat er mis kon gaan. En wat blijkt nu, het verhaal heeft natuurlijk altijd meerdere kanten. Deze mevrouw had nogal een individuele levensstijl, wilde ook nog lang zelfstandig wonen en had ook wat een psychisch lijden, waardoor het er een soort van afstand was gecreëerd in de loop der tijd van tussen het zorgpersoneel en deze mevrouw.
0: Ja, ja.
1: Die vanwege een aandoening gewoon misschien niet heel erg makkelijk was in de omgang.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat er dus toch een bepaalde checks en balances, zoals ze dat dan heel chic noemen, weg waren gevallen.
0: Ja, heftig hoor.
1: En daarnaast ook de schoonmaak. Er was iets veranderd in de schoonmaakrichtlijnen. Een nieuw bedrijf was gekomen. Maar kennelijk was er iets misgegaan dat er een schoonmaker lang niet was geweest. En deze mevrouw wilde dus zelf eten gaan halen.
0: Ja.
1: Waardoor er dus ook niet, zoals we dat misschien wel kennen van verpleeghuizen, het eten op de kamer wordt gebracht.
0: Nee.
1: Wat natuurlijk ook een moment kan zijn om even kort
0: even
1: contact
0: te
1: hebben met iemand.
0: Ja.
1: Ja, hoe gaat het met u? Heeft u goed geslapen?
0: Ja.
1: Et cetera. Nou, heel veel dingen waren weggevallen.
0: Ja, maar we moeten rapporten.
1: De gevolgen zijn dat er gewoon wordt gezegd: hier trekt de organisatie lering uit. En de zoon heeft vooral gezegd: ik vind het belangrijk dat het verhaal wordt verteld, zodat nabestaanden of mensen die dus nu familie hebben wonen in zo'n situatie, gewoon attent blijven.
0: Ja.
1: Dat ik denk dat het voor iedereen de beste lering is.
0: Ja.
1: Blijf attent.
0: Het verhaal is te zien en te lezen bij jullie op rtvdordrecht.nl. Geheel ander onderwerp. Supermarkten die eerder open willen op zondag in Dordrecht.
1: Ja. Nu mogen ze pas laat open, van 12 tot 6. Dat is een vaste openingstijden. Maar zeggen de supermarktmanagers, we zien gewoon dat zondag de drukste dag inmiddels is van de week.
0: Ja.
1: Nog na de zaterdag. Mensen gaan dan toch op een bepaalde manier, zijn ze gewend om op zondag hun boodschapjes te kunnen doen. En ze willen heel graag gewoon verruiming van die openingstijden.
0: Ja.
1: Nou, is dat ook wel een beetje wat in het stadsbestuur leeft van: willen we dat doen, ja of nee? Maar er zijn ook christelijke partijen in het college.
0: Ja, ja,
1: en daarin zijn dan afspraken gemaakt van: wij willen graag de zondagsrust in
0: de
1: ochtend behouden.
0: Ja.
1: Dus het lijkt er niet op dat het ervan gaat komen.
0: Nee.
1: Maar als ondernemer, als je toch ziet dat er ook veel geld te halen valt.
0: Ja,
1: is het een natuurlijke beweging.
0: Ja.
1: Maar het is een soort van iedereen heeft er wel iets over te zeggen.
0: Ja, precies. En een bijzonder benefietconcert in jullie regio, in jullie streek, voor de restauratie van glas in loodramen.
1: Ja, afgelopen week is een concert geweest. Daar hebben we ook aandacht aan besteed, de voorbereidingen daarvan.
0: Mm-hmm.
1: Want de restauratie van eeuwenoude ramen van de grote kerk van Dordt.
0: Ja.
1: Daar gaat natuurlijk veel geld in zitten.
0: Ja.
1: En de gemeente kan wel bijspringen. En er zijn wel wat gelden waar ook dergelijke gebouwen op kunnen steunen. Maar dat dekt de lading niet. Eén zo'n restauratie kost al €120.000.
0: Dan
1: heb je één raam.
0: Één raam. Ja, oké.
1: Dan heb je één raam. Ja. De grote kerk telt er veel meer en die zijn heel groot. En nu hebben ze dus zeker €10.000 opgehaald met een benefietconcert. Een van de mooie acties om cultuur te behouden voor de stad.
0: Allemaal te lezen en te zien bij rtvdordrecht.nl. Koen, dankjewel en tot de volgende.
1: Tot de volgende. Na, na, na.

0: Eens even kijken. Nog enige vertraging op de 20, hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein naar de A16 richting Breda. Na een ongeluk is nog steeds die verbindingsweg dicht. Over de rest geen behoorlijke files in Zuid-Holland gemeld door de ANWB. Nou, dan door naar het weer. Het is af en toe zonnig, af en toe bewolkt. Het is op de meeste plaatsen droog in Zuid-Holland bij een middagtemperatuur van maximaal 19 graden. Staat wel een stevige zuidwester. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe, met in de nacht plaatselijk een drup regen, minimaal rond 16 graden. Morgen veel bewolking met plaatselijk een beetje zon of wat regen bij 20 graden. Maar ja, de komende dagen, zondagochtend valt er regen. Vanaf maandag dan droogt het weer een beetje op in Zuid-Holland. En vanaf dinsdag gaan de temperaturen richting 20, 21 graden. Het is dan rustig najaarsweer met weinig wind. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Hellevoetsluis heeft vannacht voor de vierde keer in een week tijd brand gewoed in een slooppand aan de Oostdijk. Vannacht heeft de brandweer het pand maar gecontroleerd laten uitbranden. Het wordt nu gesloopt om nieuwe problemen te voorkomen. De eerste brand was maandag, daarna was het eigenlijk elke nacht al raak. Vlammen sloegen vannacht echt volledig uit het pand. Het gaat om een oud pand uit het begin vorige eeuw, veel hout erin verwerkt. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er vaak jongeren in en om het pand hingen. Het aantal toeristen in Nederland is in de eerste 7 maanden van het jaar toegenomen. Maar ze blijven wel korter, dat meldt het CBS. Uit cijfers blijkt dat het aantal toeristische overnachtingen iets afnam. Alleen in juli waren er meer overnachtingen dan vorig jaar. Door het goede weer werd er wel veel last minute geboekt. De toeristenbranche had verwacht dat het aantal toeristen flink zou dalen na verhoging van de BTW. Sinds 1 januari is die op een overnachting in een hotel of vakantiepark geen 6, maar 21%. Volgens de Rabobank nemen hotels de hogere BTW vaak voor eigen rekening. Er zijn wel grote regionale verschillen. Zo blijft Zeeland achter en doet vooral Noord-Holland het erg goed. En misschien heb je vanochtend ook het verhaal voorbij horen komen van de KLM-vlucht naar Curaçao, waar aan boord een powerbank ontploft en het vliegtuig is omgekeerd. Die powerbank was eigendom van oud-KLM-directeur Camille Eurlings.
0: Oh, wat een gênant. Maar dat een heeft toch niet met het ander te maken.
1: Ja, dat meldt nu.nl op basis van bronnen. Nou, Eurlings was in 2013 en 2014 directeur van de KLM.
0: Ja.
1: Het is opmerkelijk, omdat je toch al van een oud-directeur toch al mag verwachten dat ze weten dat ze geen powerbank mogen opladen aan boord van een toestel.
0: Oh, was die aan het opladen?
1: Ja.
0: Oh ja, dat is niet handig. Nee.
1: Ja, door het incident moest het KLM-toestel omkeren boven de Atlantische Oceaan, landde daarna op Schiphol. Volgens passagiers aan boord van het toestel die nu.nl gesproken heeft, gebeurde het in de business class. Tijdens de vlucht was meerdere keren gewaarschuwd voor de gevaren van powerbanks. Eurlings was in slaap gevallen, terwijl hij de powerbank niet opladen. Volgens aanwezigen kwam het apparaat met een flink kabaal tot ontploffen. 1 persoon liep brandwonden op. Wie dat is er niet bij gezegd.
0: Nee, ik heb wel eens van die filmpjes gezien op het internet van powerbanks. Die, mm-hmm. Nou, dat is niet grappig hoor. Inderdaad.
1: Nee, zeggen flinke steekvlammen kunnen daar dan uitkomen.
0: Daarom dus ook altijd.
1: En die krijg je moeilijk uit.
0: Die krijg je bijna niet uit. En daarom ook thuis niet opladen onbeheerd.
1: Ja.
0: Kan het niet vaak genoeg zeggen. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu Bad English.

0: Bad English en Time Stood Still bij Radio Rijnmond. Ik heb zojuist weer de koffiecorner van de Boer op omgebouwd tot een soort mini-podium. Waarop ik met regelmaat beginnend talent, maar ook gepokte en gemazelde artiesten mag ontvangen. Mijn gast vertelde vorig jaar nog enthousiast over haar theatertour Nashville 2. En op een of andere manier is country sindsdien populairder dan ooit in Nederland. Dan zou je op je lauweren kunnen gaan rusten, maar daar moet mijn gast helemaal niks van hebben, want ze gaat opnieuw toeren. Oh ja, intussen ging ze er nog vandoor met een gouden plaat voor haar duet met Jeroen van der Boom. En en passant trad ze ook nog op voor de koning. Ze is een genre duizendpoot, durf ik te zeggen. De Rotterdamse draait haar muzikale hand niet om voor prachtige countrymuziek, kerstmuziek en ook niet voor Nederlandse klassiekers in haar splinternieuwe theatershow. Welkom, Leonie Meijer.
1: Dank je wel.
0: Daar ben je weer.
1: Wat een daverend intro.
0: Wat een daverend applaus. Ja, het leek, jij kwam binnen en toen zei ik, oh ja, het leek wel een half jaar geleden, maar het is alweer een jaar geleden dat je hier was.
1: Het is een jaar geleden, ja.
0: Wat is er allemaal gebeurd sindsdien?
1: Poeh, nou, ja, wat jij net beschreef. Ik ben hard bezig geweest met het album Ik Neem Jou Mee. Ja. Met mijn persoonlijke ode aan het Nederlandstalige lied.
0: Ja, ja. En maar optredens bij Eva Jinek?
1: Ja. Ja. Ja, dat was heel speciaal. Ik had één liedje opgenomen, Ik Neem Jou Mee.
0: Ja.
1: En dat had ik naar mijn oude vriend Huub Stapel gestuurd.
0: Mm-hmm.
1: En die had ik al heel lang niet gesproken, maar ik had een persoonlijke reden om dat even met hem te delen. Ik zeg, wil je hier eens naar luisteren?
0: Maar hij heeft jou overgehaald, toch?
1: Nou, overgehaald. Ja, hij belde me op. Hij zegt, dit moet iedereen horen.
0: Ja.
1: Hij zegt, ik zit volgende week bij Jinek en ik ga gewoon vragen of je mee mag.
0: Ja.
1: Nou, dat was wel even een moment dat ik moest mijn arm in mijn arm moest knijpen.
0: Even ruim een miljoen kijkers.
1: Ja. Ja,
0: die even naar jou zitten te kijken en te luisteren vooral.
1: Ja. Ja, dat was heel speciaal. Want, ja. Ik heb dat natuurlijk met The Voice destijds meegemaakt.
0: Ik wou zeggen,
1: maar dat is al een miljoen jaar geleden. en dan ineens dit, weet je. Ja. En als iemand je dat zo gunt, ook, ja, hoe mooi is dat?
0: Dat is gaaf, hè?
1: Ja.
0: Een splinternieuwe tour komt er nu aan met de titel Ik Neem Jou Mee. Je zei het net al een heel klein beetje, maar waar neem je me precies mee naartoe?
1: Ik neem je mee naar de mooiste Nederlandse teksten en liedjes.
0: Ja.
1: In mijn optiek natuurlijk. Het is geen muziekgeschiedenisvoorstelling. Het is echt een persoonlijke ode.
0: Ja.
1: Waarbij ik muziek van waar ik vroeger door geïnspireerd ben ga spelen. Ja. En door daar echt hele veelzijdige Nederlandstalige artiesten. Bluff, Steen, Toon Hermans, Frans Halsema.
0: Ja, die draaide ik gisteren nog voor haar van Frans Halsema.
1: Echt? Ja.
0: Ja, ja, iedereen kent het origineel natuurlijk.
1: Ja.
0: Lijkt me best eng om dan zo'n klassieker te brengen. Hoe ga je dan te werk als je besluit, ik ga dit cover dan wel bewerken? Hoe doe je dat?
1: Nou, ik had wel echt een hoge, drempel. Want ik dacht, het moet wel echt iets zijn wat mij raakt ook.
0: Ja.
1: Waarvan ik echt vind dat de woorden gewoon voor zich spreken.
0: Ja.
1: Want ja, je kan natuurlijk alles wel in principe coveren. Maar iets moet wel echt door merg en been gaan bij deze show ook. En ik ben dan in die zin meer een soort doorgeefluik. En ik denk dat ik het op mijn eigen manier ook een nieuw leven in kan blazen.
0: Ja. Jouw theatershow heet Ik Neem Jou Mee dus.
1: Ja.
0: Naar de gelijknamige muziek, het gelijknamige nummer. Dit is Leonie Meijer.

0: Leonie Meijer. En ik neem jou mee.
1: Wauw.
0: Kippenvel.
2: Nou, dank je wel.
0: Ja, kippenvel. Ja, had iedereen maar een binnenzakje. Hè? Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Daar moest ik gelijk aan denken.
2: Ja. Dat is een mooie tekst van Gerard van Haasakkers. Ja. Op het origineel. Het is een Italiaans liedje.
0: Ja, ik wou zeggen. Het is ook het nummer waar het allemaal mee begonnen is. Hè, geloof ik. Maar het is een Italiaans liedje van een goede vriend van jou. Hè?
2: Ja.
0: Van Gian Maria Testa.
2: Ja.
0: Die helaas niet meer onder ons is.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Want jij zou samen met hem...
2: Ja, hij had ooit dat gezegd van... ik zou wel eens een album met jou willen maken. Of willen produceren voor mij. Dat is helaas... het leven liep anders.
0: Hoe voelt dat dan om het alsnog uitgebracht te hebben zonder?
2: Nou, dit is echt een eerbetoon aan hem. En aan Gerard's mooie tekst. Want die heeft dat heel mooi gevat. Het Italiaanse origineel gaat ook over hetzelfde.
0: Ja.
2: En... ik heb Gian Maria is echt voor mij een soort leermeester geweest. Dus het is echt
0: in welke zin? Wat heeft hij jou? Wat is het belangrijkste?
2: Ik heb hem leren kennen net voordat ik met The Voice mee ging doen.
0: Mm-hmm.
2: En ik was toen tolk bij hem bij zijn concerten.
0: Ja.
2: En ik heb altijd gedacht, als ik ooit zelf het theater inga, dan wil ik het zo doen zoals hij het doet. En dat neem ik nog steeds mee. Ja. Al die jaren later nog.
0: Ja, bijzonder. Het is heel persoonlijk. Jouw hele theatershow is heel persoonlijk. Want ik heb me laten vertellen dat het de soundtrack van je leven is.
2: Ja, wel
0: net
2: een
0: klein beetje.
2: Ja.
0: Het is geen kanon van Nederlandse hits of Nederlandse klassiekers. Het is jou.
2: Ja, en daar zitten een paar klassiekers wel bij. Maar ook gewoon liedjes zoals deze die wel bekend zijn. Maar niet per se, niet in de top 40 staan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dus ik denk echt dat je hierdoor weer ook het Nederlandstalige lied in het zonnetje zet.
0: Ja.
2: En daar vertel ik heel veel verhalen bij natuurlijk.
0: Ja, want wat wilde ik weten? Wat is het verschil? Want dat album dat is al sinds mei uit, geloof ik.
2: Klopt.
0: Gaan het vooral luisteren. Allemaal via Spotify en Tidal en weet ik het allemaal. Maar wat je gaat, er komt een iets bij in het theater.
2: Ja, ik ga het erbij vertellen. En het mooiste is dat Erik Vlasblom op piano meegaat.
0: Ja.
2: En die heeft... dat is ook een oude rot in het vak.
0: Ja,
2: die heeft zelfs nog Toon Hermans begeleid.
0: Ja, waanzinnig toch? Dat je dus one handshake away bent van Toon Hermans.
2: Dat is een bron van inspiratie. Ja. Bovenal zijn prachtige spel maakt het gewoon helemaal af.
0: Maar ik merk heel veel intimiteit. Dat zie je ook aan de liedjes.
2: Ja.
0: Maar dat lijkt me, dat is gewoon schril contrast met Nashville Part 2. Met zo'n enorme band met een wall of sound.
2: Ja, dat is wel echt anders weer.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat... ook die country songs echt het leven aanraken. En ik denk, nu met z'n tweetjes is het natuurlijk een andere setting.
0: Ja.
2: Minder glitters.
0: Ja.
2: Maar ik hoop echt die verbinding met het publiek te kunnen maken. Want ik denk dat we dat ook hard nodig hebben.
0: Misschien wel de glitters weerspiegeld in tranen van ontroering. Wie zou dat zeggen, toch?
2: Ik denk gewoon dat muziek het mooiste is wat er is.
0: Ja, en, precies.
2: En met dit soort liedjes hoef ik het alleen maar door te geven. Ik hoef geen poespas erbij te
0: hebben. Nee. Jouw tour start in Middelharnis, in het Diekhuis. Ik zag jouw theateragenda. Je hoeft je niet te vervelen, geloof ik.
2: Nee, we gaan 18 keer dit doen.
0: Je gaat echt vanuit een koffer leven, heb ik het
2: idee. Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Echt fantastisch. En ook echt door het hele land.
0: Ja.
2: Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Wij hebben er ook heel veel zin in. Leonie, ik dank je enorm voor je komst.
2: Ja,
0: en laten we er nou niet weer een jaar van maken.
2: Nee.
0: Leonie Meijer!
2: Dankjewel.
0: En luister vooral dus ook naar haar prachtige album via Spotify. En check leoniemeijer.com.

0: heerlijk met die vioolpartij erbij. Randy Crawford en de Crusaders en Streetlife bij Radio Rijnmond. En daarmee gaan wij voorzichtig richting de lunchtafel. En Erik Lemmers die komt alweer met de ingrediënten de studio binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat kunnen we zometeen bij jou verwachten in lunchbreak?
1: Ik ga praten met Govert Zweep. Dat is een bekend avonturier en YouTuber. Mm-hmm. Hij begon met het inbreken op lege terreinen en zo. En ja. Daar filmpjes van maken. Maar inmiddels gaat hij naar de brandhaarden in de wereld. En inmiddels gaat hij ook gewoon naar de brandhaarden in Rotterdam en omstreken. Want hij is een jaar lang meegereden met de hondenbrigades van 3 politieeenheden.
0: Okay, maar dan krijg je dingen te zien en te horen.
1: Ja, nou ja, je valt echt meteen, als je kijkt, in een achtervolging.
0: Ja.
1: En dat gaat een half uur lang zo door zo'n beetje. En het is ook heel leerzaam, want je hoort wat meer over hoe de politie de honden inzet. Ja. Maar ook wapens, wat ze voor welke moment gebruiken. Dus ik ga hem daar zo over spreken.
0: Oké. Okay. En de lunchplaat?
1: Lunchplaat gaat over het verhaal dat je net nog bij jou had in het nieuws. Over de directeur, oud-directeur van KLM. Die in slaap viel bij zijn powerbank. En ja, het is een beetje dubieus. Maar je moet hem onder toezicht houden. Je moet echt hem in het zicht hebben.
0: Ja.
1: Ja, of slapen daaronder valt, weet ik niet. Nee. Maar het ding ontplofte.
0: Ja.
1: In zijn gezicht bijna.
0: Ja, bizar.
1: En er ontstond een brandje.
0: Ja.
1: Gelukkig was het snel geblust.
0: Ja.
1: Maar toch wel een bijzonder verhaal.
0: Explosief verhaal. Iets met energie. Iets met One Day I'll Fly Away. Nou ja, goed. Weet je,
1: One Day I'll Fly Away.
0: Kijk, weet je, dit is wel een leuk onderwerp om een lunchplaat voor te verzinnen,
1: ja,
0: toch? Nou, ik zou zeggen, lieve luisteraar, beproef je geluk en natuurlijk ook je creativiteit. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Hey, Remol!
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Michael Jackson hoor je zo. En dat nummer begint met een ruige gitaarriff van... ja, is het Slash van Guns N' Roses of toch iemand anders? Luister zomaar. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Tatema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De doodsoorzaak van de 51-jarige man die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat zegt justitie. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om de man aan te houden. Eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kwam rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, probeerde hij er vandoor te gaan. Na een achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die niet toegestaan is. Die was strafbaar. Het onderzoek van de Rijksrecherche wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op de locatie zitten zo'n 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de aanhang van Feyenoord boycott wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club over die maatregel, maar Feyenoord staat daar niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijd te boycotten. Bij het afsteken van vuurwerk raakten in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die volgens hen verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou volgens diverse media gaan om de Haagse drugsbaron Henk R. Die was betrokken bij een van de grootste drugstransporten ooit naar België. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is een verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand al in Dordrecht voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgenmiddag 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Blik op de wegen. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk-Plaspolder. 6 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 24 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 2 minuten vertraging. En Rotterdam, de Maasboulevard Westzeedijk tussen de Oostmolenwerf en de A16. 7 minuten vertraging. Ik wil een lunchplaat draaien. Het kan de beste overkomen, hoor je vaak zeggen. Maar in dit geval is het toch een beetje zuur. Ik heb het over ex-CDA-minister Camille Eurlings. Hij vloog business class met KLM naar Curaçao toen zijn powerbank ontplofte. Je weet, het is gevaarlijk, zo'n powerbank. En daarom word je in het vliegtuig ook regelmatig gewaarschuwd om dat goed in de gaten te houden, dat ding. Maar Eurlings was in slaap gevallen toen hij dus ontplofte. En door snel optreden van de crew is de brand geblust. Maar toch maakte het toestel wel rechtsomkeerd. Saaiant detail. Camille Eurlings was een jaar lang directeur van KLM. Welke lunchplaats wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Hey. Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
21: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
22: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.

0: Librivuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: Michael Jackson, was dat Black or White? Ja, er is veel over gespeculeerd of Slash nou die ronkende gitaarsolo aan het begin van het nummer heeft ingespeeld, want hij verschijnt daadwerkelijk ook in de lange videoclip bij deze hit. Op de albumversie is hij wel te horen, maar dit riffje is ingespeeld door een studiomuzikant. Weet je dat ook weer? Leuk dat je luistert naar Lunchbreak, de laatste van deze werkweek. Hij is avonturier en YouTuber Govert Zweep. Op zijn kanaal kon je hem zien aan het front in Oekraïne of op een onbewoond eiland en nog op heel veel andere locaties. Dit keer volgt hij politieagenten bij 300 brigades, onder meer in Rotterdam. En dat levert superspannende scènes op. Zometeen spreek ik hem. Bij de Oude Haven in Rotterdam staan twee plantenbakken waar je als passant in mag plassen. Dat is ook wel de omgekeerde wereld, toch? Maar het zijn er ook speciale bakken. Zometeen hoor je er meer over. En als oud-directeur van de KLM zou hij het moeten weten, let altijd op je powerbank, want ze kunnen zomaar in brand vliegen in het vliegtuig. Precies dat gebeurde op een vlucht naar Curaçao met Camille Eurlings. Hij lag zelf te slapen in de business class toen het ding ontplofte. Gelukkig heeft de crew snel de accu weten te blussen, maar het toestel moest wel rechtsomkeerd maken. Welke lunchplaat kan ik hierbij draaien? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. De Jonas Brothers hebben voor een van hun grootste hits een videoclip gemaakt waarin ze met hun vrouwen ieder een scène van een bekende film naspeelden, bijvoorbeeld van Grease. Die hit hoor je zo, maar eerst de Police en Message in a Bottle.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Jonas Brothers was dat. What a man's gotta do. Je luistert naar Radio Rijnmond. YouTuber en avonturier Govert Zweep is meestal in het buitenland te vinden. Aan het oorlogsfront in Oekraïne of bij piraten in Somalië. Maar het afgelopen jaar liep hij mee met 3 hondenbrigades van de politie. Onder meer bij de eenheid Rotterdam-Rijnmond. De eerste aflevering daarvan is inmiddels online gezet. En dat is een echte adrenalinebom. Het begint met een achtervolging op hoge snelheid van een scooterrijder in het uitgaansgebied van Rotterdam. En daarna gaat het door het land, onder meer naar voetbalgeweld en naar een bloederig afgelopen ruzie op straat, ook weer in Rotterdam. Govert Zweep is vanuit de auto in de uitzending. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dank voor de uitnodiging.
0: Nou, fijn dat je er even bij bent, want je bent op weg naar een nieuwe draailocatie. Dus het moet allemaal snel. Maar dat ben jij wel gewend volgens mij, wat dat betreft.
1: Excuus. Ja, iedere dag is een avontuur, dus we zijn veel onderweg. Ja.
0: Echt, hè? Want je ziet jou regelmatig als bijrijder in die film dus, met je camera naast een agent in de auto. Ja, dat kan bijna niet anders. Of jij zat regelmatig ook met het hart in je keel te filmen.
1: Zeker. Ik denk dat je dat ook wel terugziet in mijn ogen af en toe. Die zijn wijd open bij bepaalde actievolle scènes.
0: Absoluut.
1: Het was wel een jaar met veel adrenaline. Ja.
0: Ja, want hoeveel werk zit hierin? Hoeveel dagen heb je meegelopen?
1: Ja, we zijn vanaf oktober, november ben ik vorig jaar in Eindhoven gestart. En toen vanaf februari, maart zoiets in Midden-Nederland en in Rotterdam. En dan draai je ongeveer zo'n 8 keer per maand mee, maar dan wel dus verdeeld over die regio's.
0: En verdeeld dus, over de dag en de nacht.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben ochtenddiensten gehad van 7:00 tot 2 tot 11:00, een late dienst. En dan nog nachtdienst inderdaad van 11:00 tot 6:00 of 11:00 tot 7:00. Dus het hele potje soort van gezien. En het is echt heel bijzonder dat je ziet echt een deel van de maatschappij valt je op die je daarvoor nooit meemaakt.
0: Nee, precies. Mensen die ruzie krijgen en met allerlei gekke verhalen aankomen ook. Die scooterrijder waar ik het over had, die ging heen en weer op en neer en tussen paaltjes door om maar uit de handen van de politie te blijven. Het is boeiend, denk ik wel, om mee te maken. Wat wil jij ermee laten zien?
1: Ja, nou, enerzijds ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd in verschillende beroepsgroepen in Nederland die in het veiligheidsdomein zitten. Hulpverleners bedoel ik daarmee. Ik had de KNRM al gehad, brandweer, de defensie en politie stond altijd op mijn lijst. Maar de specialisatie die je hebt als hondengeleider en hoe je met je hond omgaat en hoe je dat eventueel hoe die in kan zetten voor zijn speurvermogen, maar eventueel soms ook als geweldsmiddel, dat vond ik gewoon reuze interessant. Hoe je ook als hondengeleider die afweging maakt, zodat je proportioneel kan inzetten. Dus daar wilde ik gewoon heel graag veel meer over weten. En daarnaast ben ik ook altijd wel heel geïnteresseerd in de maatschappij. En je ziet als burger, als leek, gewoon dit deel van de maatschappij niet. Het is in ieder geval lastig te zien. En als je natuurlijk meedraait, dan kom je op plekken. Je komt in gesprek met mensen waar je normaal niet van af weet. Dat is natuurlijk heel leerzaam.
0: En wat is voor jou het meeste bijgebleven? Wat was jouw merkelijkste ontmoeting wat dat betreft?
1: Ja, ik denk in het algemeen dat minderjarigen, dat hoorde je natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws. Hè, de actualiteitscijfers van messen, vuurwapens die gedragen worden, gevonden worden bij jongeren. Maar dat lees je dan in de krant, dat zie je dan op het nieuws. En dan denk je, is een beetje schouderophalend. Nam ik dat aan. En nu zie je het opeens met eigen ogen. Dus we hebben bijvoorbeeld bij een 15-jarige jongen een revolver gevonden in Midden-Nederland. Je vindt talloze machetes. Van echt 40 centimeter lang. In de trainingsbroek bij jongeren, bij minderjarigen. Als je dat gewoon echt met eigen ogen ziet, dan geloof je het eigenlijk ook pas.
0: Nou, ze worden steeds jonger dus, wat dat betreft.
1: Kijk, ik heb de statistiek niet in handen, maar ik ben in ieder geval zeer geschokt, ja.
0: Juist. En wat voor afspraak had je met de politie over wat je wel en niet kon laten zien?
1: Ja, goede vraag. Net is natuurlijk heel veel voorgesprekken heb je vooraf. Hè. Je zit natuurlijk bij een bijrijderstoel in een politieauto. Hij of zij is actief dienend. Dus het belangrijkste is uiteraard dat je het werk niet verstoort. Ondertussen wil ik zo dichtbij mogelijk filmen. Ook om ook de kijker echt het gevoel te geven dat je er dichtbij op zit. Waardoor je die ervaring van zo'n melding en zo'n incident ook echt meekrijgt. Dus dat is af en toe natuurlijk even goed de balans opzoeken. Maar het werk mag in ieder geval niet verstoord worden. En uiteraard uiteindelijk ter publicatie moet het natuurlijk grondig worden gescreend door communicatie door het Openbaar Ministerie of de verdachten goed onherleidbaar zijn gemaakt.
0: Maar is er een reden waarom ze bijvoorbeeld een scène geweigerd hebben of zo?
1: Ja, er kunnen verschillende redenen zijn. Een hele simpele is bijvoorbeeld dat er een lopend onderzoek nog bijvoorbeeld is. En dan zou je eventueel informatie publiekelijk kunnen maken over een bepaald onderzoek wat daar invloed op kan hebben. En dan zeggen ze van, nou, het doet in ieder geval nu nog maar even niet. En dan kijken we in de toekomst of het eventueel dan wel gebruikt kan worden.
0: Ja, ja, het is dus niet omdat iets te ernstig is of zoiets dergelijks, maar gewoon puur de bescherming van de verdachte en andere en ook leden van een team, denk ik ook, hè, wat dat betreft. Wat mij opviel,
1: zeker,
0: was dat je legt ook veel uit, hè? Je legt veel over geweld, hoe gebruik je dat, wat voor middelen heb je als politieagenten. En van hondenteams legt je ook uit. Een hond inzetten is heel zwaar, heel heftig. Maar het viel mij op dat zij zelf kunnen bepalen wanneer zij vinden dat hun inzet het beste tot terecht komt. Dus ze kiezen waar ze naartoe gaan.
1: Nou, dat klopt niet helemaal. Je hebt sowieso, moet het een vierjaarsfeit zijn. En dan pas mag de hond worden ingezet. Dus je hebt na de pepperspray taser tussen het vuurwapen in komt eigenlijk de hond. Binnen de geweldsmiddelen. En het moet dus echt wel minimaal een vierjaarsfeit zijn wat iemand gepleegd heeft. En dat moet ook zeker zijn. En dan mag er hiervoor worden gekozen. En uiteraard moet er dan wel worden gekeken van, hey, heb je opgebouwd in die middelen? Dus heb je eventueel al eerst gecommuniceerd, dan wellicht de taser kunnen waarschuwen en wellicht zelfs kunnen gebruiken. En dat bouwt zich dan op. En uiteraard zijn er bepaalde situaties waarbij je die opbouw niet helemaal meer kan doen, omdat je bijvoorbeeld in het nauw zit of omdat iemand, laten we een voorbeeld noemen, met een mes naar je toe komt gerend. Dan is het natuurlijk geen tijd meer om te communiceren.
0: Nee, precies. Nou ja, in ieder geval kan het gevaarlijk zijn voor de hond, maar vooral ook voor de verdachte, hè, als die met die inzet van zo'n hond te maken hebben. Dit was niet de enige aflevering, er komen er meerdere. Hoeveel komen er en wanneer?
1: Ja, een goede vraag. Elke maand sowieso. Dus we hebben er zeker drie. Dus aflevering 2 en 3 komen half oktober, half november. En ik ben nu nog aan het draaien tot eind volgend jaar. Of eind dit jaar bedoel ik voor aflevering 4 en 5. Dus het ligt er even aan of de mensen zich misdragen in Nederland.
0: Vooral lekker doorgaan, mensen.
1: Nee, dat zeker niet. Maar het moet de komende maanden nog even blijken of we eventueel vierde en vijfde aflevering nog mooi kunnen invullen.
0: Ik denk dat je inspiratie genoeg opdoet. Helaas wat dat betreft. Volgens mij ben je nu zo'n beetje op je locatie. Succes weer vandaag.
1: Super, hartstikke bedankt en fijne dag.
0: Jij ook. Hoofdpunt uit het nieuws zometeen op Radio Rijnmond. Dit is Ricky Martin met Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely.

0: doet een beetje aan Enrique Iglesias denken. En Whitney Houston, volgens mij. Nou, dit was hun versie. Klonk ook leuk, hoor. Nobody Wants to be Lonely. Hier vlak voor de hoofdpunten uit het nieuws. Want het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Maar eerst de belangrijkste bijzaken, zullen we maar zeggen. De A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag, Ypenburg, 7 minuten vertraging. De A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en het Prins Klausplein, 15 minuten. En ruim een half uur op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit, en dan moet ik even goed kijken, want het versprong Leerdam en Hardingsveld-Giessendam, 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond, 25 minuten. En Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, 3 minuten. En je weet dat daar de brug dicht is voor zware vrachtwagens. Dan ga ik naar Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan.
1: Erik, een hele goedemiddag.
0: Wij maken ons op voor een hopelijk zonnig weekend met tropische, nou ja, met hogere temperaturen.
1: Tropisch
0: is een beetje onrealistisch, denk ik.
1: Nou ja, een beetje wel inderdaad. Zonnig ook, dat staat ons ook niet te wachten dit weekend. Vanmiddag overigens wel best wel wat ruimte voor de zon. Ook wel wat bewolking, maar blijft lekker droog vanmiddag. In tegenstelling tot gistermiddag natuurlijk. Dus vandaag ziet het er al met al goed uit. Temperatuur 18 tot 19 graden, maar wel nog steeds ja, die stevige zuidwestenwind. Ik hoorde toch wel wat behoorlijk wat mensen over klagen. Nou, vanavond en vannacht nog steeds een doorstaande zuidwestenwind. De bewolking gaat ook toenemen vanuit het westen. In de nacht zou daar een drup regen uit kunnen vallen. Het stelt weinig voor. Nou, door die bewolking wordt het ook niet koud vannacht. Temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen dan vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon. Plaatselijk een beetje regen. Het is allemaal niet heel veel. Opnieuw die stevige zuidwestenwind. Maar morgenmiddag wel. Als goedmakertje een iets hogere temperatuur. Want dan wordt het 20 tot 21 graden.
0: Oké. En dan de zondag. Wordt het dan wat minder wind? Want dat mist dan nog een beetje.
1: Ja, nou, daar beginnen we ook wel met een stevige wind. Beginnen we ook met regen. Maar zondagmiddag wordt het allemaal beter. De wind gaat afnemen. Het wordt droog. Meer ruimte voor de zon. Temperatuurtje van een graad of 19. Vanaf maandag blijft het zelfs waarschijnlijk met wat geluk de hele volgende week droog. Maandag is het dan een graadje of 19. Hebben we te maken met een noordwestenwind. Niet heel warm. Maar vanaf dinsdag en woensdag dan zie je de wind draaien naar het zuiden tot zuidoosten. De aanvoer van een stuk warmere lucht. Ook meer ruimte voor de zon. Ja, dan zitten we dinsdag en woensdag zomaar tussen de 20 en 22 graden.
0: Lekker! Nou, dat klinkt als iets om naar uit te zien. Dus met plezier weer naar je nieuwe werkweek. Maar eerst toch nog even genieten van het weekend. Dankjewel, Stefan.
1: Zeker weten. Hoi.
0: Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De doodsoorzaak van de 51-jarige man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen door een vrouw. Dat was volgens justitie niet direct de aanleiding om de man aan te houden. Juist eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kwam scheuren op de fatbike. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na een achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi, heeft zijn eerste selectie opgeroepen. Givai Zegiel maakt zijn debuut bij Oranje. En opvallende afwezig is juist weer Memphis Depay. Veteraan Virgil van Dijk is er wel bij. Ook PSV-speler Ruben van Bommel is geselecteerd en ook Veerman keert terug bij Oranje. Dan zeg je als de enige Feyenoorder. Valente zit er dus niet bij. Andere oud-regio-spelers die zijn geselecteerd. Geertruida, Summerville, de broertjes Timber, Dumfries. Oranje speelt 4 wedstrijden in de Nations League. En best opvallend, in de oude haven van Rotterdam, daar staan nu plantenbakken die tegelijkertijd ook een plek zijn voor mensen met hoge nood. En dit keer is het ook zo bedoeld. Het zijn Greenpeace, zo zegt de gemeente. Het zijn dus grote

0: metalen bakken met een aan de zijkant een ingang waar je je plas in kwijt kan. Ja, de urine wordt in dat apparaat ding geval verwerkt. Het systeem is zo gemaakt dat de geuroverlast beperkt is. Ook is er geen aansluiting nodig op waterleiding of riool. En nee, de planten in de plantenbak krijgen geen urine toegediend. Ze krijgen water uit een opvangbak voor regenwater. Nou, de twee Greenpeace zijn een proef. Staan in de Oude Haven, want daar is heel veel overlast van wildplassen. En dit initiatief moet dat dus tegengaan.
1: Hartstikke leuk dat je het vertelt, Dave. Want zometeen ga ik met ze praten daarover.
0: Dan heet dit alvast een plaatjes. Vooruitblik.
1: Juist, we weten alvast wat meer over die plantenbakken. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Boston hoor je zo met een lekkere country song. Eerst Van Velsen.
2: Radio met een grote R.

0: altijd lekkere nummers van Van Velzen. Dit was Love Song.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, wat hoort er bij de oud-KLM-directeur die in slaap viel business class richting Curaçao bij zijn voormalige bedrijf? En een powerbank aan de oplader had gelaten en die ontplofte. Nou, ik heb Gwen Stefani met de Sweet Escape van Olaf Petersen. Joris-Jan Hoogduin, die zegt de Steve Miller Band met Jet Airliner. Willie Nelson, Blue Skies, Phil Kort, Albert Hammond, I Don't Want to Die in an Air Disaster. Marcel Peterbroers, dankjewel. Madness and Wings of a Dove, Ria Olsthoorn, stuk veiliger, denk ik. Lisa Beaumont zegt I See Fire van Ed Sheeran, dat doet ze daar aan denken. You Can't Always Get What You Want, Rolling Stones, Christian Paparella. Peter van der Wulp, Fly Away van Lenny Kravitz of Space Oddity van David Bowie. En als tip voor de lunchplaats zegt Bas Schuurmans, No More Fear of Flying van Gary Brooker. Alhoewel dat misschien nu juist niet opgaat. Heb jij nog een leuke? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.

0: Austin Stella Lefty. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, je hoorde het net al in het nieuws. Als je rond de Oude Haven loopt in Rotterdam, dan mag je op twee plekken je behoefte doen in een plantenbak. De gemeente heeft op het Haringvliet en het Gelderseplein een Green Pea neergezet. Dat zijn plantenbakken die ook functioneren als urinoir. Het moet helpen tegen de vervelende geur die wildplassers veroorzaken. Nou, hoe dat dan zit, dat horen we van Richard de Vries, adviseur veiligheid. En ben ik de rest toch weer even vergeten. Richard, herhaal het nog eens als je wilt.
1: Hey, goeiedag. Het is positieve veiligheid en leefbaarheid, adviseur.
0: Kijk, nou, dat moet dus gebeuren met dat urinoir, hè? Hoe ziet dat er nou uit? Het is een vierkante bak, dus dan planten in en dan?
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk een combinatie van een plantenbak en een urinoir. De Green Pea is ontstaan eigenlijk als een antwoord op wildplassen. De eerste vraag kwam bij onze zuidenburen vandaan, België. En vanuit mijn rol werd gevraagd, oké, bedenk iets tegen het wildplassen. Nou, wat ik dan doe, dan creëer ik een omgeving dat wildplassen ontmoedigt. Door fysieke aanpassingen, dus eigenlijk een positieve omgevingsboodschap te creëren. Mm-hmm. Maar de behoefte bleef dus. Dus eigenlijk passend ook bij die positieve omgevingsboodschap, dacht ik wil iets moois ontwikkelen dat ook in die behoefte voorziet van wildplassen. Dus ik denk een stukje vergroening en dan gelijk een urinoir in plaats van zo'n oude piskul als het ware.
0: Ja, dat ding hangt dan aan de zijkant. Hè? Dus eigenlijk zit gewoon in die bakken, in het zijwandje. Daar zie je dan duidelijk wel een urinoir. Is dit nou, speelt dit in op het kennelijk natuurlijke gedrag van mensen om tegen een boom aan te plassen of zo?
1: Zo heb ik hem inderdaad nog niet bedacht. Maar misschien motiveert dat inderdaad wel. Je ziet groen en je denkt, dit is een mooie plek. Anoniemere plek, omdat het groen wat beschut is. Zou kunnen dat het extra mensen aantrekt. Ik weet niet of dat het geval is. Ik weet wel in ieder geval dat het in Amsterdam, onze 020-buren... daar was het heel effectief en ze hebben het gemeten. Er was 50% minder wildplassen.
0: 50%, dat is echt een stuk minder.
1: Het waren nog gave cijfers.
0: En ik heb ook begrepen dat ze in Vlaardingen zijn neergezet.
1: Ja, klopt. Vlaardingen staan ze ook hier. Rond aan de Maas staan ze.
0: Maasboulevard?
1: Maasboulevard, inderdaad. En Oud-Beierland staan ze. Maar mijn hart ligt natuurlijk wel bij Rotterdam. Ja. Ik ben hier opgegroeid 010. Dus eindelijk na 8 jaar... staan ze ook hier in de buurt. Eindelijk in Rotterdam.
0: Heb je het eindelijk voor elkaar, inderdaad.
1: Ja, ik moest elke keer naar 020 toe om daar die dingen te regelen. Ja. Maar waarom niet hier? Maar nu?
0: Eindelijk staan ze hier. Op twee plekken dan. En is het dan, het is een proef. Betekent dat dit, als het werkt, in meerdere uitgaansgebieden moet worden gezet?
1: Ja, wat mij betreft natuurlijk wel.
0: Ja, jij verdient
1: eraan. Nee, zeker. Het is een proef van een jaar. En we gaan kijken hoe het effect is. We gaan meten hoeveel urine zit erin. Staat hij op de juiste plek? Kunnen mensen hem vinden? En dan zou het natuurlijk mooi zijn, want er zijn genoeg plekken in Rotterdam waar ook wild wordt geplast, om dat uit te gaan breiden.
0: Ja, nou ziet het er allemaal best heel sleek uit, hè? Beetje krap ook wel. Is er genoeg ruimte in dat ding? Het is een vierkante bak. Kan het genoeg plas aan?
1: Ja, er kunnen ongeveer 300 plasbeurten kunnen erin zitten. Er zitten verschillende lagen in. Er zit eigenlijk een opvangbak voor urine. Daarboven zit een opvangbak voor regenwater. Iets van 80 liter. Dus dat is ook het regenwater wordt hergebruikt en door middel van lonten wordt het weer naar de planten gezogen. Zodat je inderdaad op droge periodes regenwater gebruikt.
0: Dus het is...
1: En wel een leuke anekdote trouwens. Tenminste, de eerste versies waren voorzien van hennepvezel.
0: Oh.
1: En daarom sloeg het waarschijnlijk ook zo aan in Amsterdam. Het hennepvezel werd dus eigenlijk gelijk gecomposteerd, omdat urine bevat veel fosfor, allerlei voedingsstoffen die je kan gebruiken om weer planten te laten groeien.
0: Oh, wauw. Maar er kwamen toch niet hennepplanten uit die bak groeien, of wel? Nee, toch?
1: Niet direct inderdaad, want je moet het eerst een soort composteren of eventueel verdunnen. Maar je ziet dat in heel verschillende landen, als je erop kijkt, dat urine echt een waardevolle stof is.
0: En daarna maken ze er weer t-shirts van die hennepvezels.
1: T-shirts? Nou, dat is inderdaad weer een ander verhaal. Want de kruikenzeikers, die ken je waarschijnlijk wel. Dat zijn de mensen uit Tilburg.
0: Ja.
1: Daar staan er ook drie. En die gebruikt, die heette kruikenseikers, omdat vroeger de urine werd gebruikt om textiel te bleken.
0: Wauw.
1: En dan kwamen de mensen dus, de textielfabrikanten, die kwamen langs de deuren. En dan werd een kruik met zeik eigenlijk inderdaad gegeven. En dan kregen ze een paar duiten voor. En dat werd dan weer gebruikt in de industrie.
0: Nou.
1: Vandaar die kruikenseikers.
0: Het komt allemaal terug. Denk eraan als je lekker milieubewust een t-shirtje van hennepvezels gaat dragen. In ieder geval een mooie proef. En we gaan horen hoe dit gaat aflopen. En of er meer bakken bijkomen. Dank je wel, Richard.
1: Dank je wel. Ja, jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Oké, dank je.
0: Nick Kamen, I Promise Myself.

0: Nick Kamen en I Promise Myself.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, bij het verhaal van Camille Eurlings, de oud-minister, maar ook oud-directeur van KLM. Ja, hij zou toch moeten weten wat de regels zijn voor het bijdragen van een powerbank. En dat is dat je er in ieder geval toezicht op moet houden. Nou, dat ging mis, want hij viel een beetje in slaap terwijl hij aan het opladen was, die powerbank. En dat had dit tot gevolg, een zwart geblakerd raampje in zijn business class suite. Want dat ding ontplofte en er brak brand uit. En de bemanning die is daar keihard op die is meteen in actie gekomen, moet ik zeggen, en hebben de boel geblust. Even kijken. Bumpy Airlines van Foggo Skater zie ik hier, van Mark nog. Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. En ik heb er eentje net binnengekregen. En die vond ik net iets leuker dan die andere die ik eigenlijk wilde draaien. Agda en de Munnik en Laat Me Slapen. Regina Vlies heeft hem ingestuurd. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw suggestie.

0: Abda en de Munich, de lunchplaat van deze vrijdag. Laat me slapen. Zometeen jouw kans om een lunchbag te winnen. En ook de weekprijs ligt nog voor je klaar.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belen Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de Steve Miller Band en een nummer dat ook de titel van een Batman-film was. Maar de twee hebben niets met elkaar te maken. Hoor je zo? Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. De doodsoorzaak van de 51-jarige man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat zegt justitie. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om de man aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kwam rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij ontwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Het onderzoek van de Rijksrecherche is nog niet afgerond. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft het gemeentebestuur voorgesteld bij minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu zo'n 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, voor zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou volgens diverse media gaan om de Haagse drugsbron Henk R. Die was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van de coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. Twee van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Feyenoordspeler Givay Zegiel is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Het is de eerste selectie die is gekozen door de nieuwe bondscoach Xavi. Zegiel maakte eerder wel deel uit van Jong Oranje. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is niet opgeroepen. De middenvelder maakte wel al twee keer deel uit van de selectie. Gerardo Riet is ook niet uitgekozen door Xavi. Er zitten twee andere voormalig Feyenoorders in de selectie, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Het Nederlands elftal neemt de aankomende weken in de Nations League op tegen Duitsland, twee keer Servië en Griekenland. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een druppel regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgenmiddag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Even kijken op de wegen in de regio of daar nog wat te melden is. En jazeker, op de... en ik moet even terug met mijn scherm. A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Daar is een vrachtwagen met pech en die zorgt ervoor dat je ruim een half uur in de vertraging zit. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Leerksmond. Daar is een ongeval gebeurd, twee rijstroken zijn dicht, een half uur vertraging ook daar. En dan de file die deze week elke dag zo'n beetje opduikt in Rotterdam. Maasboulevard Westzeedijk tussen de Oostmolenwerf en de A16. 9 minuten vertraging. Tijd voor een spelletje.
19: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En ik ga hem je gewoon even laten horen, want je herkent hem vast zelf. Dus ik ga nog geen keuzes geven. Bedenk het eerst zelf maar eventjes. Een nummer dat ik achterstevoren heb gedraaid. Een lunchback ligt voor je klaar. Die kun je winnen. En je maakt dan ook kans op de weeklunch. En dat is je laatste ticket voor deze week. 5 mensen maken dan kans. Jij kan daarbij zijn. Welke hit is dit? Moet te doen zijn, toch? Welke hit is dit? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen de Steve Miller Band.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
22: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: Lekker nummer hoor, van de Steve Miller Band. The Joker is natuurlijk de titel van een van de Batman-films van de tegenspeler van Batman zelf. Maar deze die was al een stuk eerder, denk ik, uitgebracht dan die film. The Joker van de Steve Miller Band. In deze lunchbreak, fijn dat je luistert, de laatste op weg naar je weekend. En ik heb een paar leuke prijzen weg te geven. Een lunch voor twee personen. Daar kan jij ook nog deel van uitmaken. Jij kan diegene zijn die dat wint. Daarvoor moet je eerst deze platenlepel winnen. En ik heb drie keuzes nu voor je. Heel veel mensen wisten het al, dus ik ga ervan uit dat het voor jou ook kat in het bakkie wordt als je de keuzes hoort. En natuurlijk die plaat die ik achterstevoren voor je heb.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En laten we afspreken dat als je het net verkeerd hebt geappt, dus niet de goede oplossing, dan heb je nog de kans om het opnieuw te doen. Als je de drie keuzes hoort, hier is het nummer. Moet niet moeilijk zijn, zou ik zeggen, maar toch. Lepel 1, Willy Alberti, de glimlach van een kind. Is dat lepel 2, André Hazes, met kleine jongen? Of is het lepel 3, Benny Nijman? Waarom fluister ik jouw naam nog? Jij mag het zeggen via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen hoor je Somber op Radio Rijnmond. Maar eerst een muziekstijl waar ik nooit aan had gedacht dat die bestaan heeft. Want je hebt nederpop. Maar eigenlijk had je in de jaren 70 en 80 ook muziek die je nederdisco zou kunnen noemen. En je gaat nu een zangduo horen dat dat perfect wist te nelen met hun hit You and Me. Maar ik draai de opvolger van die hit. Just for You.

0: Mooi hoor, somber en homewrecker. Je hoort hem hier op Radio Rijnmond. Tijd voor een spelletje.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Jannie Bergmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij belt uit.
2: Maasluis.
0: Maasluis. En wat ben jij aan het doen? Volgens mij stond je buiten.
2: Ja, ik loop net eigenlijk het Delta-hotel binnen.
0: Oh, ga je lekker logeren daar?
2: Nee, ik wil een feest voorbereiden.
0: Oeh, vertel eens, wat voor feest?
2: Nou, verjaardagen en trouwdag.
0: Ja.
2: En dat willen we een keer groot vieren.
0: Dus de verjaardag en de trouwdag. En hoeveelste trouwdag is het?
2: 45 jaar.
0: Wauw, en de verjaardag?
2: 70 en 67.
0: Van jou 70 of 67? Een van de twee natuurlijk.
2: Nou, doe mij dan maar de 67.
0: Doe jij maar de jongste, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja, zo ging dat vroeger, hè? Ik bedoel, de man is altijd wat ouder dan de vrouw.
2: Ja, meestal wel, ja.
0: Ja, hè? En ja, nou, dit is 45 jaar, dus een tijd geleden. Hoe heb je je man ontmoet?
2: In Vlietzicht.
0: In Vlietzicht, vertel. Wat is Vlietzicht?
2: Vlietzicht was een discotheek in Maasland.
0: Wauw. Dus je was even een klein uitstapje aan het maken. He? Even onder de snelweg door en dan naar Maasland. En daar even lekker stappen. En toen zag je hem.
2: Ja.
0: En wat dacht je toen?
2: Nou, niet. Wil je het echt weten? Hij ziet er leuk uit.
0: Hij ziet er leuk uit, ja. Nou, dat moet je toch hebben? Ik bedoel, het begint met aantrekkingskracht.
2: Ja, daarom. Ja, het is gelukt, hè?
0: Fantastisch. Ja, nou, hartstikke leuk. En dan 45 jaar verder. Dus ja, dat is een feestje waard. Leuk dat je dan lekker mag gaan nadenken over hoe je dat gaat doen en zo. Toch?
2: Ja, ja, zeker.
0: Op een mooie plek ook. Aan het water.
2: Heel mooi. Goed verzorgd altijd hier. Dus ja, daar gaan we voor.
0: Nou, perfect. Lekker veel plezier met het nadenken erover. Heb je daar ook nog een lunchbag bij? Dat is de grote vraag op dit moment. En ik zou graag van je willen weten welk nummer we net hebben gehoord.
2: Nou, volgens mij was het Kleine Jongen van André Hazes.
0: Ik denk dat je gelijk hebt.
2: Wauw.
0: Joe! Helemaal goed. Voor de mensen die in lepeltjes denken, lepel 2 was dat. En ik moet zeggen, ik heb heel veel reacties binnengekregen van mensen die het goed hadden. Hij was vrij herkenbaar, kan ik wel zeggen. Het betekent wel dat ik jou ook nog noteer voor de tombola die zo meteen losbarst. Om 2:50 zo'n beetje voor de lunch van de week. Misschien win je die ook nog, dan bel ik je op. Dus houd de telefoon er even bij. Ja, dan moet je even de besprekingen over het feest wat later komt loslaten. Oké? Okay?
2: Ja, dat gaat wel lukken, denk ik.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, ik wacht je belletje wel even af.
0: Heel goed. Nou, veel plezier met de voorbereidingen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
2: Dag.
0: André Hazes, daar is hij. En dat prachtige kleine jongen. En we gaan richting hoofdpunten uit het nieuws natuurlijk. En het weer en het verkeer.

0: André Hazes, kleine jongen was dat. Nou, een kleine jongen die staat hier niet te trappelen van ongeduld. Het is namelijk de nieuwslezer en die is best groot eigenlijk.
1: Ja, en oud.
0: En oud. Ook geen kleine jongen inderdaad.
1: Nee, ouwe heer.
0: Hey, er komt nog een geluidje aan, daar kan je nog een mooie prijs mee winnen. Weet je nog, hand in hand. Hou het even in de gaten. Maar eerst zometeen de hoofdpunten met die grote man daar. Martin van der Boogaard.
1: Zeker.

0: Train, 50 Ways to Say Goodbye. Nou, die heb je gehoord ondertussen. Het is 2:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Eerst eens even naar de wegen kijken en wat er allemaal gebeurt. Want ik had wel wat vertragingen gezien. Maar nu heb ik het gewoon weggegooid, het scherm. Dan ga ik eventjes snel door naar het... Nee, ik heb ze weer. A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld, Giessendam. Een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en daar bijna 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Lexmond. Bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En daar is inmiddels de vertraging opgelopen tot 47 minuten. Verwacht dat dat nog wel even duurt. Nou ja, een kwartiertje wordt hier nu op dit moment voorspeld. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten. En op de Maasboulevard West-Zeedijk is de file weer wat toegenomen in Rotterdam. Tussen de Oostmolenwerf en de A16 nu 12 minuten vertraging. Er zijn perioden met zon en het is vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 15 tot 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een drupregen. Minimaal 16 graden wordt het. En morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. In de middag wordt het 20 graden. Martin van der Boogaert is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo, Marla.
1: Ja, goedemiddag Erik. De doodsoorzaak van de 51-jarige man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Justitie laat weten dat het onderzoek van de patholoog nog geen helderheid heeft opgeleverd. Gaan we naar de gemeente Nissewaard. Die wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft het gemeentebestuur voorgesteld aan de minister van Asiel en Migratie. En op die locatie zitten nu zo'n 80 asielzoekers. En Feyenoord-speler Givay Zegiel is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij maakte eerder al deel uit van Jong Oranje. Luciano Valente is niet opgeroepen en dat geldt ook voor Jivairo Reed. Tot zover.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Damiano David hoor je zo meteen, maar eerst The Cure.
2: Radio met een grote R.

Cure met een nummer dat toch altijd net even lekkerder klinkt zo vlak voor het weekend. Friday, I'm in love. Je luistert naar Lunchbreak en je bent nog niet uitgespeeld hoor. Want daarnet hebben we wel de winnaar van de platenlepel bepaald. Die mag meedoen aan de loterij om een lunch voor twee personen. Maar jij kan nog een sjaal winnen van Feyenoord. Als je het geluidje hand in hand voorbij hoort komen, app dan even hand in hand. Dan win je mogelijk die sjaal. En maak je ook nog kans op de loterij die vanmiddag in Afslag Rijnmond plaatsvindt voor die twee kaartjes van aanstaande zondag van de wedstrijd tegen FC Utrecht van Feyenoord in de Kuip. Ook lekker veel muziek nog. Love Unlimited zometeen. Wist jij dat ze eigenlijk een soort vrouwelijke Barry White zijn? De ster met de zwaarste stem uit de hitlijsten schreef namelijk veel nummers voor dit vrouwelijke disco-trio. En dat is niet voor niks, want een van de zangeressen was zijn vrouw. En White die kon zich goed inleven in vrouwenzaken, dat hoor je zo wel. Maar eerst een nummer van The Cure, eerst een nummer van Damiano David, dat ook zo lekker klinkt voor het weekend. Alhoewel de tekst misschien wat verdrietiger is. Born with a Broken Heart.

0: reparatiewerkzaamheden zijn bezig. Damiano David was dat op Radio Rijnmond. Oh, ja, dat betekent dat jij wat moet doen. Voor die mensen die nu niet met mij het spelletje spelen. Ik heb het al gedaan. Ik heb het molentje dus laten draaien en daar kwam een balletje uit. En ik heb die persoon alvast gebeld, want anders wordt het chaos in mijn eentje hier. Dus eens even kijken, Marion van de Peerle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, je weet het wel, hè? Je voelt hem wel aankomen natuurlijk.
1: Oh, het zou toch leuk zijn, hè, Erik?
0: Het is gewoon zo. Gefeliciteerd.
1: Oh, fantastisch.
0: Je hebt de lunch van de week gewonnen.
1: Oh, kijk. Nou, je maakt me helemaal blij.
0: Ja,
1: leuk.
0: Gelukkig. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk, het wordt of mijn man, als hij kan. En anders ga ik gezellig met mijn dochter, die woont in Rotterdam.
0: Oké, nou, dat is ook leuk. En je man, weet je gewoon niet of die kan?
1: Nee, dat heb je wel eens, hè. Ik heb geen kijkje in zijn agenda.
0: Okay.
1: Maar ik heb in ieder geval wel twee hele leuke keuzes, toch?
0: Ja, precies. Jij hebt een luxe positie wat dat betreft. En als je wint, heb je vrienden. Dat is het lied. En het klopt maar eens meer voor jou weer. Ik wens je heel veel plezier, wie je ook kiest in ieder geval.
1: Nou, dankjewel. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk zo om meegedaan te hebben. En je hebt me echt heel blij gemaakt voor vandaag. Ja. Hartstikke leuk. En leuk bericht hoor.
0: Daarvoor doen we dit op Radio Rijnmond, toch? Marion, fijn weekend. Dankjewel hè. Hoi.
1: Nou, dag hoor. En hetzelfde hè, Erik.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Nou ja, misschien gaat deze ook wel op voor jou. Dus Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Van een feministische Barry White dus, want die heeft dit geschreven.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Alles over jouw regio.
0: Alles over jouw club.
1: Radio met een grote R.

0: lekker om zo dat weekend in te horsen, toch? Met Bob Marley en de Wailers. Jamming, hoorde je. Ja, dat begint eraan te komen, hoor. Natuurlijk nog wel een middag met muziek, zometeen met Cheryl Samson. Maar eerst ga ik eventjes bellen met Marco Heersman. Hallo, Marco.
1: Een goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij belt uit...
1: Hendrik Ierdenambacht.
0: Ja, en eigenlijk appte je uit Hendrik Ierdenambacht. Want jij was degene die hand in hand appte. Samen met een handvol anderen. Hij was een beetje verstopt, het geluidje.
1: Klopt. Ik moest even nadenken. Heb ik het nou gehoord of niet?
0: Ja, precies. Ja, is het nou echt? Ja, hij is vrij kort, moet ik zeggen. Dus dat is ook mooi. Maar goed, de sjaal die gaat naar jou. Want jij bent de gelukkige apper. En wie weet dus vanmiddag die kaartjes nog, hè? Je weet het niet.
1: Ja, we gaan in spanning afwachten.
0: Ja, precies. Wie neem je mee als je mag?
1: Nou ja, ik denk misschien mijn schoonzoon.
0: Je schoonzoon? En die heet?
1: Die heet Jasper.
0: Jasper. Nou goed, ik ga duimen voor jou en Jasper. Dat straalt ook af op mijn programma als er een winnaar is uit.
1: Uiteraard.
0: Precies. Dus we gaan het zo in spanning horen in Afslag Rijnmond. Ik wens je hoe dan ook een fijn weekend. En wie weet dus zondag veel plezier in de Kuip.
1: Is prima. Bedankt hoor.
0: Dag Marco.
1: Ja hoor, dag.
0: Zometeen dus de Blues Brothers, Lily Allen, Shannon Spyro moet ik zeggen, Maxi Priest en U2. Dat allemaal in de middag door. Dat zit dus voor Afslag Rijnmond met Cheryl Samson. Nu nog Nielsen en Maxime tot aan het nieuws. Draaien. Fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
9: Zit u niet lekker meer?
8: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
9: Bel 010-307-4015.
8: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
9: Jans met een Z.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
12: Okay.
11: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Kijk, en dan maak ik altijd weer de fout dat ik op een knopje moet drukken dat ik te horen ben.

0: Het is 2:00. Ik ben Martin van den Boogaert. Je luistert naar Radio Rijnmond. En van mij krijg je het nieuws. De 51-jarige man die dit weekend is overleden toen de politie hem aanhield, had drugs bij zich. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij werd aangehouden op de Vaarderkamp in Zuidwijk nadat de politie een melding had binnengekregen over een gestolen fatbike. Maar de fatbike waarop de man reed was niet gestolen. Toch werd hij aangehouden omdat hij er vandoor wilde gaan en geen identiteitsbewijs kon tonen. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed hij. Nou, nu bekend is geworden had hij dus drugs bij zich. Volgens het OM was dat een hoeveelheid die niet is toegestaan. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft het gemeentebestuur voorgesteld aan de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten 80 asielzoekers. Het medisch centrum zegt dat de opvang zeker 5 jaar kan blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de nabijgelegen school en omwonenden hebben volgens de gemeente geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard moet nog reageren op het voorstel. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou volgens diverse media gaan om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdachte in de zaak. En 2 medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht voor de rechter. Feyenoord-speler Givan Zegiel is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Het is de eerste selectie die gekozen is door de nieuwe bondscoach Xavi. Zegiel maakte eerder al deel uit van Jong Oranje. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is niet opgeroepen. De middenvelder maakte al 2 keer deel uit van de selectie. En Givairo Riet is ook niet geselecteerd. Er zitten nog wel 2 andere voormalige Feyenoorders in de selectie. Quinten Timber en Crescencio Summerfield. Het Nederlands elftal neemt het de aankomende weken in de Nations League op tegen Duitsland, 2 keer tegen Servië en tegen Griekenland. Dan krijg je nog het weer, periode met zon en droog. Het is ongeveer 18 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat regen. De middagtemperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie. Begin op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar staat 4 kilometer file. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht-Centrum. Een file van 8 kilometer. De A20 dan Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk 4 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Noorderloos. Een lange file van 16 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Numansdorp en het knooppunt Hellegatsplein. Daar staat 5 kilometer. Dan ga ik naar de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. 5 kilometer. En de N211, de weg door het Westland, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Daar staat tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 een file van 2 kilometer.
1: Verkopen, contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
3: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door.
6: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Uit 2009, de 22 van Lily Allen. En heel wat jaartjes ouder, dat was Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers. Maar het maakt niet uit uit welk decennium je komt. Als je nummer goed is, dan verdien je een plekje in de middag door. Want tot 4 uur heb ik alleen de beste muziek meegenomen. Om jou de middag door te helpen, nou, het zal niet heel erg veel nodig hebben. Want het is tenslotte vrijdag. Het weekend longt. En ik heb wat muziek meegenomen om jou in die juiste weekendsfeer te krijgen. Namelijk Ike en Tina Turner. Hoor je zo meteen ook een beetje zwoele muziek, namelijk Maxi Priest met Close to You. Weer eens een van de hitsensaties van dit jaar heb ik het over Sienna Spiro en haar Great Expectation.

Walk On van U2. En soms hoor je een nummer en dan hoor je van alle kanten: dit is iets heel bijzonders. Je hoort het gewoon. Je hoeft geen muziekkenner of liefhebber te zijn, maar je hoort meteen: dit is iets bijzonders. En dat vind ik bij River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Want ja, het staat al op hun beide naam. Maar je hoort natuurlijk alleen maar Tina Turner. En Ike had geëist dat het op hun beide naam kan. Want het is eigenlijk een productie van Tina Turner samen met Phil Spector, die 21 muzikanten erbij had gehaald om die geweldige sound van hem te creëren. En hij heeft Tina Turner echt tot het uiterste gedreven. Ze moest het nummer 10 keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer overdoen. Ze zei: ik was helemaal doorweekt. Ik was helemaal bezweet. Ze heeft zelfs haar shirt uitgetrokken en helemaal bezweet in haar BH heeft ze dat nummer toen gezongen. Nou, en dat hoor je ook wel als ze dit nummer zingt. Uit haar tenen haalt ze het. Ja, het is niet leuk hoe het tot stand is gekomen, maar wat een resultaat hebben ze bereikt.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

je hebt van die artiesten, die hoor je, dan moet je meteen aan iemand denken. Nou, dan heb je bijvoorbeeld met Prince, hè, dan moeten heel veel mensen aan mij denken. Jee, dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Bij de Backstreet Boys moet ik echt denken aan Feza. Ik weet dat zij die heel erg leuk vindt. Je hoorde net Bruno Mars met zijn On My Soul. Dan moet ik altijd denken aan mijn fijne collega Mirjam. Die was erheen geweest en die zei echt, het was fantastisch. En als ik Chris Isaak of Blondie hoor, ja, dan moet ik toch echt denken aan Ronald van Oudhuizen. Ik weet dat muzikale helden van hem zijn, maar de muzikale heldin van mijn fijne collega Erik Lemmers, die heb ik nu voor je, namelijk Alison Moyet, Is This Love.

I Bet My Life van Imagine Dragons. Duran Duran heb ik nog voor je met New Moon on Monday. Toen vroeg ik me af, is het vandaag dan toevallig nieuwe maan? Nee. Het is vandaag 18 september. Dat is niet de nieuwe maan. Daarvoor ben ik precies een week te laat. Dat was op 11 september. Maar ja, weet je wat? Ik draai toch gewoon dat nummer van Duran Duran.

Wat kun je na het nieuws van 3 uur verwachten op muzikaal gebied hier bij de middag door? Nou, alleen de allerbeste muziek natuurlijk. Een dame die niet snel onder de indruk is van mannen. Is ook niet zo vreemd, want ze is een zeer succesvol artiest. Heb ik het over Shania Twain. En ik heb ook de Communards meegenomen. En Temper City. En nog vele, vele andere. Spreek ik je zo? Graag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Cheryl Samson die gaat straks verder de middag door. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. De Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in de Agnische buurt in het Oude Noorden. En daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn straf heeft uitgezeten, dan wordt hij het land uitgezet. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft het gemeentebestuur voorgesteld aan de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Het Medisch Centrum in Spijkenisse zegt dat de opvang zeker 5 jaar kan blijven. De gemeenteraad van Nissewaard moet nog reageren op het voorstel. De 51-jarige man die dit weekend is overleden toen de politie hem aanhield, had drugs bij zich. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij werd aangehouden op de Vaarnerkamp in Zuidwijk nadat de politie een melding had binnengekregen over een gestolen fatbike. Maar de fatbike waarop de man reed was niet gestolen. Toch werd hij aangehouden omdat hij er vandoor wilde gaan en geen identiteitsbewijs kon tonen. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed hij. En naar nu bekend is geworden, had hij dus drugs bij zich. De man uit Overasselt, van wie het huis deze maand werd beschoten, is aangehouden in Duitsland. Hij werd gearresteerd op verzoek van de Nederlandse politie. De 28-jarige Jan G. werd aangehouden op een parkeerplaats langs de autobaan A44 bij de Duitse plaats Zeust. De politie meldt dat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd eerder deze maand aangetroffen in containers in de Franse havenstad Duinkerken. Bij de beschieting van het huis van Jan G. in Overasselt kwam een 51-jarige bewaker om het leven. In Barendrecht zijn tientallen kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een woning aan de Eikenweide in Barendrecht. Een postorderbedrijf had een lading illegaal vuurwerk naar dat adres onderschept. En later bleek dat in de woning nog meer vuurwerk lag. De politie heeft alles in beslag genomen en de bewoner die het besteld had, heeft een boete gekregen. En dan het weer, periode met zon en droog. Het is ongeveer 18 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat regen. De middagtemperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Ja, er is al een behoorlijke lijst aan files. Ik noem alleen de files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dan begin ik op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 richting de Europoort en Delft. Daar staat een file van 4 kilometer. De A4 dan Den Haag richting Rotterdam. Tussen Ypenburg en het Ketelplein. Daar staat 13 kilometer. De vertraging daar loopt inmiddels op naar ongeveer een half uur. Dan ga ik naar de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer file. Ruim 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk. Maar het goede nieuws is, de weg is weer vrij. De A27 dan. Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos. 9 kilometer file. En dan een file nog op de A27 verderop richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Die file is 11 kilometer lang. De vertraging is inmiddels opgelopen tot een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Lekkere van Albert.
18: Kijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
22: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Hey Raymond!
28: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
26: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door.
3: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Ja, ze keer een ander nummer dan hun versie van Don't Leave Me This Way. Ik heb het over de Communards. Je hoorde net hun You Are My World. En daarvoor een dame, ja, dan moet je van goede huizen komen. Wil je indruk op haar maken? Shania Twain, niet zo gek ook hoor. Een van de best verkopende artiesten aller tijden. Hoor je goed wat ik zeg, hè? Niet vrouwelijke artiesten, maar artiesten aller tijden. Dat heeft zij gewoon op haar naam staan. Dus daarom kan zij met heel veel zelfvertrouwen zeggen... That don't impress me much. En dat verdient een plekje hier in de middag door. En zij niet alleen, hoor. Nee, Snow Patrol verdient ook een plekje. En Bill Medley en Jennifer Warren's I've Had the Time of My Life... komen allemaal jouw kant op. Want tot 4 uur mag ik jouw gezelschap houden hier bij de middag door. Eerst nog Temper City, Self-Aware.

Nobody puts baby in the corner. En nog veel meer citaten kan ik je geven uit de film Dirty Dancing. En daar was dit nummer van afkomstig van de soundtrack. Nummer 1 dit voor Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Ja, en het gerucht ging lange tijd dat Jennifer Grey, zij speelt Baby in de film, en Patrick Swayze, die Johnny speelt, dat ze elkaar helemaal niet aardig vonden de hele tijd. Ja, ze hadden al eerder samen gespeeld in de film Red Dawn, en dat was niet goed bevallen. Jennifer Grey zei van, nee, ik wil niet meer met die man in de film spelen. Ik vond hem echt heel vervelend. En toen heeft Patrick Swayze haar echt moeten overhalen om toch die film met hem te doen. Ja, en later ging het wel weer goed. Ze hadden een goede screentest samen. Echt, het knetterde, het spetterde. Het was helemaal perfect. Precies wat de makers wilden. Maar toen ze eenmaal met het filmen bezig waren, ja, leek het wel zo'n enorme hekel aan elkaar kregen. En ze maakten zich echt zorgen van, dit gaat niet goed komen. Deze film wordt een enorme flop voordat hij al is begonnen, want de twee hoofdrolspelers kunnen niet geloofwaardig een verliefd stel spelen. Nou, toen hebben de makers iets heel slims gedaan. Ze hebben Jennifer en Patrick bij ze geroepen en ze hebben gezegd, kijk nog eens even naar die eerste screentest die jullie hebben gemaakt. Kijk nou hoe fantastisch jullie bij elkaar passen. Hoe het knettert, hoe het spettert. Dit is wat we willen zien. En toen dachten ze, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Het ziet er inderdaad fantastisch uit. Laten we dat gevoel weer vasthouden. Ja, en dat zagen we uiteindelijk terug in de film Dirty Dancing. Ja, het staat nog steeds in mijn top 10 van favoriete films aller tijden. Ik heb nog veel meer fijne muziek voor je meegenomen. Status Quo met What You're Proposing. Maar eerst Jaap Reesema met zijn Alles Komt Goed.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

ik durf het bijna niet toe te geven. Ik ben een groot liefhebber, hè, van Stevie Wonder. Maar heel soms ken je een nummer eerst van de cover en dan pas de originele versie. En dat heb ik met Higher Ground. Ik ken de eerste versie van de Red Hot Chili Peppers. Ja, hè, MTV-generatie, daar kwam dat voorbij. Mijn vader zei toen van, joh, dat is helemaal niet van die band. Dat is van Stevie Wonder. En inderdaad, mijn vader had, zoals wel vaker, gelijk. Dit nummer komt van het succesvolle album van Stevie Wonder, Inner Visions. Maar vorige week kwam ineens uit het niets de melding dat Stevie Wonder eenmalig naar Nederland komt om dat andere succesvolle album van hem eens goed de aandacht te geven dat het verdient. Namelijk 50 jaar bestaat het album Songs in the Key of Life. Eén avond, ja, kon je natuurlijk wel aanvoelen dat dat binnen no time uitverkocht zou raken. En ja, dat is ook waar. Ik heb nog wat kaarten voor je gevonden. Mocht je nog zin hebben om daar 28 oktober heen te gaan. Ja, dat kost je wel €380 zo'n beetje. Dus nou, als je het ervoor over hebt, nou, snap ik het wel. Helaas kan ik niet gaan. Dus dat is mijn reden waarom ik niet in de digitale rij ben gaan staan. Want het lijkt me een fantastisch concert om bij te zijn. Terug naar de muziek hier op de vrijdagmiddag van De Middag Door van Rijnmond. Bauza Magnetic.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Bye bye, swijs, swijs, zeg ik samen met de Lighthouse Family. Die hoorde je net met Hai. Want ik ga toch echt plaatsmaken voor mijn fijne collega's. Teun en Veza voor Afslag Rijnmond. Een hele fijne vrijdag en een heel fijn weekend. En tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voordeelhuisjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
6: Voordeelhuisjes.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeelhuisjes.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het is bijna 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Zodra het kon, Feza, hebben heel veel mensen het laten gaan. Heel veel.
2: Oké.
1: Jij misschien ook wel. Maar wat dat dan is, ja, dat vertel ik je zo pas.
2: Ben benieuwd.
1: Spannend, hè? Wat denk jij, Martin? Wat denk jij?
3: Nou, ik laat me straks even gaan met het nieuws.
2: Ik dacht iets heel anders. Oké, okay, ik ben blij dat het nieuws was.
1: Nou, dat is in ieder geval gegeven. Martin van der Boogaard met het nieuws. Een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag, Teun. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in de Agnice buurt in het Oude Noorden. Daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. De 51-jarige man die dit weekend is overleden toen de politie hem aanhield, had drugs bij zich, dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij werd aangehouden op de Vaarnerkamp in Zuidwijk nadat de politie een melding had binnengekregen over een gestolen fatbike. Maar de fatbike waarop de man reed was niet gestolen. Toch werd hij aangehouden omdat hij er vandoor wilde gaan en geen identiteitsbewijs kon tonen. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed hij. En naar nu bekend is geworden, had hij dus drugs bij zich. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft het gemeentebestuur voorgesteld aan de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. En het Medisch Centrum Spijkenisse zegt dat de opvang zeker 5 jaar kan blijven. De gemeenteraad van Nissewaard moet nog reageren op het voorstel. Een van de verdachten van de beschieting eerder deze maand van een woning in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven kwam, is een 21-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Er zitten nog 32 verdachten vast. Van 12 van hen is nog niet bekend waar zij vandaan komen. En er is meer nieuws over de beschieting in Overasselt, want de bewoner van het beschoten pand, Jan G., is aangehouden in Duitsland. De arrestatie was op een parkeerplaats langs de autobaan. Hij wordt ervan verdacht dat hij 4000 kilo cocaïne wilde invoeren. En dat mislukte, want die lading werd onderschept in de haven van Duinkerke in Frankrijk. Dan krijg je nog het weer, periode met zon en droog. Het is nu ongeveer 18 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat regen. En de middagtemperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze website of je gaat naar de Rijnmond-app.
1: Nou, kind kan de was doen, hè, Martin?
3: Zeker, zeker.
1: Dan nog even de ANWB-file-informatie, Feza.
2: Het is erg druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Benelux, tussen knooppunt Benelux en Delft 4 kilometer, 10 minuten vertraging door veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Ketelplein 15 kilometer, een vertraging van 3 kwartier. Ook door veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is daar dicht. De A16, een melding voor de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 3 kilometer file. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn daar dicht op de parallelbaan. En de A16 Rotterdam richting Breda de andere kant op. Bij Bergsehoek een file van 2 kilometer, 10 minuten vertraging door dus een auto met pech. De linker rijstrook is daar dicht. En nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschie 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging door een bus met pech. 1 rijstrook is daar dicht.
1: Nou, het is weer lekker druk.
2: Nou, inderdaad.
1: Gezegd.
2: Gelukkig zijn wij er.
1: Wij zijn er. Wij rijden met je mee. Ja. Geen zorgen. Hey, ik heb ervoor gekozen om het te laten gaan, Feza. Dat kwam mij op mijn afgelopen vakantie bijzonder slecht uit. Maar in Groningen heb je binnenkort helemaal niets meer te kiezen. Wat er gaat verdwijnen.
2: Oh nee, wat is het?
1: Dat hoor je zo.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Rouwkaart, kist,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
9: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond.
19: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R. What is

0: is echt zo'n nummer, hè, waarbij je je hoofd gewoon niet stil kan houden, toch? Je hebt altijd een beetje dat wiebelen op en neer. Heerlijk.
1: Zeker.
0: Hathaway, What is Love in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Hey, goedemiddag en gefeliciteerd bij deze, want je weekend is begonnen. Dat is lekker. Ja, het is net 4 uur geweest, dat klopt. Maar wees hier bij de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond begint het gewoon een uurtje eerder. Dat is een afspraak die we bij deze maken. Dus draai je om, kijk je baas even aan, zeg toeledokie, mijn weekend is begonnen.
1: Want het mag zeg het van, niet op die manier, misschien jawel, iets vriendelijker.
0: Jawel, het weekend start je natuurlijk met mij, Teun Willems. En de vrouw die zich altijd, valt mij op, nog eventjes omkleedt als ze hier binnenkomt. Want ja, op de radio zie je natuurlijk verschrikkelijk veel.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar ik moet zeggen, ik doe dat ook omdat ik hier naartoe kom lopen, hè? Ja. Dus dan wil ik niet met een heel bezweet t-shirt of trui of whatever, wil ik niet de hele dag naast je zitten of in de studio staan.
0: Ja.
1: Omdat de deur ook dicht gaat.
0: En dus als jij vanaf jouw huis hier zo in Rotterdam komt lopen naar je werk hier zo in Rotterdam, dan ben jij helemaal bezweet.
1: Nou ja, nee, niet zo heel erg bezweet. Maar ik vind het gewoon fijner en frisser. Is dat niet fijn? Ja, vind je dat niet fijn?
0: Prima, nou, het zegt voldoende over de Pilateslessen waar jij heel vaak naartoe gaat.
1: Nee, maar het is gewoon een wandeling. Het is gewoon een flinke wandeling. Ik ben echt, dus het is, ik maak er een uit... Hoe zeg ik dat?
0: Je maakt er een sport van.
1: Ik maak er echt een sport van, Teun.
0: Je doet het goed.
1: Bazen, ja.
0: Ik ga gewoon lekker op mijn luie reet in de auto.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Verschil moeten wezen. Ja. Hey, Fees, we hebben een bericht er voorbij zien komen.
1: Okay.
0: En dat bracht me tot de vraag. Welk vak heb jij laten vallen toen jij een vakkenpakket moest kiezen op middelbare school?
1: Oh, ging het daarover?
0: Daar ging het over.
1: Nou, dat was voor mij meteen Frans.
0: Ja.
1: Ik stond heel slecht voor Frans. En eigenlijk, volgens mij... niet echt een voldoende voor gestaan of zo. Dus ik was er al lang al blij dat ik er iets tegenover had staan. En zodra ik het kon, ja, het klinkt heel erg, want ik vind het op zich wel een hele mooie taal. En ik had ook niet een hele leuke lerares. Heb ik meteen laten vallen.
0: Ja, ik ook.
1: Meteen laten vallen.
0: Ja, Frans was ook absoluut niet mijn ding. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb er inderdaad ook nooit een voldoende voor gestaan.
1: Nee,
0: en dat kwam
1: erg.
0: Echt niet door mevrouw Oorschot. Laat ik dat alvast bij zeggen.
1: Ja, dat kwam wel door mijn leraar. Nee hoor.
0: Maar ik las dat in Groningen, in een middelbare school in Groningen, willen ze het hele examenvak Frans, willen ze gewoon volledig buitenspel laten. Dus je kan ook Frans niet meer kiezen. Ja, dat vond ik toch wel een bijzondere. Ik dacht, ja, is dat dan nou wel de manier? Want er zijn zat mensen die wel Frans willen spreken.
1: Dat is waar.
0: Maar goed, dat terzijde, veel belangrijker. Ik vroeg me af, joh, welk vak heb jij laten vallen toen jij op de middelbare school die keuze kreeg? Is dat ook Frans? Is het Duits? Misschien heb je pretpakket en dacht je wiskunde. Dat is niet mijn ding. Laat het even weten in de Rijnmond-app. Wij zijn benieuwd. Welk vak heb jij laten vallen op de middelbare school toen je die mogelijkheid kreeg? Ga ik muziek voor je draaien van Davina Michel naar deze. Ooh, Gabriella Kimli.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl...

0: De nieuwe van Davina Michel, Pinky Swear, hoorde je op Radio Rijnmond. Het is vrijdag, het einde van de week. En dus is dit ook het moment om nog eventjes de afgelopen week door te nemen. En deze week ging het vooral over vorig weekend. Want toen kwam de 51-jarige Alfredo Gulu om nadat hij werd aangehouden in Rotterdam-Zuid. Hij werd verdacht van diefstal van een fatbike. En bij zijn aanhouding werd hij onwel en overleed hij. De doodsoorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Daarover nu aan de telefoon Wendy van den Berg, persofficier. Een hele goede middag.
1: Een goede middag.
0: Allereerst de vraag waarom de Rijksrecherche onderzoek doet naar dit voorval en niet gewoon de politie zelf.
1: Nou, de Rijksrecherche is een onafhankelijke opsporingsinstantie in Nederland. En zij staan wel ook, net zoals de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie. En het doel eigenlijk dat de Rijksrecherche dit doet is het borgen van de integriteit van de overheid.
0: Okay.
1: En zij doen eigenlijk ook altijd onderzoek wanneer een politieagent zijn vuurwapen of geweld heeft gebruikt, waarbij dan iemand gewond is geraakt of is overleden.
2: Het heeft niet te maken met dat het best wel leeft in de samenleving.
1: Nee, heeft er niks mee te maken.
0: Oké, over deze aanhouding, wat is daar nu over bekend? Wat zijn de eerste bevindingen van het onderzoek van de Rijksrecherche?
1: Dat eigenlijk die twee betrokken agenten afgelopen zaterdag een melding kregen dat er een fatbike was gestolen. En dat zou dan zijn gedaan door een man en een vrouw zo rond de 40 jaar. En op dat moment toen ze die melding binnenkregen, zagen ze een man op een fatbike voorbij komen met een te hoge snelheid. En die te hoge snelheid, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor de agent om de man staande te houden. Om te kijken van, nou, met wie hebben we nu te maken. En de man kon zich vervolgens niet legitimeren waarna de agenten wilden overgaan op een identiteitsfouillering. Vervolgens vluchtte de man weer en werd hij eigenlijk na een korte achtervolging aangehouden. Toen verzette hij zich hevig en vrij snel daarna is hij onwel geworden. En zijn de agenten overgegaan tot reanimatie en is zelfs een AED ingezet.
0: Oké, dus er is vanuit de politie dan correct gehandeld, als ik het zo hoor?
1: Dat is nog volop in onderzoek. Okay. Daar is de Rijksrecherche mee bezig.
0: Ja, want wat is nu de vervolgstap in dit onderzoek dan? Is dat onderzoek naar dat handelen van de politie?
1: Ja, zeker. Dat is gewoon eigenlijk kijken naar de handelingen die de agenten hebben uitgevoerd tijdens de aanhouding. Maar ook de doodsoorzaak is nog niet bekend, dus daar moet nog nader onderzoek naar worden gedaan. Er zijn ook heel wat camerabeelden. En als mensen nog camerabeelden hebben, dan heel graag dat zij contact opnemen met de Rijksrecherche. Maar deze beelden moeten ook nog goed worden geanalyseerd.
0: Ja, er is ook al verhaal naar buiten gekomen dat de persoon in kwestie een drugs bij zich zou hebben. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Hij had inderdaad drugs bij zich.
0: Is daar al wat meer over te zeggen dan alleen hij had drugs bij zich?
1: Dat is eigenlijk het enige wat wij erover kunnen zeggen.
0: Oké. Dit onderzoek loopt nu verder. Is daar al iets over duidelijk hoe lang dat dan nog gaat duren?
1: Ja, het onderzoek wat ik zojuist al heb verteld, hè, dus dat er specifiek wordt gekeken naar welke handelingen die agenten nu hebben verricht en de doodsoorzaak, dat zal toch echt wat tijd in beslag nemen. En dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Er gaat wat tijd overheen.
0: Oké, dus het gaat nog wel even duren?
1: Dat denk ik wel.
0: Oké, nou dank dat u ons wilde bijpraten. Persofficier Wendy van den Berg.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
5: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
8: Dan ga ik naar een plek met wifi.
7: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Goedemiddag, 1 over half 5. Je bent bij Rijnmond. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
10: 4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en de Keteltunnel 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging door veiligheidsmaatregelen. De linker rijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op tussen Amsterdam en Amsterdam richting Rotterdam.

0: liggen, minimaal rond de 16 graden. En morgen is er dan veel bewolking, plaatselijk ook een beetje zon of wat regen. En in de middag wordt het 20 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Teun. Feest in Rotterdam, want het J.A. Dilderplein is officieel geopend. Kijk. Het pleintje dat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester is bij de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. En op dat pleintje staat het metalen silhouet van Jules Dilder dat eerder bij Café Arie stond. Dat was op de hoek van waar die woonde. En op een van de panden aan dat pleintje, daar staat al sinds jaren het Dilder-citaat. Nou,
2: Kennen u stad?
0: Ja, daar betrap je mij. Ja.
2: Ik weet welke je bedoelt, maar ik weet niet...
1: De omgeving van de mens is... Feza, maak hem af.
2: Wacht,
1: de medemens.
0: Oh. Dit is gênant ook, hè?
2: Maar
0: dit
2: ja, heel erg. Het spijt me. Ik heb hem altijd zien staan. Ik zie hem altijd staan, maar ik heb hem niet onthouden.
1: Ja, dan ga je zeker Nederlands laten vallen op de middelbare
2: Nee, dat was echt Frans. Gewoon keihard laten vallen.
1: Nou, gaan we naar serieuzere zaken. Want een Marokkaanse asielzoeker die moet 4 jaar de cel in... omdat hij in Rotterdam 2 vrouwen heeft proberen te verkrachten. De man sloeg toe in het Oude Noorden en in Schiebroek. Hij verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht, maar hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn straf heeft uitgezeten, dan wordt hij het land uitgezet. En de man die is overleden toen hij werd aangehouden in Rotterdam-Zuid... had drugs bij zich, dat meldt het Openbaar Ministerie. De 51-jarige man werd aangehouden nadat er een melding was binnengekomen... over een gestolen fatbike. Maar de fatbike waarop de man reed bleek niet gestolen. Toch probeerde hij ervan door te gaan. En bij zijn arrestatie werd hij onwel en toen overleed hij. En naar nu blijkt had hij dus drugs bij zich.
0: Martin van der Boogaard, tot zover. Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met muziek van Olivia Dienzo, maar eerst Bell Stars. En die zingt Sign of the Times.
3: Radio met een grote R.

0: Nee joh. Dit is Radio Rijnmond. Ah, leuk bedacht. Het is de vrijdagmiddagshow met Willens, Fees Albayrak en natuurlijk Bellstars, Sign of the Times. Fees, wij hebben het eventjes gehad over vakken laten vallen.
1: Ja.
0: Want in Groningen kan je binnenkort

0: Is het idee op de middelbare scholen Frans als examenvak niet meer kiezen. Dat komt gewoon te vervallen, omdat er te weinig aandacht voor is. Mensen willen het gewoon niet meer spreken. En dat bracht ons tot de vraag, joh, welke vakken heb jij laten vallen toen jij de keuze kreeg? We krijgen leuke reacties, of niet?
1: Ja, precies. Want heel snel erbij pakken. Robert die zegt scheikunde en Latijn.
0: Snap ik.
1: Nou, dat snap ik inderdaad ook. Ans die zegt, ik heb wiskunde laten vallen. Oh, dat vond ik op zich nog wel leuk. Maar ik had wiskunde A en geen wiskunde B.
0: Ik was verschrikkelijke wiskunde.
1: Echt? Ik was echt wel goed in wiskunde. Dus dat heb ik ook wel gehouden erin. En ze zegt, ik hield Frans en Duits. Duits heb ik ook. En Engels, zegt ze. Maar Engels zat er volgens mij standaard bij, toch? Nederlands en Engels.
0: Ik had Engels. Nederlands-Engels was inderdaad verplicht.
1: Was volgens mij
0: verplicht. Ik heb ook Duits gedaan. En ik weet nog wel wat ik het allerergste vond met die Duits-toetsen. Is dat je luistertoetsen had. Nou, ja. Duits verstaan is altijd geen probleem. Maar ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar die werden altijd opgenomen in een soort van houtverwerkingsbedrijf. Dat was verschrikkelijk, joh. Daar hoorde je mensen zeggen. Ah, goed. Minder wie gegen. Het was echt verschrikkelijk.
1: Nee, dat viel reuze mee. Ik was ook trouwens echt wel goed in die toetsen.
0: Die naamvallen?
1: Ja, nou nee, daar was ik echt... Oh, okay. Volgens mij is dat gewoon een nachtmerrie. Laten we heel snel weer doorgaan. Nee hoor. En
0: Marta.
1: Marta, die zegt inderdaad... Goedemiddag Teun en Veza. In mijn tijd was er nog een HBSA en HBSB. Ja. Vanaf de derde klas kon je of de taal laten vallen of wiskunde. Omdat ik geen klap begreep van die algebra en meetkunde heb ik gekozen voor de talen.
0: Ja.
1: We gaan elk jaar naar Frankrijk en ik hoor altijd dat ik goed Frans spreek. Dat valt wel mee. Maar de mensen daar zijn blij als ze de Nederlanders een beetje kunnen begrijpen.
0: Ja.
1: En ik de Fransen. Dat is ook wel echt zo.
0: Zeker.
1: Ik geloof ook wel, ik ben ook wel eens een keer naar Parijs geweest. Nou, meerdere keren naar Parijs geweest met mensen die het spreken.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze wel heel erg waarderen.
0: Absoluut.
1: Altijd.
0: Ja.
1: En ze zegt, ik heb er geen spijt van gehad dat ik talen heb gekozen. En vindt het jammer dat als die talen zouden gaan vervallen. Ze zegt erbij au revoir.
0: Ja, ik ben het wat dat betreft ook wel eens met Marta. Is dat ik vind het zelf helemaal niks. Maar het is toch jammer dat die talen dan komen te vervallen.
1: Het is je eigen keuze.
0: Jammer. Ja, het is je eigen keuze, maar het zou niet weg moeten zijn.
1: Nee.
0: En wat ik wil nog wel eventjes kort wat zeggen over dat die Fransen dat waarderen. Ik ben vorige week op vakantie geweest in Frankrijk.
1: Uh-oh.
0: Ik ben absoluut geen wonder in Frans. Dat wil ik best zeggen. Maar als ik aankom lopen en ik zeg bonjour.
1: Ja.
0: Une table avec deux personnes.
1: Okay.
0: En zij vervolgens reageren met yes, come with me. Dan denk ik, dat vind ik dan toch jammer.
1: Ja, maar weet je, ze willen eigenlijk niet... Ze zijn gewoon heel beleefd. Ze willen eigenlijk niet tegen je zeggen, dat klonk voor geen meter. Doe het alsjeblieft niet meer.
0: Goed, heel bedankt, Fees. Heel erg bedankt. Dan eventjes kort wat anders, want we moeten vandaag ook nog wat weg gaan geven. Dat,
1: ja.
0: Dat zijn de Feyenoord kaarten gaan we weggeven. Mm-hmm. Maar voordat dat zover is, maak je nog kans om mee te gissen naar die kaarten. Hoe doe je dat nou? Nou, wij laten ergens deze show nog een geluidje horen. Hoor je dat geluid? Stuur dan het appje hand in hand naar de Radio Rijnmond app. Dit is het geluidje waar ik het over heb. Weet wel, dit is nog niet de opgave. Dit is nog niet het moment om te appen. Dit is puur een proef. Het is dit geluidje. Nou, hoor je dat geluidje dus, dan kan je gaan appen naar Radio Rijnmond hand in hand. En wie weet maak jij dan wel kans op die mooie kaarten voor Feyenoord-Utrecht van dit weekend. Best leuk om mee te doen, toch?
1: Zeker.
0: Dacht ik wel. Dat mag je natuurlijk altijd doen, hè? Olivia Dean op Rijnmond.

0: wel grappig rondom deze vrouw. Sociale media is een trend ontstaan waar een collega van mij mij op wees. Ja. Is dat mannen die er eigenlijk totaal niet uitzien alsof ze deze muziek mooi zouden vinden.
1: Ja.
0: Dan enorm losgaan op dit nummer en dan daarbij de tekst zeggen When Olivia Starts Deaning. Ik vind dat zo'n geniaal concept. En ik zie er misschien wel uit als iemand die deze muziek geweldig vindt.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. En één ding is zeker, als Olivia begint te deanen, ja, dan ga ik ook helemaal los. Man, I need hoorde je. Geweldig, wat een ongelooflijk heerlijk nummer is dat. Ja, je hebt hem gehoord. Je weet wat je moet doen. Nu appen naar Radio Rijnmond hand in hand. En dan gaat jouw naam nog in die pot voor die kaarten die wij, ik denk, volgend uur gaan weggeven. Dus nu hand in hand appen naar Radio Rijnmond. Win je een sjaal en misschien zowel die kaarten. Ja, ja.

0: Ja, wie halleluja gaat zeggen, dat is misschien wel Raymond. Want jawel, jij was de eerste die appte. En jouw naam gaat nog in die tombola straks om mee te gissen naar die kaarten. En er komt hoe dan ook een leuk sjaaltje jouw kant op, Raymond. Dan serieuzere zaken, Feza. Want volgend jaar is het Business Forum in Rotterdam Ahoy. Dat is een jaarlijks evenement dat topsprekers uit de hele wereld samenbrengt met duizenden ondernemers, managers, directieleden, noem het allemaal op. Is een beetje in jouw achtertuin ook, Rotterdam Ahoy.
1: Jazeker.
0: En dan vind jij de spreker, die komt misschien ook wel leuk, interessant. Want volgens mij ben je wel fan van haar, denk ik zo.
1: Wie is het?
0: Oprah Winfrey komt richting ons mooie haven.
1: Echt dat, waar?
0: Ja, zij is er volgend jaar bij, zal naar Rotterdam komen. En ja, de man die haar heeft weten te strikken is Hans Jansen. Hans, hoe heb je het geflikt?
2: ja, dat was toch... Dat, laat ik zo zeggen, ik wilde dat 3 jaar geleden ook al en 4 jaar geleden ook al. Dat is elk jaar proberen. En af en toe lukt het, ja.
0: Ja, en zei ze dan zo van, oké, dan stop je met mailen. Is goed? Of was het ja en we gaan ervoor?
2: Nee, het is vaak, we hebben vaak helden, net zoals bij artiesten, is het vaak handig om te kijken of je bijvoorbeeld een combinatie kan doen. Dat je 2 of 3 uitnodigingen verstuurt. Of dat je mensen kent die ook een keer met haar gewerkt hebben. Het is ook een beetje daten. Weet je moet ook proberen dat over de schenen te trekken.
0: Ja.
2: En dus uiteindelijk heb ik onderzoek gedaan. Ik wist mensen die haar in Antwerpen hadden gehad. We hebben er 3 andere steden in Europa nu gevonden die dan in dezelfde week gaan zitten. Dus dan kun je de soort de offer she can't refuse inbrengen. Ja. En maar dan blijft het gewoon manifesteren, bidden of wat dan ook wat je wil. Maar het is nog steeds gokken op het gaat lukken. Ja,
0: dat snap ik. En want je hebt ook Obama al een keertje gekregen over vloer. Ja. Nu dus Oprah. Waarom is die Oprah nou zo belangrijk voor zo'n evenement als dit?
2: Nou, weet je wat? Het is wel grappig. Want mensen kennen haar natuurlijk vooral van de talkshows. Mm-hmm. Maar zij heeft dus... het is haar niet aankomen waar je. Ze heeft een hele moeilijke jeugd gehad met letterlijk veel armoede en zelfs misbruik. En ze heeft nu een mediabedrijf, ik had het even opgezocht voor mijn talk, en ik moest het net vertellen, van $3.4 miljard.
0: Zo!
2: Dus zij heeft een eigen haar podcast, ze heeft meerdere mediabedrijven. Dus haar ondernemersverhaal, en dat is ook waarvoor we haar vragen, dat is eigenlijk, en het is zo grappig, ik vind... Jij schrikt ook. Ik schrok er ook van. Het is niet zo bekend. En het is heel vet. Dus ik dacht, dit is gewoon... En dat is ook wat ik aan haar had gevraagd. We willen jouw ondernemersverhaal horen.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk... dat vertelt niet zoveel. Dus toen dacht ik, weet je wat? Dat is een goed idee.
0: Ja.
2: En toen kwam het over de scheep.
0: Geweldig zeg. Zij komt haar ondernemersverhaal dus vertellen. Wat gebeurt er nou allemaal nog meer op zo'n forum? Wat heeft Rotterdam hier nou eigenlijk aan?
2: Nou ja, we zitten dus nu dit jaar nog in Amsterdam. Dus op dit moment is Steven Bartlett aan de gang van Diary of a CEO. Kijk, en er komt ook iemand langs nu met een veldwagen, als je hoort. Ik heb mezelf even teruggetrokken want het is ook een mainstage aan de gang.
0: Ja.
2: Kijk, wat wij willen, en we hebben ooit met ons team gezegd, wij willen de vrienden van Amstel Live van leiderschap zijn. Weet je wel? Er is in Nederland niet nog een soort nationale leiderschapsdag. Wel een nationale dag voor de marketeer, voor de finance mensen of voor... Hè? Maar niet de Nationale Leiderschapsdag.
0: Nee.
2: En wij willen dat gaan maken. En dat is natuurlijk de beste manier door dat te doen. Is gewoon om echt fantastische rolmodellen bij elkaar te krijgen op het podium.
0: Ja.
2: Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
0: Geweldig. Hans, om het af te sluiten. Oprah Winfrey, je zei het al, is ook bekend van haar talkshows. En als ik mij 1 ding van die talkshows kan herinneren. Is dat ze aan het einde iedereen een auto gaf.
1: Nou, vooral heel veel cadeautjes inderdaad.
0: Gaat ze dat ook doen of moeten we dat nog afwachten?
2: Nou, ik denk dat ze niet aan iedereen een auto meegeeft. Dus dan denk ik dat het vrij lastig wordt.
1: Jammer.
2: Maar, maar het is net, wij gingen het op het podium aankondigen. En toen dachten we, dan moeten we wel een aantal kaartjes weggeven aan de mensen die in de zaal zitten.
0: Kijk.
2: Dus toen dachten ik zei voor de grap even, kijk onder je stoel. En dat was wat ze vroeger deed. maar ook daar zit uiteindelijk, dat is wel grappig, zit dus gewoon een heel businessmodel achter van producten en bedrijven die daar weer een ding mee deden. Dus zij is echt een hele slimme zakenvrouw. Dus ik weet niet, ik heb nog niet gevraagd wat ze meeneemt om weg te geven, maar ik denk dat het hoog in een boek zal zijn.
0: het allerbelangrijkste wat ze weggeeft natuurlijk, Hans, is haar verhaal.
2: Precies.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
2: Een idee, ja, zeker.
0: Volgend jaar, Business Forum in Rotterdam, Ahoy. Jij bent er denk ik ook bij, Hans. Oprah is er ook bij. En ik wil je heel veel succes wensen met de voorbereidingen daarvan en het daarnaartoe leven.
2: Super, dankjewel man. En dank dat ik even in de uitzending mag komen.
0: Maar natuurlijk werkt ze nog vandaag daar. En we spreken je volgend jaar denk ik ook nog wel een keer.
1: Zeker.
2: Yes.
0: Oké, Hans.
2: Okay.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Nou, Fees.
1: Ik moet denk ik een kaartje scoren.
0: Dat denk ik ook wel. Het klinkt in ieder geval leuk. Ook vrouw ja, op de vloer is altijd lachen.
1: Ja.
0: Weet je, laten we de volgend jaar gewoon lekker hier in de studio uitnodigen.
1: Vind ik ook.
0: Misschien zet ze hem ook wel, ja. Goed, muziek heb ik voor je. Van Halen, Running with the Devil. Nu.

0: zeg. Het is vrijdagmiddag, het is muziek van Van Halen. Het is Running With The Devil op Radio Rijnmond. Nog heel veel meer muziek komt jouw kant op volgend uur. Met bijvoorbeeld deze jongen. Je hoort het bijna niet, hè?
1: Heel goed.
0: Ja, je hoort het bijna niet. Michael Jackson, Beat It, komt natuurlijk jouw kant op. Volgend uur van de vrijdagmiddagshow van Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Een hele goede middag, bijna 5 uur. Dit is Rijnmond. Binnen nu en 20 minuten gaan we de weekendplannen van een Radio Rijnmond luisteraar helemaal omgooien, want we gaan kaarten weggeven voor Feyenoord Utrecht.
1: Ja,
0: dat is leuk. Hou je telefoon dus dichtbij, terwijl wij gaan luisteren naar het nieuws. Dat krijgen we van Martin van der Boogaard. Martin, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag, Teun. Het J.A. Deelderplein is officieel geopend. Het pleintje, dat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester, is bij de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. Op dat pleintje staat het metalen silhouet van Jules Deelder, dat eerder bij Café Arie stond op de hoek van waar hij woonde. Op een van de panden aan het pleintje staat al sinds jaren het Deelder-citaat: de omgeving van de mens is de medemens. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in de Agnissebuurt in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. De 51-jarige man die dit weekend is overleden toen de politie hem aanhield, had drugs bij zich. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij werd aangehouden op de Vaarnerkamp in Zuidwijk nadat de politie een melding had binnengekregen over een gestolen fatbike. Maar de fatbike waarop de man reed bleek niet gestolen. Toch werd hij aangehouden omdat hij er vandoor wilde gaan en geen identiteitsbewijs kon tonen. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed hij. En naar nu bekend is geworden, had hij dus drugs bij zich. Rijkswaterstaat gaat Defensie aanspreken op het feit dat er woensdag een zware militaire vrachtwagen over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. De verzwakte brug is in beide richtingen afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Een amateurweginspecteur zag dat de zware truck van Defensie over de Merwedebrug reed en vroeg zich af of dat wel mocht. Nee dus, aldus Rijkswaterstaat, die het verbod nog eens onder de aandacht heeft gebracht bij het ministerie van Defensie. En dan het weer, nu nog periode met zon. Het is droog, het is ongeveer 18 graden. Morgen dan is er veel bewolking, kan er wat regen vallen en de middagtemperatuur morgen komt uit op 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Martin, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie, Feza.
7: Ja, het is nog steeds erg druk op de weg. Bijvoorbeeld op de A4 door veiligheidsmaatregelen staat het vast. Op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft een file van 4 kilometer, 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En de andere kant op tussen Den Haag en Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 10 kilometer, een half uur vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten 6 kilometer, een vertraging van 10 minuten. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A15 nog, Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem 12 kilometer, 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Noordloos, een file van 7 kilometer.
1: Het is nog even doorbijten. Wij bijten met je mee. We gaan met je mee onderweg. En we gaan ze ook kaarten weggeven. Ja. Voor Feyenoord-Utrecht. Houd die telefoon dus dichtbij.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
18: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
19: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
2: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: om te evenaren dit, zeg.
1: Ja?
0: Niet normaal. Dan. Ja, nee, ik...
1: Sorry, je begon, maar ja, je maakte het niet helemaal af.
0: Joh, die shampooflessen thuis, die hebben al genoeg te verduren gehad. Laat ik het jullie besparen.
1: Oh.
0: Michael Jackson, Beat It, hoorde je in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Met mij, Teun Willems, Feza Albayrak aan de overkant van de tafel. Hallo, Feza.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Beat It, laten we hopen dat we dat dit weekend weer gaan doen. Hè? Feyenoord-Utrecht is in de Kuip dit weekend.
1: Ja.
0: Natuurlijk, helemaal word je bijgepraat van alle dingen op die dag door de mannen van de sport hier zo weer. Maar je kan er ook nog bij zijn. Dat is misschien nog wel leuker.
1: Ja.
0: Heel stiekem.
1: Dat leuker is, ja.
0: Jawel, hè. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik heb hier een bakje met daarin de namen van mensen die spelletjes hebben gewonnen.
1: Oh, spannend.
0: Ja, het is heel simpel. Het is een kwestie van grabbelen. We trekken er een kaartje uit en die wordt gebeld. En degene die als eerste opneemt, dat is de winnaar van de kaarten voor deze keer, denk ik.
1: Ja, dus, ja. Maar ga je dat nu al doen?
0: We gaan nu de kaart trekken, toch? Ja.
1: Oké, okay, dus we geven niet nog even mensen de kans om goed ervoor te gaan zitten en... Oh, je gaat het nu gewoon...
0: Ja, ik wil het eigenlijk gewoon wel doen.
1: Nee, vind ik helemaal goed.
0: Ja, we gaan gewoon even grabbelen.
1: Okay. Oh no!
0: Ik haal er een kaartje uit. Moet ik die even jouw kant op gooien?
1: Ja, nee, niet gooien.
0: Dat... Jawel, hier, alsjeblieft. Nee. Daar ligt hij. Ja, en dan wordt het nu afwachten. Er wordt door Feza nu naar het telefoontoesteltje gelopen. Daar wordt het nummer ingetoetst van de persoon die gewonnen heeft. Ik heb ook nog geen idee wie gewonnen heeft. Het is voor mij ook een verrassing. Je kon de hele week meedoen met spelletjes. Was je nou zo gelukkig dat je wel eens gebeld? Dan kan je kans maken. Eens even kijken.
1: Hij gaat open.
0: De telefoon gaat over.
2: Hallo, vrienden.
0: Hallo. Oh. En met wie spreken deze vrienden?
2: Nou, deze vrienden spreken met Sia Teunissen.
0: Sia Teunissen, oh, maar natuurlijk, Sia, je hebt gewonnen.
2: Ja.
0: Je hebt de Feyenoordkaarten gewonnen voor...
1: En waar is het applausje dan?
0: Ja, die ben ik...
1: Die komt er zo even aan. Maar applausje. Je zat er dus helemaal klaar voor.
2: Ja, ik zat er. Ja, en mijn telefoon gaat en mijn man zegt... Of jullie zeiden dat je ging bellen. Hij zegt, ga bij je telefoon zitten.
1: Ja. Heel goed. Heel goed van je man.
0: Het werkt, het werkt. Er wordt heel vaak tegen mij gezegd... Ja, dat moet je niet zeggen, joh. Die mensen zijn nog niet dom, maar het werkt.
1: Ja,
0: het werkt.
1: Ze zijn extra scherp.
0: Het werkt.
2: Ja. Okay.
0: Sia, gefeliciteerd. Jij mag naar de Kuip aankomende zondag. En jouw man zei, ga bij de telefoon zitten. Dus ja, je kan niet anders dan hem meenemen.
2: Nou, zeer zeker, maar ik ga hem gewoon sturen.
0: Oh.
2: Met onze lieve dochter.
0: Kijk,
1: wat lief van jou.
2: Ja, daar heb ik het ook voor gedaan.
0: Nou, wat
1: waar, maar waarom ga je er zelf niet zitten dan?
2: Nou, omdat ik hun dat gun.
1: Oh, nou, dat is erg lief van
0: dat
1: je.
0: Is lief.
2: Hey, dan ga ik thuis met de sjaal om zitten.
1: Oh, ja, dat heb je wel verdiend. En dan naar Dennis en Dennis luisteren, hè?
2: Ja, precies. En mijn sokken aan, de feza, mijn sokkendoek aan met mijn slipper.
0: Helemaal Rijnmond gekleed.
1: Al helemaal klaar. Nou,
0: geweldig.
1: Fantastisch.
0: Ja. Sia, nogmaals gefeliciteerd. Die kaarten komen jouw kant op.
2: Dankjewel. En hoe gaat dat? Dat ga ik nog horen.
0: Dat komt allemaal helemaal in orde. Geen enkel probleem. Veel plezier. Doe de groeten aan je man.
2: Dankjewel. En je dochter. Ja, doe ik. En jullie heel erg bedankt. En een goed weekend, hè?
0: Komt helemaal goed.
1: Jij ook.
2: Oké, dag.
0: Doeg.
2: Doeg.

Gisteren heeft hij op zijn YouTube-kanaal een video geplaatst waarin hij dit nummer heeft opgenomen met een orkest erachter. En ik hoor dat en dat is zo verschrikkelijk mooi. Ik heb een stukje voor je meegenomen, moet je luisteren.

0: stuk rustiger.
1: Ja.
0: Prachtige muziek. Wow. Van Somber, My Body Isn't Ready. Zoek die video even op YouTube. Gewoon zijn YouTube-account. S-O-M-B-R, Somber, My Body Isn't Ready. En dan de orkestversie. Prachtige muziek. Net zoals deze van Mai Tai. History op Radio Rijnmond.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
3: Zit u niet lekker meer?
2: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
3: Bel 010-307-4015.
2: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
3: Jans met een Z.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Mega Bike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
9: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
10: 5:30 op de klok. Een hele goede middag. Dit is Radio Rijnmond met het weer, het verkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje. Zo ook op de A.
11: 4. En dat komt door veiligheidsmaatregelen. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. En Den Haag richting Rotterdam de andere kant op tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 9 kilometer, een kwartier. En in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur.
10: Nou, sterkte in de strijd. Wij rijden met je mee. Wat betreft het weer, volgens mij wordt het ook niet super. Maar voordat we daarna gaan kijken, Stefan, ik zie jou nu zitten. Mooi, met een hele mooie foto achter jou. Van het water met erop de zon. Heb je die zelf gemaakt of niet?
12: Ja, die heb ik zelf gemaakt. Hè. Dat is de veertoren van Helle van Sluis inderdaad.
10: Ja, geweldig, wat een prachtige foto. Mooi, ja, mag je echt trots op zijn. Goed, dan terug naar de orde van de dag. Het weer, wordt dat net zo mooi als die foto, of dat niet?
12: Nou ja, het was vandaag was het best wel redelijk, hè, overdag. Inmiddels neemt de bewolking langzaam toe vanuit het westen. Vanavond blijft het nog wel droog vannacht. Ja, is het grotendeels bewolkt, misschien plaatselijk een drupje regen. Temperatuur daalt door alle bewolking ook niet verder dan een graad of 16. Nog steeds een stevige zuidwestenwind en ook morgen hebben we te maken met die stevige zuidwestenwind en windkracht 4 tot 6. Morgen dan wel duidelijk meer bewolking dan vandaag. Af en toe een beetje zon, plaatselijk een beetje regen, maar het stelt allemaal weinig voor. Maar wel een wat hogere middagtemperatuur. Morgenmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Nou, zondag valt er in de ochtend af en toe regen, maar zondagmiddag ziet het dan wel een heel stuk beter uit. Vanuit het noordwesten wordt het

0: Ja, vanaf maandag krijgen we dus inderdaad te maken met een overgang naar rustig en droog najaarsweer. Je mag het nazomerweer noemen, je mag het aangenaam herfstweer noemen. Mm-hmm. Er komt weinig wind te staan vanaf dinsdag. Steeds meer ruimte voor de zon ook vanaf dinsdag. Ja, die temperaturen gaan oplopen naar zo'n 20 tot 22 graden vanaf dinsdag. En dat lijken we heel de volgende week tot aan het weekend wel vasthouden.
1: Kijk. Heerlijk. Ik kijk er naar uit, Stefan. Ja, dankjewel. Ja, zeker weten. Fijn weekend, man.
0: Jullie ook.
1: Hoi, hoi. Hoi. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin van der Boogaard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Teun. Bij een bedrijfsongeval in een grote kraan op de Tweede Maasvlakte is een man klem komen te zitten. Het ongeluk gebeurde 3 kwartier geleden zo'n beetje op een hoogte van 30 meter... in een kraan bij het bedrijf Rotterdam World Gateway, dus bij de Prinses Amalia haven. De traumahelikopter is naar de Tweede Maasvlakte om snel medische hulp ter plaatse te hebben. En ook is er een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. Het J.A. Dilderplein is officieel geopend. Dat pleintje, dat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester, is bij de Nieuwe Binnenweg, bij de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. En op dat pleintje staat het metalen silhouet van Jules Dilder, dat eerder bij Café Arie stond, op de hoek van waar hij woonde. En een Marokkaanse asielzoeker moet 4 jaar de cel in omdat hij in Rotterdam 2 vrouwen heeft proberen te verkrachten. De man sloeg toe in het Oude Noorden en in Schiebroek. Hij verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht, maar hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn straf heeft uitgezeten, dan wordt hij het land uitgezet. Tot zover.
1: Dank u wel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Waar we zo eventjes gaan blikken op die persconferentie. Want misschien is er wel wat gezegd over Zegiel. Dennis gaat er meer over vertellen.
3: Radio met een grote R.

0: intypt NXS dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun, dan vind je hem ook. Dan doet hij het gewoon. Dan geeft hij gewoon aan. Ja, dit is Need You Tonight van NXS. Ja, ja, toch precies. Heerlijk, Dennis.
1: Ja, waarschijnlijk vindt iedereen dat en zoekt het ook zo. Of
0: ja,
1: zo.
0: Toch? Ja, want het is een heel bekend liedje. Alleen, ja, bedenk de titel maar eens. Ja.
2: Een geweldige band ook.
0: Ja, geweldig, man, NXS. Heerlijk. Je hoorde hem op Radio Rijnmond in de vrijdagmiddagshow. Je hoorde hem ook al, Dennis Kranenburg. Jij kan ook best wel een aardig een beetje zingen, toch wel?
2: Nou, ja. Nu niet. Ik ben nu een beetje grieperig, een beetje verkouden. Maar ik vind, als je NXS, die draaien we nooit, maar By My Side, dat vind ik echt een geweldig nummer.
0: Ja?
2: Ja, moet je eens luisteren.
0: By My Side van NXS. Ik ga hem even opzoeken. Hey, jij zit hier natuurlijk niet voor Jan met korte achternaam in de studio.
2: Ook niet.
0: Nee, we gaan het even over voetbal hebben. Want het nieuws van vandaag is natuurlijk dat Zegio is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Is dat bijzonder?
2: Zeker, want het is de eerste keer dat hij is geselecteerd ook voor het Nederlands elftal. Hij is natuurlijk de afgelopen twee seizoenen ook verhuurd geweest, hè, aan Sparta en aan FC Utrecht. Ja. Teruggekeerd bij Feyenoord. Ja, en hij doet het echt heel erg goed dit seizoen tot nu toe. Heeft deze week ook zijn contract opengebroken en verlengd bij Feyenoord met een jaar tot 2029. Ja, en als je ziet hoe belangrijk hij nu ineens is voor Feyenoord. Hè? Van de zomer leek het er misschien op dat hij misschien wel naar Frankrijk zou gaan. Gelukkig is dat niet gebeurd voor Feyenoord. Contract verlengd. Ja, en dan nu ook nog eens zijn eerste uitverkiezing bij het Nederlands elftal met een nieuwe bondscoach. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja, maar wat maakt het nou dat hij is gekozen hiervoor? Is dat omdat hij het nu zo goed doet?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Hij is bij Feyenoord op het middenveld echt inmiddels bijna onmisbaar, zou ik wel willen zeggen. Ja. Want hij doet het gewoon echt hartstikke goed met die andere gasten. Met Targaline, met Van Hout op het middenveld. En hij heeft een enorme klik ook met Valente. Dus dat is wel heel erg positief allemaal. Het is alleen wel de vraag, gaat hij ook echt spelen? Want als je de middenvelders ziet bij het Nederlands elftal, ja, die zijn ook niet misselijk. Dus wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe dat ook uit gaat pakken voor hem. Maar het is natuurlijk wel sowieso goed voor hem, voor zijn ontwikkeling, om met jongens die op topniveau in Europa spelen, om daarmee te kunnen trainen, om misschien zelfs wel minuten te kunnen gaan spelen. Daar word je niet minder van.
0: Nee, dat geloof ik wel. Maar je zei al, bij Feyenoord is hij eigenlijk bijna niet meer te missen. Toch moeten ze hem een beetje gaan missen dan. Wat gaat dat voor gevolgen hebben?
2: In principe nu niks, want ze hebben natuurlijk een interlandperiode. Ja. Dus wat het voor gevolgen zou hebben is dat hij niet mee kan trainen bij Feyenoord. Dat is eigenlijk hoe het nu is. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat je wel een rijker mens daarvan wordt. In de zin van de ervaring die je opdoet. En dat neem je natuurlijk weer mee terug. Dus dat is alleen maar, ik denk dat het alleen maar plusjes zijn. Met dat.
0: Ja, Zegiaal wel opgeroepen, Valente, Reed allebei niet.
2: Nee, Reed wel voor Jong Oranje opgeroepen. Valente niet. Dus Valente die kan op het middenveld, speelt nu natuurlijk meer aan die linkerkant bij Feyenoord. Dat is misschien voor Nederland zelf al juist wel weer een beetje een pech daarin. Maar ik ben fan van Valente. Dus ik denk dat hij sowieso in de toekomst nog wel bij het Nederlands elftal, waar hij al eerder ook al is voor geselecteerd is, dat hij daar in de toekomst ook nog wel terecht zal gaan komen. Want het is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer ook. En dit is zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Hij is nog jong. Dus daar heb ik echt wel vertrouwen in. En Reed geldt eigenlijk hetzelfde voor. Die is nog jonger, maar die heeft aan die rechterkant in de verdediging. Je hebt Dumfries, je hebt Geertruida, Frimpong, die aan die rechterkant kunnen spelen. Ja, dus dat is misschien ook alweer even de pech voor hem op die positie. Maar ook daarvoor geldt weer, weet je, als hij zich zo blijft ontwikkelen. Heeft nog niet het seizoen tot nu toe, wel bij PEC, daar was hij echt heel goed. Maar nog niet het seizoen wat we daarvoor ook eerder van hem hebben gezien. Dus als hij die lijn van PEC Zwolle ook door kan trekken, ja, dan is het een kwestie van tijd voordat hij er ook bij gaat komen.
0: Nou, geweldig, man. Heeft Van Bronckhorst er nog iets over gezegd? Over dat Zegiaal is opgeroepen?
2: Zeker, ja. Hij hoorde het trouwens niet van Zegiaal zelf. Maar hij hoorde het vlak voor de training van Reed. Die vertelde tegen hem, Zegiaal is opgeroepen. Dus die had, oké. Terwijl, ja, dus zo is dat uiteindelijk daar gegaan. Zegiaal werd uiteindelijk gebeld door de bondscoach zelf, door Xavi. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Weet je, Van Bronckhorst weet als geen ander hoe het is ook om interlands bij het Nederlands elftal te spelen. Ja. Die heeft er wel een paar gespeeld, hè?
0: Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja.
2: Die weet hoe het is. En die weet ook wat die gasten daar meekrijgen, wat voor ervaring ze opdoen. Tuurlijk. En wat ze meebrengen. Daar hebben we het wel even gehad, inderdaad, ja.
0: Dan nog even over aankomend weekend. Het ging afgelopen weekend best lekker, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, het ging niet onaardig.
0: Ging wel aardig. Nu tegen Utrecht, gaan we dat voortzetten? Of wat zijn
2: dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling dat die lijn doorgetrokken gaat worden. Het is ook wel fijn, dat heeft in de eigen Kuip nog niet gewonnen dit seizoen.
0: Nee.
2: Dus het wordt ook wel tijd om dat nu te gaan doen. Maar het zou wel lekker zijn, zeker met die lange break die eraan gaat komen, dat je die wedstrijd van afgelopen weekend uit bij PEC Zwolle, Feyenoord won met 7-0, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja.
2: Ik kan me niet voorstellen dat mensen het gemist hebben. Maar dat je dat nu ook door probeert te trekken. En al is het dan niet dat het 7-0 wordt, maar wel de manier van spelen. Hmm. Dat je die in ieder geval ook tegen Utrecht probeert uit te voeren. Hè. Vanaf die eerste minuut gelijk vol onder druk zetten, dat je kansen krijgt. Dat Utrecht het idee geeft van, ja, er is hier voor jullie niks te halen vandaag. Met de hoge intensiteit, de bal snel rond laten gaan, de hoge druk zetten, noem het allemaal maar op. Ja, als je dat ook tegen die andere clubs weet te doen, ja, dan kan het wel eens gewoon een heel leuk seizoen worden.
0: Ja, nou laten we het maar hopen. We gaan het allemaal weer meemaken aankomende zondag. Jij bent er ook weer bij en we zullen je dan gewoon horen bij.
2: Zeker.
0: Ja,
2: vroegertje.
0: Ja, vroegertje.
2: Kwart over 12 gaan we al spelen.
0: Ja, nou, ja. Sterkte.
2: Ja, nou, het is niet geen midden in de nacht. Maar, ja. dat valt ook nog wel mee, maar ja, je hebt wel aan je dag.
0: Ja, zeker weten. Dennis Kranenburg, dankjewel. En aankomende zondag natuurlijk allemaal weer te volgen. Ook hier zo op Radio Rijnmond, of niet?
2: Zeker.
0: Nou, en dat is toch even bijzonder. Je zou bijna kunnen zeggen, so incredible.

0: ook als je het niet verstaat, dan luister je naar en dan klinkt het gewoon ongelooflijk lief. Je voelt een beetje dat het over de liefde gaat. Hey there, Delilah. Plain White Tees, hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, misschien ben je in de binnenstad van Rotterdam verschillende teksten tegengekomen. Hebben ze voorbij zien komen teksten als, nou, ik noem een stop the stealing, return the stolen en compensate the victims. Nou, deze teksten zijn bedoeld als aankondiging voor de tentoonstelling van de internationaal bekende en ook wel enigszins controversiële Spaanse kunstenaar Santiago Sierra. Vanaf dit weekend kun je zijn kunst zien bij de kunstinstelling Brutus aan de Keileweg in Rotterdam-West. Sanne ten Brink, directeur van de kunstinstelling Brutus in Rotterdam. Ja, ik zei controversiële kunstenaar. Ja, wat kan jij ons vertellen over die Santiago Sierra? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat leuk. Nou, wat ik kan vertellen, wat jij eigenlijk zelf ook al zei, hij maakt vrij provocatief werk en deinst eigenlijk niet terug voor enige vorm van frictie. Hij is vooral bekend om zijn eerdere werk. Guus, hey. Hij is vooral bekend om zijn eerdere werk. getatoeëerd. Ja, nee, dat is niet ons, dat is mijn collega.
0: Oh. Sorry, Guus. Ga door, Sanne.
1: Die heeft de hele productie van de tatoeëerstelling gedaan.
0: Ja.
1: Maar hij is vooral bekend van zijn eerdere werk, de getatoeëerde lijn uit 1999. Toen betaalde hij eigenlijk 6 werkloze jonge mannen in Cuba, allemaal $30, om een lijn op hun rug te laten tatoeëren.
0: Zo.
1: En dat was toen ongeveer, stond ongeveer gelijk aan een maandsalaris. Mm-hmm. En het werk stelt eigenlijk een hele eenvoudige, maar ongemakkelijke vraag van: wat ben je eigenlijk bereid te doen voor geld? Ja. En hoeveel keuze heb je als je het geld heel hard nodig hebt? En dat is eigenlijk precies wat Santiago altijd doet. Hij beeldt ongelijkheid en uitbuiting, ja, eigenlijk niet alleen af, maar hij gebruikt het ook echt voor zijn kunst. En wordt er op die manier ook zelf onderdeel van. En dat maakt het heel ongemakkelijk en ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook heel invoelbaar. En dat ga je hier, denk ik, ook echt ervaren.
0: Wat maakt het dan zo relevant voor Rotterdam specifiek?
1: Jij noemde net bij de introductie al even het werk wat in de openbare ruimte te zien is. Mm. En Rotterdammers kunnen dit werk, blijft dus niet alleen binnen de muren van Brutus. Nee. Maar kunnen het ook in de publieke ruimte gaan zien. Bijvoorbeeld op de kathedraal, dat is bij ons op de Keileweg. Maar ook in de metro en op de straat. Daar komt heel groot de Three Commandments of Postcolonialism is daar te zien.
0: Ja.
1: Dat zijn 3 korte, maar hele directe bevelen eigenlijk op een hele grote banner van 20 bij 9 meter. En daar staat op: stop the stealing, return the stolen and compensate the victims.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik al zei, normaal hangt de kunst natuurlijk binnen bij Brutus, binnen de muren. Maar nu breken we met deze tentoonstelling buiten de muren van Brutus. Ja. En als je de tekst ziet in een museum, is het echt een kunstwerk. Maar buiten, op de kathedraal en straks in de stad, dan ga je dat eigenlijk heel anders ervaren. En bevragen van: is het nog kunst? Is het een politiek statement? Is het een aanklacht of een provocatie?
0: Ja.
1: En de kunstenaar heeft ervoor gekozen om het in 5 talen af te beelden. En dat zijn de talen van de 5 grote koloniale overheersers. Zodat ze eigenlijk in hun eigen taal aangesproken worden. Dus dat is Engels, Nederlands, Frans, Portugees en Spaans. En dat is juist in een stad als Rotterdam, een havenstad.
0: Ja.
1: Met natuurlijk ook een verleden met een belangrijke rol in de 17e eeuw in de slavenhandel.
0: Ja.
1: Bevraagt hij eigenlijk van: hoe moeten wij dan eigenlijk omgaan met ons koloniale verleden?
0: Ja. Nou, best wel een dingetje, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, nee, dat wordt zeker een dingetje.
0: Ja.
1: En dat wordt een tentoonstelling die binnenkomt. Die echt, denk ik, wat met je doet, ook met de bezoeker. Er komen grote teksten op de muur, er is geluid, er zijn performances. Je hoort namen die opgelezen worden van mensen die zijn overleden door staatsgeweld. En dan hoor je in andere ruimtes weer het tellen van geld eigenlijk. Van wat het kost eigenlijk om al die oorlogen en alles in stand te houden. En dat komt zeker binnen.
0: Ja, geweldig zeg. Hey, wanneer en hoe kunnen we dit allemaal zien? Natuurlijk bij kunstinstelling Brutus. We kunnen dus buiten ergens ook al wat zien. Maar waar kunnen we de kaarten kopen?
1: Ja, nee, jullie kunnen, voor buiten op straat hoeft natuurlijk niemand een kaart te kopen. Dus dat is leuk. Maar vanaf morgen openen we tussen 4 en 6 bij Brutus. Dus daar is ook iedereen voor welkom en voor uitgenodigd. En dan is vanaf zondag zijn we eigenlijk op de dagen dat we open zijn. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 6 is de tentoonstelling te zien. En we hopen iedereen te ontvangen. Kom vooral kijken en kom het ook ervaren. Het is ongemakkelijk. Maar wat ik altijd wel wil zeggen, bij Brutus willen we eigenlijk ook juist die alternatieve wereldbeelden laten zien. We worden heel erg bevestigd tegenwoordig in wat we al kennen. Wat, alles is pleasing en is mooi en wordt bevestigd in wat we al weten. Maar deze tentoonstelling gaat echt het tegenovergestelde doen. Die laat je zien wat ongemakkelijk is. Iets wat we misschien niet willen zien, wat we verafschuwen en waar je eigenlijk je ogen voor wil sluiten. Maar om te weten waar je voor staat, moet je ook durven zien waar je tegen bent. En ik denk dat daar juist de kracht ligt van hele goede kunst. Dus niet om je te vertellen wat je moet denken, maar om echt je eigen ideeën te bevragen en ook je te laten zien waar je normaal aan voorbij gaat.
0: Geweldig. Sanne ten Brink, directeur van kunstinstelling Brutus in Rotterdam. Gaat dus allemaal binnenkort plaatsvinden. Is Guus er ook bij?
1: Nou, Guus, die is nu naar buiten gegaan. Die is zo geschrokken volgens mij.
0: Nou, bied ze mijn excuses even aan. En, Sanne, ontzettend bedankt dat je ons eventjes wilde spreken.
1: Oké, en heel veel dank.
0: Ja hoor,
1: fijne avond. Dag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Hey!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Bijna goede avond, 10 seconden voor 6 uur. Je bent bij Rijnmond. echt bijna goede avond.
13: Hoezo die 10 seconden dan?
0: Nou, nog 5, 4, 3.
13: Oh goed, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, gaan we zeker niet doen. Feza, jij al helemaal. Maar we zitten met z'n allen veel te veel op onze telefoon. Echt, dat is echt het geval.
13: Ik helemaal? Hoe bedoel je dat nou?
0: Dat laat ik even in het midden. Maar dit is het moment om dat gewoon lekker wel te doen.
13: Zo,
0: want
13: jammer.
0: We gaan zo de afslagen aan je laten horen. Ja. En jij mag laten weten welke afslag het moet gaan worden. Eerst de man die volgens mij helemaal niet zo vaak op zijn telefoon zit.
13: Nou, ik denk het wel.
0: Martin?
21: Wacht, ik zit nog even op Instagram.
13: Ja, dat zie je. Ander onderwerp.
0: Martin van den Boogaard, niet op zijn telefoon, wel achter de microfoon. Martin, goedenavond.
21: Ja, goedenavond, Teun. Bij een bedrijfsongeval in een grote kraan op de Tweede Maasvlakte is een man klem komen te zitten. Het ongeluk gebeurde op een platform op een hoogte van 30 meter... in een kraan bij het bedrijf Rotterdam World Gateway bij de Prinses Amalia haven. Er is een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. Het J.A. Deelderplein is officieel geopend. Het pleintje, dat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester, is bij de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. Op dat pleintje staat het metalen silhouet van Jules Deelder, dat eerder bij Café Arie stond op de hoek van waar hij woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in de Agnice buurt in het Oude Noorden en daarna sloeg die nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als die zijn celstraf heeft uitgezeten wordt hij het land uitgezet. Rijkswaterstaat gaat Defensie aanspreken op het feit dat er woensdag een zware militaire vrachtwagen over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. De verzwakte brug is in beide richtingen afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Een amateur weginspecteur zag dat de zware truck van Defensie over de Merwedebrug reed en vroeg zich af of dat wel mocht. Nee, zegt Rijkswaterstaat, die het verbod nog eens onder de aandacht heeft gebracht bij het ministerie van Defensie. En dan het weer. De bewolking neemt toe vanavond en in de nacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen veel bewolking ook en ook dan kan er wat regen vallen. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
0: Martin, dankjewel. Dan nog even de ANWB-fileinformatie, Feza.
13: Op de A20. Het is alweer iets minder druk, hoor. Maar nog steeds wel een behoorlijke files. En ook een aantal bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en de Keteltunnel. 4 kilometer, 10 minuten vertraging door veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op tussen Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 8 kilometer, een kwartier vertraging. Ook dus door veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is daar ook dicht. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft 4 kilometer, 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg Centrum en Spijkenisse 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. De rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. En ook nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer. Een vertraging van 20 minuten.
0: Jij zei dat het rustig was.
13: Ja, iets rustiger zei ik, hè. Iets rustiger.
0: Maakt niet uit. Hoe dan ook, wij zijn er nog bij. Nog een uurtje. Ja. Niet zomaar een uurtje trouwens, Feza. Nee. Het meest democratische uurtje van Radio Rijnmond breekt aan. Jij mag zo namelijk stemmen op de afslagen.
22: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
28: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
27: Ah, check.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: Afslag Rijnmond.
29: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Wat is er nou het leukste aan bekend zijn?
1: Nou,
0: die vraag is wel eens aan Huey Lewis gesteld. En zijn antwoord, best logisch eigenlijk, is dat hij zei... Nou ja, daar kan je dus rondhangen met andere grote artiesten. Want daar kom je dan toch wat sneller mee in aanraking.
1: Oh,
0: dat
1: ja.
0: vond hij het leukst. En ik zat erover na te denken en ik dacht, ja... Verrek, want als jij nou een Huey Lewis bent en jij bent groot fan van de Beatles... en dan is de kans toch iets groter dat je bijvoorbeeld een Paul McCartney gaat ontmoeten. En dan ben je toch, ook al ben je zelf ook een groot artiest... toch weer, denk ik, dat kleine jongetje die aan de radio gekluisterd zat. Denk ik.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Dat is natuurlijk waarom wij met elkaar omgaan.
0: Ja, precies. Want ik heb... ja, ik nog met zulke ogen kijk ik jou aan. Dus ik hier... ja, ja, precies. Toevallig. Huey Lewis en de nieuws hoorde je Stuck With You. Dat heb ik met Feza Albayrak hier. Hè. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Hey, we moeten het eventjes hebben over wat we vandaag eigenlijk allemaal hebben besproken, hè, Feza.
1: Ja.
0: En het, we zijn nu aan het lachen, maar het is absoluut niet allemaal leuk en aardig. Want we hebben vandaag gesproken met de persofficier over het onderzoek van de Rijksrecherche. Over wat er dit weekend is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Bij de aanhouding van Alfredo Gulu, waarbij hij om het leven is gekomen. Ja, wat zij ons vertelde is dat er eigenlijk nog volop onderzoek wordt gedaan naar die aanhouding zelf. Dat de reden waarom hij is aangehouden in eerste instantie was... omdat er een melding binnenkwam van een gestolen fatbike. Op dat moment zou een fatbike op hoge snelheid voorbij gefietst zijn... Dat wilden ze controleren, waarop Alfredo Gulu is weggerend. En op basis daarvan hebben ze hem aangehouden. En is het dus op deze manier misgegaan.
1: Ja, en nu zijn ze dus verder bezig met de rest van het onderzoek. Dus ja. De aanhouding en wat daar mis is gegaan. Dus daar houden we je nog over op de hoogte. Verder hebben we meegekregen dat er een bijzonder evenement gaat vinden. Volgend jaar wel, maar... Het gaat om het Business Forum wat nu in Amsterdam plaatsvindt.
0: Dit jaar?
1: Volgend jaar zijn ze in Rotterdam. In Rotterdam Ahoy. En daar komt niemand minder dan Oprah Winfrey.
0: Ja, ja en Feza. Kijk eens onder je stoel.
1: Ja, nee, dat werkt niet. Ik weet wat er onder mijn stoel...
0: Nee, ja, misschien gaat ze wel wat weggeven. We hebben het,
1: Wel benieuwd. Zou jij een kaartje kopen?
0: Nou, ik vind Oprah Winfrey wel interessant. Zeker. Ja. Het gaat over het verhaal wat zij gaat vertellen. Hoe zij eigenlijk vanuit een hele arme gezinssituatie... zichzelf heeft opgewerkt naar een bedrijf. Een mevrouw die een bedrijf runt wat miljarden waard is.
1: Ja,
0: en dat is toch wel, ik denk, een heel inspirerend verhaal. Om dat van haar te horen. Dus als je kaartjes wil, hou dat in de gaten. En wie weet geeft ze nog wel wat leuks weg. Dat zou
1: ik ben heel benieuwd.
0: En ook niet onbelangrijk, hè, want Dennis Kranenburg die vertelde ons over Zegiel en waarom hij is geselecteerd. Hij heeft natuurlijk bij Sparta is hij geweest, bij Utrecht is hij geweest. Hij is nu weer terug bij Feyenoord. Doet het echt goed. Vooral zijn klik met Valente is ook leuk om te zien, doet hij goed. En hij is dus geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hij heeft het belletje van Xavi Hernandez, de bondscoach, gehad.
1: Ja.
0: Dat moet toch wel een speciaal moment zijn als je wordt gebeld door de bondscoach.
1: Nou, ik denk het ook. Ik denk ook dat je dan even denkt, is dit echt?
0: Ja, het zou je maar gebeuren dat je dan dat je wordt gebeld. En zeker als profvoetballer, zoals Zegiel is, onbekend nummer denkt, nou, laat gaan.
1: Oh, dan baal je.
0: Die druk ik weg.
1: Ja, dan baal je echt.
0: Ja, misschien hebben ze elkaar wel in het telefoontje staan. Zou zomaar kunnen. Zegiel dus geselecteerd voor het Nederlands elftal. Echt leuk. Het is nog wel de vraag of hij gaat spelen.
1: Ja, maar hij is in ieder geval, en dat vertelde Dennis ook, het is in ieder geval goed dat hij zich onder al die topsporters... Ja,
0: zich kan ontwikkelen.
1: Inderdaad.
0: Hartstikke leuk. Zeg je al gefeliciteerd, man, als je dit hoort. En voor jou, luisteraar, hou de telefoon bij de hand. Want we gaan zo weer stemmen op die afslagen. En het heeft vandaag iets te maken met telefoons. Nou, wat dat is, dat hoor je zo. Eerst even deze van Two Brothers. On the fourth floor. Misschien wel een liedje wat over Zegiel gaat.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Ja. Nou, wie weet.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, natuurlijk in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Waar we nu toewerken naar afslag 1 of afslag 2. En het gaat over bellen. Want wie gaan we eigenlijk bellen?
1: Nemen we afslag 1?
0: Is dat Blondie, afslag 1? Hangin' on the telephone.
1: Of nemen we afslag 2?

het payphone. Laat maar weten, wordt het afslag 1, Blondie hanging on the telephone of Maroon 5 payphone? In de Rijnmond-app ben je welkom.

0: Op Radio Rijnmond, dat dacht ik wel, waar jij in de app kon laten weten. Wie gaan we bellen?
1: Nemen we afslag 1.
0: Dit was je eerste keuze, Blondie. We hangen aan de telefoon.
1: Of nemen we afslag 2.

0: met Payphone. Nou, Fees. Het was spannend wel, hè?
1: Nou, het was echt wel heel spannend. En ik ben echt nog druk aan het... Eigenlijk heb ik dus even geen tijd nu.
0: Nee, oh, nee, nou, lekker dan. Je hebt geen tijd om je werk te doen.
1: Nee.
0: Ja,
1: oh.
0: Nee hoor, grapje, Fees. Grap.
1: Nee, het was echt wel... Er is lekker gestemd.
0: Oh, heerlijk.
1: Maar ja, het was op zich al best wel snel duidelijk, hoor. Want... nou ja, het is vooral, wordt er bijvoorbeeld gezegd 1 alsjeblieft of 2 alsjeblieft, dat sowieso. Maar bijvoorbeeld René die zegt 100% afslag 1.
0: Ja, René.
1: En, dan Wilfried bijvoorbeeld ook, Blandi natuurlijk. En dan zegt Phil en Vince, die gaan dan weer voor afslag 2. Mm-hmm. Maar Leonard die zegt uiteraard afslag 1. Want dat is dan wel weer grappig. Dat bij afslag 1 wordt er gezegd uiteraard.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Maar afslag 2 wordt ook wel goed gekozen, hoor. En dan zegt Arita bijvoorbeeld, ja, ik vind alles op zich wel best, maar goed, doe dan maar afslag 1. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ja.
1: Maar een meerderheid. En dan, laat ik daarmee eindigen dan. Annelies zegt dan nog van, we gaan voor betaalde telefoon.
0: Ja, Payphone, Maroon 5 was dat.
1: Maar dan gaat de meerderheid toch voor afslag 1. En zo zegt bijvoorbeeld Raymond ook, we gaan voor afslag 1 speciaal voor Ronald van Oudheusden.
0: Ja, dat is leuk. Ik weet nog wel, toen ik hier nog een beetje stage liep bij Raymond, toen heb ik heel veel met Van Oudheusden samengewerkt. Die heeft mij heel veel geleerd. En hij vertelde mij toen ook dat hij helemaal verzot was op Blondi.
1: Ja, leuk.
0: En toen liep ik een keer, toen dacht ik, ja, Blondi, ja, een leuke artiest, weet je al. Ja. En allemaal prima. En toen liep ik een keer door een kringloopwinkel. En toen zag ik een soort metalen poster van Blondi. En toen dacht ik, nou...
1: Oh ja, zo werkt dat dus.
0: Die mag mij ook wel bellen.
1: Oké.
0: Ja, is toch best... Een best mooie vrouw. Nou, voor Van Oudhuizen dan.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Goedenavond, het is 6:30. Je bent bij Rijnmond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Laat me raden, A4.
5: Ja, zeker. Ja, dat is nu eenmaal zo. Daar zijn veiligheidsmaatregelen. En daarom staat het daar vast. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en de Keteltunnel. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de andere kant op Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein. 9 kilometer, ook 10 minuten. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En verder nog een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Benelux naar de A4 richting Vlaarding is de verbindingsweg dicht. Er is een ongeval op de aansluitende weg.
4: Wat betreft het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met in de nacht plaatselijk een drup regen, minima rond de 16 graden. Morgen is er veel bewolking, plaatselijk een beetje zon of ook wat regen, en in de middag wordt het dan 20 graden. Nou, daarna zondagochtend wat regen, en dan vanaf maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Dinsdag gaat het weer omhoog, temperaturen rond de 20 of 21 graden. Dat is lekker. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard, goedenavond.
6: Ja, goedenavond Teun. Er was een bedrijfsongeval, zo'n beetje rond 4:45. Gebeurde dat op de Tweede Maasvlakte. En daarbij is een man gewond geraakt. Hij kwam in een kraan op een hoogte van zo'n 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij wordt nu zo'n beetje met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Dan gaan we naar het J.A. Deelderplein. Dat is een nieuw plein in Rotterdam. Dat is vanmiddag officieel geopend. Het pleintje is bij de Nieuwe Binnenweg, ter hoogte van de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. En op dat pleintje staat het metalen silhouet van Gilles Deelder, dat eerder bij Café Arie stond op de hoek van waar hij woonde. En ook defensievrachtwagens mogen niet over de Merwedebrug bij Gorinchem. Dat benadrukt Rijkswaterstaat nadat woensdag was gezien dat een zware militaire truck over de verzwakte brug was gereden. Ja, de Merwedebrug is dus in beide richtingen gesloten. We herhalen het nog maar een keertje. Voor vrachtwagens, ook voor touringcars. En ja, nu maar hopen dat Dylan Jesselgus meeluistert.
4: Ja, die krijgt een boete op de mat.
6: Die krijgt die boete op de mat. Ja, en misschien zat ze wel zelf achter het stuur, je weet het niet. Dus Dylan, als je luistert, niet meer met jouw vrachtwagens over de Merwedebrug.
4: Weet je wat ik altijd jammer heb gevonden aan boetes? Sowieso het feit dat je ze
6: moet, moet betalen, dat is punt 1.
4: Ja, ja. Maar in Duitsland krijg je altijd een foto bij van je hoofd.
6: Zeker.
5: Oh, je wilt een foto.
4: Dat is toch leuk. Dan
6: gratis even niks. Ja. En dan zijn die boetes ook nog goedkoper. In Duitsland.
4: Dat weet jij dan weer.
6: Ja.
4: Ik heb nog nooit een boete gereden in Duitsland. Martin, jij wel dus?
6: Ik wel lang geleden moet ik zeggen. Maar ik geloof dat het maar €25 was of zo.
4: Nou, voor een pasfoto.
6: En dan krijg je een foto erbij. Dan kan je zo boven je bed hangen.
5: Ja,
6: iedereen blij.
5: Wil je dat? Iedereen blij.
7: Dit is Radio Rijnmond.
4: Wil je nou ook een foto van Martin boven je bed?
5: Ja.
4: Ga dan even te hard rijden in Duitsland.
7: Radio met een grote R.

0: Ik ben er vorige week doorheen gereden door dat België.
1: En?
0: Van zuid naar noord. Ik heb het hele land doorkruist en ik kan je vertellen, België is een hartstikke leuk land. Leuke biertjes, leuk Bourgondisch bestaan, het eten. Maar rijden door dat land heen is echt een straf.
1: Echt
0: ja, waar? Het is echt verschrikkelijk is het geweest. En dat is natuurlijk algemeen bekend, dat die wegen daar heel erg slecht zijn. Maar dat niet alleen. Hetgene wat mij nog het meest heeft geïrriteerd aan die wegen, dat er af en toe een hobbel in zit. Oké, dat neem ik dan op de koop toe.
1: Ja.
0: Maar ze hebben daar een soort wegdek wat heel erg veel geluid maakt als je er overheen rijdt. Je hebt continu zo'n ruis. En dan kan je de radio gewoon niet meer horen. Dat vind ik zo vervelend. Dus dan zit je gewoon, nou ja, ik ben het hele land doorkruis. Wat is het? 4 uur zit je in die auto, ook nog over die ring Antwerpen. En je verstaat elkaar gewoon niet.
1: Oh jeetje.
0: Dat is het ergste wat er is. Maar goed.
1: Maar je mag daar harder rijden, toch?
0: Je mag er harder rijden, is ook meer geluid. Maar ja, je staat vooral veel stil op de ring Antwerpen.
1: Okay.
0: Verder, ongelooflijk leuk land. Leuk liedje ook. België, goede doel, hoorde je op Radio Rijnmond. Hey, we moeten het eventjes hebben over jouw uitgavenpatroon weer, Feza. Want jij kreeg een mailtje vanmorgen binnen.
1: Daar gaat het weer over dan. Oké, vooruit.
0: Jij kreeg een mailtje binnen over de nieuwe iPhone 18 die uit is.

0: En waar iedereen denkt, nou, ik heb nog een hele mooie, prima nieuwe telefoon liggen hier. Dacht jij, kutsching, de kassa moet rinkelen.
1: Nee, niet per se dat. Maar ik was gewoon benieuwd. Ik dacht, oh, de nieuwe is uit. Dan ben ik gewoon benieuwd. En dan klik ik erop en dan denk ik, oké, we gaan even kijken. En die is wel heel mooi. Dus toen dacht ik, ja, nou, waarom ook niet?
0: Wat is 1500 euro natuurlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet dat ik meteen 1500 euro betaal. Het is dat je met je maandbedrag daar dan in... Nou ja, dat zou jij dus ook niet doen.
0: Je kan ervoor
1: maar
0: sparen.
1: Goed. Nee. Maar goed. Ja, maar ik dacht, ja, waarom niet?
0: Mij het zo verbaasd is omdat jij gewoon nog de laatste iPhone op je bureau had liggen. De nummer 17.
1: Ja, precies.
0: Maar je wilt toch een nieuwe.
1: Nou ik denk, eigenlijk wel.
0: Je bent gek. Jij denkt, ik ben niet gek. Nee. Dus welk muziekje heb je erbij gekozen?
1: Nou, ik dacht gewoon, ja, All That She Wants. En laat me met rust ook gewoon.
0: Dat is dan jouw telefoon.
1: Inderdaad, dat wordt mijn kindje. Mijn baby.
0: Nou, fanclub Veza is deze. Ace of Base. All That She Wants. Denk jij ook, ja, die nieuwe telefoon ga ik kopen. Ga nou voor deze en zeg je net zoals wat ik zeg. Nee joh, laat je nou niet overtuigen. Doe het nou niet, ga er niet voor. Ga er nou niet voor, don't go. Van Yazoo is Team Teun.
1: Dit klinkt wel erg lekker.
0: Ja, is goed, hè? Mm. Heerlijk plaatje. Ja, het balletje ligt nu bij jou.
1: Uh-oh.
0: Zeg jij, ik ga ook, net zoals Veza, misschien iets te snel overstag met het kopen van een nieuwe telefoon. En ga je dus voor Ace of Base met All That She Wants en dus fanclub Veza? Of zeg je, nee, ik heb een prima telefoon, ik doe het niet. Ik sluit me aan bij Team Teun en dus Don't Go van Yazoo, want ik ga er niet voor. Laat het weten in de Rijnmond App. Nog één keer, Ace of Base, All That She Wants, fanclub Veza. Of ga je voor Yazoo, Don't Go, Team Teun.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl.

Ik denk dat Rob de Nijs daar nu misschien wel iets anders over denkt. We gaan naar Amerika. Dag zuster Ursula, hoorde je op Radio Rijnmond, waar wij in de Rijnmond-app van jou willen weten. Ga jij voor afslag 1 Ace of Base, All That She Wants, omdat Feza graag een nieuwe telefoon wil? Of ga je voor Yazoo, Don't Go, omdat ik zeg, doe dat nou niet, want je hebt nog een hartstikke mooi modelletje. Laat maar weten in de app.

0: Mijn vader zong dit altijd als hij aan het koken was.
1: Echt waar? Ja. Oh, dat wil je niet zingen, denk ik.
0: Nee, ik heb
1: tegenkomen.
0: Ik heb er nog nooit eentje gezien, maar hij zong het wel leuk. Red in Me Kitchen van UB40 hoorde je op Radio Rijnmond. Waar het moment is aangebroken dat we gaan kijken wie er gevonden heeft, Fees. Ben jij dat? En dus een nieuwe telefoon die aangeschaft gaat worden? Of ben ik het? En houd het gewoon lekker bij de oude.
1: Ja, nou, het was wel echt wel spannend. En met één stem meer.
0: Ja, met één stem meer?
1: Heb jij gewonnen?
0: Nou.
1: Oh, nee.
0: Ah, dank jullie wel.
1: Oh, dit is wel heel slecht. Jezelf applaudisseren is echt
0: is
1: heel erg.
0: Dit is heel treurig. Nee,
1: doe het maar. Geniet ervan, want meestal heb ik gewonnen. Dus ik geef je dit helemaal mee.
0: Precies.
1: Maar dat is wel grappig, want bijvoorbeeld Raymond zegt... nou, deze is voor Veza, maar volgende week is die voor jou hoor, Raymond.
0: Dank je wel, Raymond. Dank je wel.
1: En Annelies die zegt... eigenlijk vind ik afslag 2 leuker, maar Girl Power gaat toch voor... Daarom. En ik steun Veza met haar nieuwe telefoon, dus afslag 1. En zoals ze zeggen, zegt ze erbij, in je laatste hemd zitten geen zakken.
0: Dat is waar, jawel.
1: Dat is ook helemaal
0: zo.
1: Waar.
0: Ja hoor.
1: Nou, dan zijn er Vince, Ruud, die zeggen team Veza. En even kijken, dan zeggen Alkline afslag 2. Ik hoef geen nieuwe telefoon, zegt ze erbij. En Hans zegt ook afslag 2. Die zegt, Veza geeft al genoeg geld uit.
0: Inderdaad.
1: Dus die gaan dan voor jou, Anja, Astrid, Angeline. En Els die zegt, nou, ik ga voor team Teun. Hoewel ik het nummer van Veza leuker vind, dat je dat even weet. En, nee hoor. En, even kijken. Ruud Phil zegt dan wel, geen nieuwe telefoon, maar wel Ace of Base. Dus daar kan het ook gewoon aan liggen, hè. Mm-hmm. Jan die zegt, we gaan niet overstag voor een nieuwe telefoon, maar wel voor jou. En ook Jeroen en Sandra zeggen afslagengeltje. Henk zegt dan weer, Ronald heeft gelijk. Ik denk dat hij Teun bedoelt. Mm. Maar die zegt, hij heeft gelijk, maar Ace of Base is Jat... Zeg ik het dan goed?
0: Jutte Bruh, denk ik.
1: Ja, dat zal het zijn. Maar het betekent dus, ik heb het even opgezocht... het betekent supergoed geweldig.
0: Kijk.
1: Maar wat ik zeg, jij hebt dus meer stemmen binnen. Arita zegt, ik denk dat Veza wint... maar ik koop nooit de nieuwste uitgave. Dus team Teun. Leonard die zegt, sorry Veza, ik ga voor team Teun. En eigenlijk Danny
0: dus
1: ook.
0: Dus nog één keer, wie heeft er gewonnen?
1: Jij hebt gewonnen, Teun.
0: Ja, doe ze het gewoon weer.
1: Okay, ja, oké, applaudisseer ook maar.
0: Ongelooflijk. Veza, dankjewel voor vandaag. Fijn weekend.
1: Ook.
0: Ga je nog wat
1: leuks
0: doen?
1: Nou, ik ga denk ik gewoon lekker thuis zitten. En gewoon kijken wie er belt. Wie ik kan bellen.
0: Leuk. Nou, ik ga vieren dat ik heb gewonnen met deze.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei jij nou €200?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Je luistert naar de Vrijmibo Afterparty van Radio Rijnmond. Straks we trappen het weekend af, maar eerst het nieuws met Martin van den Boogaard.
19: Ja. Goedenavond, Floor, en voor de volledigheid. Het is 7:00, luisteraars. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van zo'n 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het J.A. Deelderplein is vanmiddag officieel geopend. Dat pleintje is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Het ligt bij de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Van Spijkstraat en de Jozefstraat. En op dat pleintje staat het metalen silhouet van Jules Deelder, dat eerder bij Café Arie stond op de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd en dat was in december 2019 alweer. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in de Agnice buurt in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Rijkswaterstaat gaat Defensie aanspreken op het feit dat er woensdag een zware militaire vrachtwagen over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. De verzwakte brug is afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Een amateur weginspecteur zag dat de zware truck van Defensie over de Merwedebrug reed en vroeg zich af of dat wel mocht. Nou, Rijkswaterstaat zegt van niet en het verbod wordt nog eens onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Defensie. Het weer, de bewolking neemt toe vanavond en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen dan is er ook veel bewolking en ook dan is er kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en de Keteltunnel 3 kilometer. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en het Ketelplein 7. En de laatste file die ik noem, die staat op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. En die file is 6 kilometer lang.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
22: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.
18: Yes, daar is ze, Floor Hoogstad van Radio met Grote R. Hallo lieve mensen, je luistert naar de Vrij Mibo Afterparty met mij, Floor Hoogstad. En ik heb allerlei leuke mensen in de studio zitten. We hebben het al twee vrijdagen lang over het Rotterdamse nacht. En vanavond zetten we dat voort. Dat doe je dus met mij en met drie gasten die naar de studio in de Doelen zijn gekomen. Naast mij zitten namelijk Sjaak en Rivano. Welkom heren.
24: Dankjewel.
18: En Alissa zit hier, net last but not least. Hallo Alissa.
25: Hi.
18: Wie zij zijn en wat ze voor de Rotterdamse nacht en de cultuurevenementensector betekenen, dat hoor je zo. Maar eerst een feestelijk nummertje om ons hier in de sfeer te brengen. We gaan namelijk luisteren naar Bestel maar van de Limburgse band Roan Hees.

0: Direct. Van Direct. Ja, lieve mensen, we zijn weer bij de Vrijbibo After Party. En ik zit hier, zoals ik al zei, met drie hele lieve mensen in de studio. En die gaan we zo even horen. Allereerst, we zitten weer in de studio van de Doelen. En ik zit hier met jonge organisatoren van feesten en evenementen. Namelijk Alissa van Club Kiddy en Rivano en Sjaak van Loop Events. Ik heb deze jonge organisatoren uitgenodigd omdat we de afgelopen weken al keken naar het verdwijnen van bepaalde nachtclubs en de moeilijkheden waar de nachtmakers tegenaan lopen. En dan kijken we ook nog eens naar de veiligheid van de Rotterdamse nacht. En nu wil ik eens samen kijken naar de nieuwe generatie cultuurmakers hier in Rotterdam. En of er al dan niet iets veranderd is in de nachten. Allereerst gaan we eens naar Alissa. Alissa, jij bent van Club Kiddy. Kun je de luisteraars vertellen, wat is Club Kiddy?
1: Wat is Club Kiddy? Nou, ik doe het met mijn beste vriendin, Nadi. We zijn het eigenlijk begonnen omdat we... We wilden onze muziek horen in de club. Dus echt hyperpop, EDM, heel girly. En we wilden gewoon een plek waarin je helemaal jezelf kan zijn. Mm-hmm. Zonder dat mensen je raar aankijken. Dat eigenlijk.
0: Zonder dat mensen je raar aankijken? Ik hoor hier een verhaal. Hoe bedoel je raar aankijken?
1: Nou, meer van, ja, wij twee, we hebben echt een beetje dezelfde stijl. Best wel uitgesproken, heel roze. Mm-hmm. En ik krijg gewoon veel commentaar. Ook met uitgaan of zo. Dus ja. Vandaar dat we echt een soort van safe space wilden creëren. Waarin je gewoon zo gek kan doen als je zelf wil.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: oké. Okay. Interessant. En Sjaak en Rivano, jullie staan hier ook. Jullie zijn van Loop Events. Jullie zijn ooit begonnen met feesten, weet ik. En dat is een beetje veranderd. Kunnen jullie mij vertellen, wat is Loop Events?
2: Ja, tuurlijk. Eigenlijk is dat een beetje begonnen vanuit de behoefte dat we heel erg van sport houden. Mm-hmm. Maar ook weer van feest. Toen dachten we, laten we dat even combineren onder één concept. Mm-hmm. En dat is toen Loop Events geworden.
0: Ja.
2: En hiervoor organiseerde inderdaad clubfeesten, vooral 's nachts. Mm-hmm. En ik had toen uiteindelijk mijn minder gevolgd bij Willem de Koning. Event strategisch design. En daar zijn we veel meer in concepting gaan duiken.
0: Ja.
2: En zo meer betekenis gaan zoeken achter events. En die betekenis ligt voor ons heel erg in het sport en unieke situaties creëren. Dus onze feesten zijn nu op unieke locaties.
0: Mm-hmm.
2: Met line-ups vooral uit Rotterdam. Maar ook die niet altijd samen hebben gedraaid hiervoor.
0: Ja, precies.
2: Zodoende een beetje.
0: Nou, wat tof. Ik zie Rivano instemmend knikken. Je bent het eens met hoe Sjaak het allemaal zegt?
3: Ik ben het er helemaal mee eens. Ik zou het toevoegen.
2: Mooi.
0: Helemaal goed. Nou, twee organisaties dus en ook twee perspectieven. Voor we zo gaan luisteren naar muziek, ben ik nog even benieuwd naar jullie eigen nachtleven. Zijn jullie een beetje nachtdieren? Hoe is dat voor jou, Alissa?
1: Ja, ik hou wel heel erg van uitgaan. Daarom heb ik ook een beetje mijn werk ervan proberen te maken. Ook door te DJ'en.
0: Mm-hmm.
1: En ja, eigenlijk hou ik van heel verschillende dingen. Want ik hou echt van hard techno raves. Maar ik ga ook vaak naar Ferry.
0: Ja.
1: En gewoon als er leuke feesten zijn, dan ben ik daar wel.
0: Dan ben jij erbij.
1: Ja, zeker.
0: Wat goed. En Sjaak en Rivano? Jullie moesten al gniffelen.
3: Ja, op z'n tijd duikt inderdaad wel wittere wit op.
0: Ja.
3: Pakken we hier en daar een feestje.
0: Mm-hmm.
3: Althans, ik zal voor mezelf spreken. Ik duik af en toe wel wittere wit op.
2: Ja, maar meestal als er leuke feestjes zijn in Rotterdam, plan je die een beetje vooruit. Mm-hmm. En dan kijk je wat er gebeurt en daar heb je dan gewoon tickets voor.
0: Ja.
2: En als er spontane avonden zijn, dan weet je eigenlijk nooit wat er van tevoren een beetje gebeurt. Dus dat is hoe wij nu onze nachtleven kan
0: omschrijven. Ja, precies. Nou, voor de luisteraar, ik zie twee rode boevenkopjes voor mij die met glinsterende oogjes. We gaan straks verder kletsen over wat er is veranderd, waar jullie naartoe willen met jullie organisaties. Eerst gaan we even luisteren naar We Will Rock You van Queen.

A big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Spice Up Your Life van de Spice Girls. Een muzikale bericht van de Spice Girls op Radio Rijnmond. Je luistert naar de Vrijmbo After Party. En we zijn terug met Rivano en Sjaak van Loopy Vet en Alissa van Club Kitty. Ja, ze zijn onderdeel van de nieuwe generatie nachten- en cultuurmakers in Rotterdam, waar Club Kitty zich richt op girly uitgaansnachten in een beetje Y2K Zero's-achtige stijl. Is Loop Events van de avondfeesten zich nu meer aan het richten op een ander soort vermaak, van sport tot feesten eigenlijk. Alissa, ik ben benieuwd naar hoe jij nu naar de Rotterdamse nacht kijkt, de status hoe die nu is.
1: Hoe het nu is. Ja, ik denk dat het heel veel mooie ontwikkelingen zijn. Ook met het nieuwe nachtplan. Mm-hmm. Hij is natuurlijk de nachtburgemeester. Ik vind dat hij het super goed doet. Ja. Ook dat er meer focus is op veilig uitgaan. En hopelijk ooit een nachtmetro. Maar in ieder geval nu een nachtbus. Er komen ook nieuwe plekken bij. Dus het gaat de goede kant op.
0: Ik hoor je zeggen, ruimte voor verbetering, maar we gaan de goede kant op eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk wel de status.
0: Nou, wat goed. En mannen, hoe kijken jullie er tegenaan? Ik weet dat jullie je steeds meer naar dagevenementen ook gaan verplaatsen, maar toch even naar die nacht. Hoe kijken jullie ernaar?
2: Goeie vraag.
3: Ik zit aan te denken.
4: We kijken naar de nacht. Ja, lastig. Wij organiseren zelf natuurlijk nu niet in de nacht. Mm-hmm. Maar we nemen wel deel als we naar feesten gaan en dat soort dingen. Ja.
0: Vind je dan voldoende aanbod? Bijvoorbeeld?
4: Ik vind het lastig. Als ik stel voor iemand zou naar Rotterdam gaan en ik zou iets moeten aanraden, mm-hmm, dan zou ik niet die avond iets kunnen aanraden. Dan zou ik het een beetje moeten inplannen, denk ik.
0: Ja.
4: Dus dat vind ik jammer. Dat je dat ik niet van elke avond weet waar we heen zouden moeten of kunnen gaan.
0: Mm-hmm.
4: Maar er zijn wel echt hele leuke initiatieven. Er zijn heel veel creatieve mensen in Rotterdam waar die wel veel aanbieden. Maar er is nog steeds ruimte voor meer. In vergelijking tot hoe groot Rotterdam bijvoorbeeld is.
0: Ja. Ja.
2: Wat ik wel. Sorry.
0: Ja, nee, vertel.
2: Wat ik wel ook mooi vind, wat ook in het nachtplan staat. Bijvoorbeeld uit het onderzoek blijkt dat er 71 locaties zijn in Rotterdam die ruimte maken voor creativiteit, makers, noem maar op.
0: Mm-hmm.
2: Waarvan overigens 44 in het centrum. Dus sowieso ook allemaal heel erg in het centrum.
0: Ja.
2: Ik vind het wel tof dat dus in het nachtplan ook gefocust wordt op dat er veel meer kleinere locaties beschikbaar moeten komen.
0: Mm-hmm.
2: Om ook ruimte te maken voor mensen die net beginnen en net een event neer willen zetten. Dat zij ook de ruimte hebben om dat te doen. Want dat is vaak ook een stuk goedkoper.
0: Ja.
2: En nu zijn er echt heel weinig echt kleine locaties waar mensen hun creativiteit kwijt kunnen in het organiseren.
0: Hoor ik je eigenlijk zeggen, daar lopen wij als beginnende organisatoren wel een beetje tegenaan? Of niet? Dat er weinig plekken zijn die zeggen, kom maar binnen, gezellig.
4: En nu niet meer.
2: Nee, nu niet meer, gelukkig.
0: Nee, gaat best goed, hè?
4: We organiseren nu altijd feesten op locaties die er niet voor zijn gemaakt. Dus er is een heel ander plan voor nodig. Maar we hadden, toen we net in clubfeesten begonnen, hadden we dat wel heel fijn gevonden.
0: Ja.
4: Dat het niet zo erg netwerkafhankelijk was.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, want het is dus echt een beetje een ons kent ons wereldje.
4: Ja, ik denk om een leuke locatie te vinden wel.
0: Ja, Alissa? Ik zie jou knikken.
1: Ja, ik heb er wel gedachten over.
0: Ja.
1: Kijk, onze persoonlijke ervaring is vooral in Rotterdam. Ja, net als vroeger met verzuiling, zeg maar, dat heb je hier ook. Dus je hebt, je hebt of techno of een beetje UK garage. Of je hebt een soort van booty shaking muziek. En als je daar niet tussen valt, dan heb je eigenlijk gewoon pech. Dus je moet echt iedereen benaderen van, hey, tenminste in het begin, mag ik hier komen?
0: En nog net niet op je knietjes smeken, zeg maar.
1: Ja, precies. Want heel veel staan gewoon niet echt open voor wat nieuws. Maar dan vervolgens zie ik wel dat sommige locaties dan zelf komen met een soort van zelfde concept. Of toch wel in zee gaan ermee.
0: Oh, daar zou ik nog van worden.
1: Maar het gebeurt wel. Dus.
0: Ja. Want jullie doen die feesten niet alleen in Rotterdam, maar ook op andere plekken, zoals in Utrecht.
1: Ja,
0: verschilt Rotterdam als nachtstad dan als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een stad als Utrecht?
1: Ik ben zelf opgegroeid in Utrecht.
0: Uh-huh.
1: Dus ik weet wel een beetje, Utrecht is echt meer studentachtig. Maar wij hadden het, eigenlijk is het een anarchistisch politiek centrum.
0: Uh-huh.
1: Maar ze doen ook clubavonden. En daarom vond ik het juist zo leuk dat zij wel zo enthousiast waren.
0: Uh-huh.
1: En ons wel echt omarmden. En dan bij andere alternatieve plekken, die vinden ons dan niet alternatief genoeg, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Voor de luisteraar, Alissa maakt air quotes.
1: Ja.
0: Want wanneer ben je alternatief genoeg?
1: Ja, precies. Wie bepaalt dat?
0: Ja.
1: Want alternatief is gewoon alles wat niet in de mainstream valt. Dus het maakt niet uit of je alles roze doet of alles zwart. Zeg maar, daar gaat het niet om.
0: Nee. Nee. Dus eigenlijk zeg je, ons concept werd een beetje ingepikt, maar wij waren niet welkom. ja. In Rotterdam.
1: Ja, precies.
0: En Rotterdam zou
1: niet
0: daar meer
1: overal,
0: over gaan.
1: Niet overal, nee. Maar sommige locaties wel, ja.
0: Ja, wij zijn natuurlijk stiekem benieuwd wie dat zijn, maar voordat we... Wel. Ja, dat stel je zo wel. Oké, nou, jullie horen het. Jullie horen het hier straks. We gaan straks weer even doorspreken over jullie ondernemingen en hoe jullie als nieuwe generatie doorbouwen aan een rijk palet aan cultuur in Rotterdam. Ik zag het nummer in de lijst staan en ik dacht, nou, past er wel een beetje bij. Birth of a New Age van Django McCroy. Het nummer waarmee Django Nederland vertegenwoordigde op het Songfestival 2021 in Rotterdam. Het gaat over veerkracht, opkomen voor jezelf, kijk even naar Alissa, en trouw blijven aan je eigen authenticiteit. Net als deze jongeren eigenlijk ook alle drie doen. We gaan gewoon even lekker luisteren naar The Birth of a New Age van Django McCroy.

0: Beds Are Burning. Van Midnight, ojo, hier op Radio Rijnmond. Goedenavond, je luistert nog steeds naar de Vrijmibo After Party. En dat is heel fijn dat je nog luistert. Deze maand hebben we het namelijk over de Rotterdamse Nacht met allerlei soorten cultuurmakers. En die Rotterdamse Nacht, dat lijkt je, in ieder geval dat lees ik overal, die lijkt heel erg te veranderen. Oude plekken verdwijnen en toch staat er een nieuwe generatie klaar. Oude plekken verdwijnen, mensen willen liever matcha dan dit of dat. Ik vind het altijd een beetje apart dat ik denk, de, excuse moi, veel oudere journalisten, mediamakers en hun oudere bronnen dit vertellen, zodat wij jongeren dit willen, dat doen of daar behoefte aan hebben. Dus ik heb een klein spelletje, want de drie mensen die bij mij in de studio staan zijn niet alleen evenementenorganisatoren, ze zijn zelf ook nog hartstikke jong. Dus ik begin even met dit Would You Rather spelletje. Ik begin bij Sjaak Rivano. Liever €5 uitgeven aan een stevig biertje of aan een bakpleur? Jullie allemaal geraden.
1: Voor mij denk ik een lekker biertje.
2: Een biertje toch wel. Een
1: stevig biertje, zei je trouwens. Stevig biertje.
0: Alissa?
3: Ja, ik drink geen bier.
0: Wijn? Maar ja, cocktail?
3: Ja, dat is te goedkoop voor een cocktail. Maar voor een wijntje, ja, vind ik wel lekker. Ja? Koffie drink ik wel gewoon thuis, ja.
0: Ja? Dus jullie zijn niet wat die mensen. Ik maak me hier wel schuldig aan. Maar goed, ik ben inmiddels iemand die volwassen geld verdient, maar nog steeds een kind is. Dus nu kan ik het allebei. Maar jullie zijn niet van die €5 koffie elke dag?
3: Nee. Ja, ik zit gewoon op kantoor. Dus ja, ja. We hebben een apparaat. Ja. Dat vind ik voldoende. Ik koop dan liever een chocolaatje van dat geld.
0: Ja? Ja. Sjaak?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we tegenwoordig steeds vaker wel zo'n bijzonder bakje koffie halen.
0: Wat voor een bijzonder... Hoe bijzonder dan?
2: Is inderdaad waar te doen.
4: Nou, niet zo bijzonder. Hij was er wel altijd, hoor.
0: Ja.
4: Zo'n simpele ijslatte of zoiets. Ja. Maar niet
0: ik wil het zeggen. Wij wonen namelijk best wel bij elkaar in de buurt. En ik kom jullie toch nog wel eens tegen bij een bepaald koffiezaakje in Rotterdam-Noord.
4: Met de to-go-beker.
0: Met de to-go-beker, ja. Dan heb ik nog een Would You Rather. Alissa, liever zweten op Blijdorp Festival of liever trainen voor Rotterdam Marathon?
3: Oh nee, geen marathon.
0: Dat was snel.
3: Ja, absoluut niet.
0: Nee, je houdt gewoon niet van sporten of je houdt liever meer van feesten?
3: Ik hou van beide, maar rennen, nee.
0: Nee.
3: Nee, een festival is altijd leuk.
0: Ik voel je daarbij. Sjaak Rivano?
2: Ja. Ik vind het echt een hele moeilijke.
4: Ja, ik zou wel eerder zeggen de marathon rennen in plaats van trainen voor een marathon. Dan staat hij meer gelijk tussen marathon rennen en dan Blijdorp Festival. En dan vind ik het heel lastig, hoor. Ik was bij allebei geweest namelijk. En het Blijdorp Festival is echt heel leuk. En de marathon zelf ook. Dus...
0: Ja.
4: Vind ik lastiger. Maar ik denk zelfs dat ik in dit geval de marathon zou kiezen.
0: Ja?
4: Ja, dat is er maar één keer waar je helemaal ergens voor opbouwt.
0: Ja, voor het
4: echt een langdurig traject. En Blijdorp Festival is elk jaar altijd leuk. Dus dan kan ik denken van oké, dan ben ik volgend jaar uit.
0: Ja, want kunnen we nou stellen dat die toch al oudere mediamakers en bronnen dat we dan toch een beetje goed hebben dat er een verschuiving gaande is van jongeren die toch zeggen ik wil hyroxen, ik wil sporten, ik wil... En dat kost allemaal geld. Die marathon, wat kost dat? Heel veel geld, toch?
2: Ja, veel.
4: Veel.
0: Ja. Dat doe ik liever dan clubben. Kunnen we dat stellen of zien we dat anders?
4: Ja, ik denk dat veel meer mensen gewoon met zichzelf bezig zijn. Self-care, een beetje die hoek eerder.
0: Oh ja?
4: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ik weet niet hoe het voor Alissa is, maar mijn persoonlijke self-care is echt heel erg danstherapie en keihard shaken in de club. Daarna wel weer wakker worden met anxiety, maar dat terzijde. Is dat voor jou ook zo? Is dat self-care? Dansen in de club?
3: Ik denk dat self-care gewoon algemeen is van doen wat je leuk vindt. Kijk, ik vind dat leuk, maar een ander vindt het weer verschrikkelijk.
0: Ja.
3: Maar ik denk ook dat heel veel mensen van... oh, ik hou niet van uitgaan of dit en dat. Die hebben gewoon niet het goede feest gevonden. Want je hebt nu zoveel aanbod. Je hebt zoveel verschillende... voor elke niche, voor elke persoon is wel een feest. Dus zou ik gewoon zeggen, zoek iets wat je wel leuk vindt. En ga niet naar bijvoorbeeld de ski-hut of zo als je dat niet leuk vindt. Daar zou ik zelf ook niet heen gaan.
0: Sjaak en Rivano zei het eerder ook al. Je moet wat meer plannen misschien.
3: Ja, precies. Want je hebt echt zoveel. Het is niet normaal.
0: Ja. Ik wil zo nog even horen, want jullie zeiden net al marathon, maar jullie doen ook

0: Automatic van Elise hier bij Radio Rijnmond. Ja, je luistert nog steeds naar de Vrij Nieuwe Afterparty van Radio Rijnmond. We hebben deze maand al gehad over de vraag hoe het ervoor staat met het Rotterdamse nachtleven. Maar mijn gasten zijn bezig met de toekomst ervan. We waren net eigenlijk lekker aan het kletsen van hoe jongeren toch ook steeds meer andere hobby's krijgen. Zoals rennen. Loop Events is ook overgestapt van de nacht naar toch meer dagevenementen. Jullie zijn social run. Enlighten me. Wat is in godsnaam een social run?
1: Ja, wij zochten eigenlijk naar een soort community gevoel wat veel mensen tegenwoordig doen.
0: Ja.
1: Waardoor we eigenlijk los van onze evenementen alsnog in contact kunnen komen met onze doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En toen dachten we, best wel veel mensen zijn nu aan het hardlopen. Ja. Hoezo zetten we dat niet in als onze community start of basis? Toen zijn we elke week een social run begonnen. En dat is nu, zijn we al een half jaar bezig, iets langer. En dat is steeds meer geüpgraded, steeds professioneler. Ja. Eerst hadden we geen idee hoe je een groep moest aansturen. Dat gaat nu steeds beter.
0: Ja, gaandeweg ondervind je het.
1: Ja, precies.
0: En ben je dan niet wrak op de zaterdagochtend? Want dan doen jullie dit. En komen mensen daar niet helemaal vertiefd naartoe?
2: Nou, we zijn nog wel eens brak op de zaterdagochtend, per ongeluk. De mensen die daar naartoe komen, valt best mee eigenlijk. Soms voel ik me ook best een beetje schuldig dat ik daar wel brak sta en zij niet. En ik van, ja, goed, we rennen wel, we doen het wel.
0: Ja.
2: Maar ja, ja.
0: Dus jullie zijn met de fitnesshype meegegaan. Alissa, wij zijn toch maar partygirls die dan... Jij gaat niet rennen, dat zeiden we net al.
3: Nee.
0: Jij gaat niet naar de social run.
3: Nee, sorry.
0: Nee. Helaas, mij gaan jullie ook niet vinden. nachtleven is nog steeds altijd belangrijk en bruisend. Heb jij in de toekomst leuke dingen op de planning staan?
3: Planning? Nou oké, dat is nog niet aangekondigd, maar 20 november in Paard Club Kiddy McBling Edition.
0: En you heard here first.
3: Ja, toegang is gratis, dus ik ga ook draaien.
0: Oh, vet leuk.
3: Ja.
0: Dat is Den Haag, toch, Paard?
3: Ja, klopt, in Den Haag. En verder, ja, wij willen dus ook dagevenementen gaan doen.
0: Oké, dus jullie gaan ook mee met de hype. En wat voor dagevenementen kunnen we verwachten dan?
3: Nou ja, dat is sowieso altijd ons idee, maar we konden heel moeilijk een plek vinden. Maar wij doen heel veel dingen zelf. Dus dingen die we verkopen, bijvoorbeeld armbandjes maken, oorbellen maken, kettingen, belly chains, allemaal dat soort dingen. Dus dat we gewoon, het idee is dat we met een groepje mensen die dat leuk vinden, een soort van workshop geven. En dan gaan we gewoon samen lekker knutselen.
0: Oh, wat gezellig.
3: Ja.
0: Dus die cultuur wordt steeds breder. Eigenlijk gaan we steeds meer toch weer van het internet af leuke dingen doen. En het is niet alleen uitgaan. En het is ook heus niet alleen matcha. Maar het is van alles en nog wat doen samen. Jongens, staat er voor jullie in de toekomst? Wat voor leuke dingen staan er op de planning?
2: Heel veel leuke dingen.
1: Heel leuks op de planning staan.
2: Eén iets wat heel leuk is.
1: We 21 november organiseren we ons grootste feest tot nu toe.
0: Oké.
1: In een historisch monumentsgebouw in Rotterdam.
0: Mag ik raden?
1: Mag het raden.
2: Ja.
0: Het is niet Van Nelle, toch?
1: Nee.
2: Oud nieuws.
1: Het is tussen de Maas en Noord-Zuid, soort van daar is het tussenin.
0: Oké, wacht, waar? Waar is het? Tussen Noord en Zuid in?
1: Ja, op het Noordereiland.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het is het Hulskampgebouw. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat ken ik wel.
1: En eigenlijk kennen we.
2: Je klinkt niet heel enthousiast, Floor.
0: Nee. Ik zit het in mijn hoofd te visualiseren. Ik ben een persoon die dan gaat denken van, waar staat het ook weer? Daar staat het, daar zo ziet het eruit. Dus ik zat even in mijn hoofd, zag me even afdwalen. Nee, ik ben hartstikke enthousiast, wat leuk voor jullie.
1: Daar gaan wij dus danswater organiseren.
0: Danswater?
1: Ja, dat is het laatste van onze zomerfestreeks.
0: Mm-hmm. Oké.
1: En hiermee willen we met danswater afsluiten. Vroeger werd daar jenever gestookt.
0: Ja.
1: En het is langs de Maas, dus we vonden danswater wel een gepaste naam.
0: Van een toepasselijke naam, net als Loop. Ik dacht de eerste keer dat ik jullie zag, dacht ik dat het Loop Events was.
1: Voor de Rotterdammer is het Loop, ja.
0: Het is gewoon Loop, ja. We gaan toch nog even terug ook naar de toekomst van de Rotterdamse Nacht. Als ik jullie over 5 jaar spreek en jullie mogen zeggen, jullie droom voor de Rotterdamse Nacht is uitgekomen. Hoe ziet de Rotterdamse Nacht eruit, Alissa?
3: De Rotterdamse, divers, kleurrijk, toegankelijk. En ook vooral, ik denk dat heel veel dingen ook een beetje worden wegbezuinigd. Want de gemeente vindt het toch altijd heel eng om nachtcultuur te sponsoren. Terwijl het is ook gewoon cultuur. Dus waarom het een wel en het ander niet?
0: Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Of waarom denk je dat het belangrijk is voor een stad als Rotterdam?
3: Ik denk sowieso in het algemeen, maar ook voor Rotterdam, dat een stukje uitgaan is ook echt belangrijk voor je ontwikkeling. Je komt nieuwe mensen tegen buiten je bubbel. Je leert misschien dingen van jezelf kennen die je op een andere, op een andere plek niet te weten was gekomen. Ja. En vooral omdat ik was bijvoorbeeld 18 in corona.
0: Ja.
3: Dus dan zit je alleen maar binnen. Dus dan heb je nog meer achterstand qua dat sociale. Dus ik denk dat de nacht gewoon een hele...
0: belangrijke plek heeft.
3: Ja, belangrijke functie heeft. Gewoon in het leven überhaupt. En dat het niet een soort van vies iets is wat dan...
0: Ja.
3: Oké, doe maar en geef je een vergunning. En,
0: en zonder dag geen nacht. En andersom.
3: Precies.
0: Ja, toch? En jongens, hebben jullie ook nog een kort... Hoe gaat die Rotterdamse nacht er over 5 jaar uitzien? Als jullie droom is uitgekomen.
1: Ik hoop gewoon dat iemand die... die aan het ontdekken is, dat hij gewoon veilig de nacht in kan gaan en kan kijken wat er gebeurt. En dan gewoon leren en nieuwe mensen ontmoeten.
0: Nou, wat fijn. Jij bent al helemaal mijn bruggetje voor mij aan het maken. Want straks krijgen jullie namelijk nog een vraag van mijn vorige gast van De Veilige Nacht. Wie dat zijn, wat dat is, dat hoor je allemaal straks. Eerst gaan we luisteren naar een heel leuk nummer. Cheerio van Just in the Wild.

0: Heb jij het nieuws al gestart?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De rampenzender. En het is 8:00. Je krijgt straks het nieuws van Martin van der Boogaard.
7: Ja, goedenavond, Floor. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat, is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder, dat eerder bij Café Arie stond om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Er was een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte en daarbij is een man gewond geraakt. Hij kwam vast te zitten op een platform in een kraan op een hoogte van zo'n 30 meter. Zijn been zat vast. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man uiteindelijk te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de vluchtelingenboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, dan wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer. De bewolking neemt toe vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen, dan is het ook bewolkt en ook dan kan er wat regen vallen. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is altijd meer nieuws en daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er nog een heel klein staartje van de avondfiles. Op de A27 Utrecht richting Breda. Er staat file tussen Noorderloos en Werkendam. 2 kilometer, het is bij de Merwedebrug. Tot zover de verkeersinformatie.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Radio Rijnmond.
1: De Vrij Mibo Afterparty.
2: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.
6: Yes, het is iets over acht en je luistert inderdaad nog steeds naar de Vrijmbo Afterparty. Straks van alles leuks nog even afsluiten met mijn gasten hier zo in de studio. Maar eerst Crazy in Love van Beyoncé.

0: Crazy in Love. Beyoncé en Jay-Z hier op Radio Rijnmond. Ja, leuk dat je luistert naar de Vrijmbo Afterparty. Ja, we hebben het de hele maand over de Rotterdamse nacht en de cultuurscene vandaag ook. Ik heb 3 gasten in mijn studio zitten en we gaan zo afscheid nemen. Het is heel snel gegaan, hè?
1: Het is heel snel gegaan.
2: Zeker, klopt.
0: Sjaak en Rivado keken met heel zielige puppy oogjes en een sad hoofd. Vond je het leuk?
3: Ja.
2: Niet allemaal tegelijk.
3: Ja. Anders te zeggen, ja. Nee, grap.
2: Heel
0: nou,
2: leuk.
0: Mooi. Nou, ik heb een vraagje voor jullie. Niet van vanuit mezelf, maar vanuit de Veilige Nacht Rotterdam. En ik ga het er even bij pakken. Dit vind ik altijd het spannendste stuk. Gaat het nou lukken of gaat het niet lukken? Maar we gaan het horen. Even kijken. Voor jullie misschien wel bekend. Je hoort hier Yara Thees en Jeroen van de Veilige Nacht.
4: Hallootjes! Sociale veiligheid is op dit moment een erg belangrijk topic en je ziet het overal steeds meer terug. Dus wij wilden eigenlijk wel van jullie weten.
5: Hoe zien jullie dit terug in jullie publiek? Veranderen hun keuzes in hun gedrag? Ja, hoe ervaren jullie dat? Dat het onderwerp steeds belangrijker wordt?
0: Nou, ik vond de vraag van hun redelijk breed. Wel een goede vraag. Zijn jullie zelf bezig als feestorganisatoren en evenementorganisatoren met die sociale veiligheid?
3: Ja, het is wel echt prioriteit.
0: Ja? En hoe neem je dat dan mee in de organisatie?
3: Hoe we dat meenemen? Nou, sowieso Floor Angels. We proberen ook bij de veiliger...
0: Floor Angels?
3: Ja, Floor Angels zijn zeg maar mensen die het een beetje in de gaten houden. Of dat je er naartoe komt als je niet veilig voelt of... als je niet helemaal lekker gaat, zeg maar.
0: Ja.
3: We proberen ook altijd bij de deur een briefing te geven. Zeg maar dat de beveiliger dat weet of dat er iemand staat. Want ons hele ding is, kom zo gek als je wil.
0: Outspoken als je wil. Ja,
3: ja precies. Dus als er dan mensen zijn die het gaan doen alsof het een dierentuin is, dan kom je gewoon niet eens binnen. En als je vervelend bent, ga je er gelijk uit. En daarnaast gaan wij ook binnenkort via de nachtwacht een sociale veiligheidscursus volgen.
0: Wat goed.
3: We zijn er wel echt heel erg mee bezig ook.
0: Goed. En jullie heren?
2: Ja, zeker weten. Ze zorgen altijd dat er gewoon goede beveiligers zijn. Mm-hmm. Zodat iedereen zich ook gewoon veilig voelt en veilig is. Huisregels hebben we ook altijd. Daarbij hebben we ook een keer samengewerkt met de Veilige Nacht. Hadden wij een awareness crew, heet het toch?
0: Ja.
2: Hadden we een awareness crew. Hadden we een awareness crew over de vloer. Dus dat was heel tof.
0: En dat was eigenlijk een soort floor angel, denk ik.
2: Eigenlijk een soort floor angel, inderdaad. Ja.
0: Ja. Mooi. Nou jongens, we gaan zo helaas alweer afsluiten met jullie. Ik vond het erg leuk en ik wil jullie bedanken dat jullie helemaal zijn gekomen hier naartoe. Wil je nog wat kwijt voordat je zegt, die mic gaat uit en ik ben niet meer blij op radio. Wil je nog wat kwijt?
2: Ik denk een hele fijne en veilige avond iedereen.
0: Ja.
3: Ja. Ga gewoon al lekker uit met z'n allen. Het is niet eng.
0: Have fun tonight.
3: Have fun. Doe je ding.
2: Ja, het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. Ik denk dat Billy Ocean zou zeggen... Get out of my dreams and get into my car.

0: hier op Radio Rijnmond. En inmiddels is een jullie welbekend persoon aangeschoven. DJ Angel Lucky, ook wel Jada. Hallo.
1: Hallo.
0: Het is wel even leuk om te vertellen, want Jada die is er normaal al om 8. Het is inmiddels alweer bijna 8:30. Jada, jij zegt ik heb me verslapen.
1: Ja.
0: Dat heb je met nachtvlinders.
1: Mm-hmm, dat klopt.
0: Want heb je het laat gemaakt?
1: Ja, ik heb het gisteren laat gemaakt, maar niet om uit te gaan, maar werken.
0: Ja.
1: Dus even een horecatijger tot 3 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Ja. Je moet van alles plannen, je bent nog aan het studeren. En dan doe je om 6 uur 's avonds nog een klein dutje. Ja, dat is
0: handig. Ja, want voor de mensen die eerder niet hebben geluisterd deze maand naar de Vrijmbouw Afterparty. Jada, DJ Angel Lucky, ze is DJ, nachtbraker en groot liefhebber van alles wat er na zonsondergang gebeurt. Benoem ik dat zo goed?
1: Ja, perfect.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk elke week met jou een request voor de DJ. Maar daar duiken we zo... waarom duiken we daar zo op in? We kunnen dat toch eigenlijk ook gewoon nu doen.
1: Ja.
0: We hebben het deze week namelijk over een nieuwe generatie nachtmakers. En Jada, eigenlijk behoor jij daar ook wel toe. Want zonder DJ eigenlijk ook geen clubnacht.
1: Nee.
0: Dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw beginnings... Als DJ.
1: Yes.
0: Want hoe lang doe je dit nu al ongeveer?
1: Kijk, het is vandaag september, dus 9 maanden.
0: 9 maanden?
1: Ja.
0: Ja. Jouw DJ-baby is geboren,
1: yes,
0: in deze 9 maanden.
1: Mm-hmm.
0: Wat verwacht je eigenlijk van dit DJ voordat je deze scene inging?
1: Nou, ik had altijd wel het idee van ik heb heel goed ritmegevoel en ik kan het allemaal wel. Heb ik het onderschat? Ja. Maar ik ging er wel vanuit, niet iedereen is DJ, dus het vergt wel wat moeite. Tot nu toe gaat het gewoon goed, wel.
0: Ja.
1: Maar het is wel meer tijd die ik in moet investeren dan ik had verwacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je had verwacht, dat doe ik even en flopsy en we gaan en doei.
1: Nou, ik ging ervan uit van oké, de basis, je leert om te draaien. En daarna ga je nummers vinden en hopelijk uiteindelijk ook zelf nummers maken.
0: Mm-hmm.
1: Tot zelf nummers produceren of remixes maken, daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen. Omdat het gewoon best wel wat tijd vergt. En ik moet ook wel echt de kennis hebben en het snappen. De muziek zelf, yeah, ook echt snappen. En daar wil ik mezelf ook wel gewoon genoeg ruimte en tijd voor geven. Dus ik ga ook helemaal,
0: ja, precies,
1: aan. Ja.
0: Eigenlijk zijn we nu heel erg hetzelfde. Ik ben beginnend radio DJ.
1: Ja.
0: Jij bent beginnend muziek DJ. Oeh, ja, jongens, wat is dat spannend? Wat is,
1: ja,
0: toch een ongelooflijk spannende tijd? We zitten hier al drie dagen in deze maand al lekker te wiebelen. Mm-hmm. Het is voor de meeste luisteraars denk ik best wel prima dat ze hier niet aanwezig zijn. Want ik denk dat je niet heel chill en relaxed je weekend ingaat. Dus sluiter.
1: Ja.
0: Wel heel gezellig, dat wel.
1: Ja.
0: Ik heb nog een vraag voor, nog een request voor onze DJ. Als er nou mensen luisteren die denken, nou, DJ, dat doet het best wel goed als DJ. Ik wil ook DJ worden. Waar te beginnen?
1: Oeh, als in welke workshops kan ik volgen? Of wat voor adviezen kan geven?
0: Nou ja, meer van, ik wil die Rotterdamse nacht zien gewoon in. Ik kan het prima, maar ik wil, waar begin je dan? Ga je dan iemand van een club mailen? Van, hallo, ik ben Piep Puk, ik kan DJ'en.
1: Zo.
0: Hoe werkt dat?
1: Wat ik zelf heel erg doe is... Kijk, sowieso best wel wat clubs die posten soms gewoon een soort open deck-avond.
0: Ja.
1: Ik weet dat ze dat bij toevallig gisteren bij Time is the New Space... dat zit bij Biergarten, bij Wena in de buurt, hebben ze dat ook gedaan.
0: Worm, ja,
1: doet dat soms ook. Dat zit op de Witte de Witte. Er zijn best wel wat vragen naar beginnende DJ's en een open deck, meld je aan. Dat heb je heel vaak op social media te zien. En en dus hoe ik het zelf doe. Ik heb het idee dat als je eenmaal begint... En je gaat vaker uit en je kent hier en daar via wel iemand.
0: Yeah.
1: Komt het soms wel gewoon vanzelf via de Instagram post. Dan zoeken ze altijd wel gewoon naar DJ's.
0: Dus ben ook actief op socials, hoor,
1: ja,
0: ik jou zeggen.
1: Ja, bij mij is het voornamelijk via, ja, echt socials. En dan loopt het gewoon een beetje als een soort vlindertje los.
0: Een nachtvlindertje gaat,
1: ja,
0: het helemaal los. Oh, wat fijn. Nou, mensen voor wie luisteren over nachtvlinders gesproken. Ga jij nou dit weekend wat leuks doen? Dan kan je dat via de Rijnmond-app of via Instagram. Als we het er nu toch over hebben, Floor Hoogstad, kan je me vinden. Kun je dat laten weten? En wie weet lees ik straks jouw plannen wel hiervoor. Lijkt mij heel erg leuk. Maar eerst gaan we nog even lekker jansen met z'n allen. Ik heb een heel lijstje voor je gemaakt. We gaan namelijk eerst luisteren naar... Moet ik het wel goed zeggen? Ik heb een flashback naar vorige week. Don't Leave Me This Way van The Communards. Mysterious Girl van Peter André. Dus zo zeg je dat sowieso niet. Peter André. En de laatste, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

0: Kingdom of Fear. We zijn hier een beetje buiten adem in de studio. We hebben lekker meegenast. Ja. Ik heb appjes binnen. Jongens, je hoort het gewoon. Het was niet zo slim, maar het was wel een heel, heel lekker nummertje. Dat kan ik wel zeggen. Misschien heb je de social media video's ook al voorbij zien komen. Waar mensen hier ook helemaal los op gaan. Heb jij die gezien, Jada?
1: Ja.
0: Ja, hè? Dat zijn echt top, die nummers. Ik snap het, want het is een topnummer. Goed, we hebben appjes binnen. Pride is in Rotterdam gestart. Gisteren opende Club Ferry de Pride officieel. En dit weekend zijn er ook allemaal feesten en activiteiten. 10 dagen lang. Verhalen delen, sport, kunst, cultuur. Je vindt het allemaal. En ik vind het heel belangrijk dat we dit hier ook vieren. En dat we daarbij protesteren. Trots zijn op wie we zijn, dat moet gevierd worden. Gezongen, genoten, geprotesteerd, noem het maar. En dat doet Rotterdam, zo blijkt dus ook uit de apps die ik binnenkreeg. Kisha zegt, ik ben vanavond te vinden bij Oase om mijn Pride in te luiden. Happy Pride, Rijnmond. Ook naar jou, Kisha. Happy Pride. Ties, die appt ook over Pride. Pride is feestelijk, maar het is en blijft een protest, zegt hij. Dit weekend zal ik vieren en volgende week zal ik deelnemen aan de Pride March. Wie zie ik daar? Voor degene die dat niet weet, Pride March is zaterdag 26 september. En om 11:30 vertrekt de Pride March vanaf het Stationsplein. Ga jij iets doen met... Ziet Ties jou daar? Jada?
1: Helaas niet.
0: Eerlijk antwoord.
1: Helaas ben

0: die zaterdag niet in Rotterdam.
1: Oh.
0: Ja.
1: Hoorden jullie Siri ook op zender? God, Siri, die is er ook bij, jongens. Die is bij Pride, kan ik jullie vertellen. Nou, dan ga ik even lekker freewheelen, maakt ook niet uit. Ik ben wel van plan. Het is mijn moeders bijna verjaardag. Maar ik ga dan wel nog even lekker mee stampen. Want Pride moet inderdaad gevierd worden. Yep. En het is en blijft protest. Goed, dat brengt mij bij het volgende. Cheda, ja, wat ga jij vanavond eigenlijk doen? Kiesja en Ties, die gaan zijn bij Oase. Waar ben jij?
2: Nou, vandaag, eens even kijken. Want ik heb het weekend dingen dat ik een heel lijstje heb met dingen die ik moet gaan doen. Maar voor today, eerst ga ik langs de Witte de Wit. Want daar heb je in Worm een hele leuke avond met allemaal verschillende nieuwe opkomende DJ's. Allemaal vrouwen. Mm-hmm. Die hebben dus lessen gevolgd. Am Feminine heet het.
1: Okay.
2: En dan is het eigenlijk hun release party van... Kijk hoeveel meiden het zijn. Volgens mij iets van 6 nieuwe meiden.
1: En jij gaat ook releasen dus?
2: Nee. Ik heb dat soort van al gedaan in het begin van het jaar. Maar mm-hmm. dat was dan bij mij in Utrecht. Maar dit is dus echt de Rotterdamse DJ'ers. En het zijn dus in totaal 8 meiden zijn dat.
1: Oh, ja, leuk.
2: 8 meiden die dan eigenlijk hun release party vanavond.
1: En dat is open voor publiek?
2: Ja, het is ook gratis. En dan kan je daar naar binnen. En het is dus...
1: Waar is het? Bij Worm.
2: Ja, op de Witte de Wit.
1: Oh, leuk.
2: En dan is het van 11 tot 5 uur 's ochtends, jongens.
1: Oh, dat zijn tijden. Daar hou ik van. Ja. Dat weten jullie stiekem van mij.
2: Heerlijk. Maar ja, daarna ga ik helaas wel door. Want ik ga draaien op een... Mag ik het zeggen?
1: Ja,
2: op een bordeelfeest.
1: Wat is een bordeelfeest? Is het een feest in een bordeel of is het een feest met sekswerkers?
2: Nee, het is... het is in een heel groot huis, maar ja. het thema is dus voornamelijk bordeel. En het wordt dus... ik ben uitgenodigd via een studentenvereniging om daar dus te gaan draaien.
1: Oké.
2: Okay. En eerst had ik dus geen flauw idee wat dat inhield. En nu heb ik het gewoon aangehouden als een soort thema. Lingerie.
1: Ja. Ja. Nou, het lijkt mij best wel leuk.
2: Ja,
1: sexy.
2: Ik heb er wel zin in.
1: En het is best wel, ik vind het best wel een compliment dat ze zeggen... Jada, you sexy lady. Kom bij ons dit alsjeblieft draaien.
2: Ja.
1: Leuk, ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook.
1: Horen wij volgende week hoe dat was?
2: Ja, dat ga ik zeker vertellen.
1: Nou, dat zou ik leuk vinden. Nou, wat er nog meer allemaal te doen is in Rotterdam, dat hoor je zo van Jada. Eerst Lolly van Benny en Lisa.

0: Higher, hier op Radio Rijnmond. Met een radio met een grote R. Ik wilde dat toch nog een keertje ook op zender doen. Jada.
1: Yes, yes, yes.
0: Je hebt al verteld dat jij dit weekend gaat doen. Maar ik wil de luisteraar toch nog even met deze boodschap het weekend insturen. Heb zoveel plezier. Ga genieten. En waar kan je van de Rotterdamse nacht genieten dit weekend?
1: Wat ik zou adviseren voor dit weekend. Vandaag heb je dus bij Worm inderdaad. Om die meiden te supporten. Nou, superleuk. Morgen heb je bij, het heet het Museum Café. M-O-E-Z.
0: Museum.
1: Museum.
0: Museum. We geloven het wel, ja.
1: En dat is dus, dat heet de Society.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een soort, een hele soort all-day exhibitions met visual exhibitions en keramiek, kunst wat ze laten zien. Maar ook okay. Dus DJ-setjes en voornamelijk voor mensen. En dat hoor je wel tegenwoordig wat vaker om te netwerken. Maar eigenlijk okay. Een hele nieuwe, nou niet nieuw, maar een leuke manier van nieuwe mensen leren kennen. Ook DJ's, artiesten, performance. En dat zit dus in het Museumcafé. Dat is echt een heel leuk concept.
0: Ja, leuk. We hadden het er net over met mijn gasten van vandaag, dat die nacht aan het veranderen is. En dat jonge generatiemakers, deze generatiemakers, ja, ook heel erg bezig is met communities.
1: Ja,
0: dat
1: heel
0: zie jij
1: vaak,
0: terug, hè?
1: Ja, heel vaak hoor ik zeg maar oprecht echt wel iets goeds. Soms denk ik ook wel een beetje, oké, het is wel een beetje een communicatiestunt nu, maar het is echt collectives die zelf een soort community proberen op te bouwen en dan gebruiken ze heel snel de term netwerken. Mm-hmm. En wat dat dan inhoudt, dat bepalen we zelf wel een beetje, ja, eigenlijk. Maar soms is netwerken ook gewoon nieuwe mensen leren kennen en gewoon party.
0: Woestongen op de dansvloer.
1: Ja, ja. Kan ook.
0: Toen ik single was, vond ik dat erg leuk netwerken, kan ik je wel vertellen. Toch?
1: Ja.
0: Ja, dus dat museumstraat, museumcafé.
1: Ja, en heb je ook, als het, ik heb niet gekeken naar het weer. Maar je hebt dus ook morgen Roll the Dice.
0: Roll the Dice, wat is
1: Summer
0: Roll the Dice?
1: Block Party, after summer block party.
0: Okay.
1: En dat is dus vergeleken met wat ik normaal gesproken doe in het weekend, is heel erg elektronisch en ik ga een beetje richting de techno kant op.
0: Ja.
1: Maar nu met Roll the Dice is het net een beetje een soort andere muziek, dus je komt weer een beetje richting de R&B en een beetje bangers, maar ook een beetje een soort van booty.
0: Booty. We like booty.
1: Ja.
0: We like booty.
1: En het is overdag, dus het is echt wel vanaf 3 volgens mij. Ja.
0: Oftewel, genoeg te doen.
1: Ja.
0: Mocht je toch je lekker je nestje ingaan, dan wens ik je daar ook heel veel plezier mee. Ga je nou wel uit? Superleuk. Laat ons dat dan even weten. Dat vinden wij leuk. En het is eigenlijk al, we zijn alweer bijna bij het einde van de show. Dus ik wil jullie luisteraars bedanken. En ik zie jullie, jullie horen mij volgende week vrijdag voor de laatste keer. Dan zit nachtburgemeester Thijs Boer hier bij mij. Dus dat belooft ook een feestje te worden, zal ik maar zeggen. We hebben nog één feestje met altijd onderweg van Miss Montreal. MUZIEK

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Wij komen uit op 58-44.
3: Okay.

you in a trance.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoel de mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
5: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen kunnen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer of oorlog. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het Oude Westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder, dat eerder bij Café Arie stond om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van zo'n 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En daarna is hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de vluchtelingenboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. We hebben weer eens een datalek, dit keer bij de drogisterijketen DA. Het gaat om privégegevens van 236.000 klanten, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Het is nog niet bekend of al die gegevens zijn buitgemaakt. Maar de DA heeft wel melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is wettelijk verplicht bij een datalek. En dan het weer. De bewolking neemt toe en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen ook veel bewolking en ook dan kan er wat regen. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Gorkum richting Breda tussen industriegebied Avelingen en Hank. 5 kilometer. Er is bij Hank een ongeluk gebeurd. De vertraging was, voordat ik nieuws ging lezen, ongeveer 50 minuten. Maar inmiddels is de vertraging teruggelopen tot ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Womol Alexandrium.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van den Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen kunnen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer of oorlog. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het Oude Westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat, is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder, dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar hij woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van zo'n 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. Hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de vluchtelingenboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen ook veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.